0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: van Midden-Nederland.
1: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
0: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
1: De vakantie 100.
0: Volgende week maandag tot en met donderdag.
1: Om 3 uur.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische kerncentrales van de afgelopen dagen. In verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Eén persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook kwam er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was niet bekend. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is wat kans op bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Hot time, summer.

niet doen. Never marry a railroad man. Shocking Blue, als eerste in Utrecht is wakker vandaag. De aftrap Mariska Veres en haar mannen. 6 over 6. Je bent er vroeg bij. Wat leuk. We gaan ons opmaken voor een hele warme dag in Midden-Nederland. Met alle onderwerpen in Utrecht is wakker die je kunt verwachten. De vaste ingrediënten, zo gezegd. Nieuws, weer, verkeer. Het weer, met Margot. Verkeer van de ANWB. Natuurlijk doorlopen bij ons in Utrecht is wakker. Maar ja, het is vakantietijd, dus het kan wel eens zo zijn dat je heel weinig gaat horen. En dat is misschien alleen maar mooi. Dan zijn er weinig vertragingen. Kijk het naar de ochtendkranten, wat die vanochtend brengen in, laten we zeggen, de openingen. De eerste pagina's. Wat hebben we op Facebook voor vragen gesteld? En welke onderwerpen vandaag? Je hoort het als je blijft luisteren. Dit is Mol & Talking.

0: Never Marry a Railroad Man kwam uit 1970. Dit uit hetzelfde jaar. Vrolijk, zonnig. En dat is logisch, want we krijgen ook een zonnige dag in Midden-Nederland. Bobby Bloem op Radio M Utrecht en Montego Bay. En wat je nog meer te wachten staat aan muziek, dat hoor je zo. Als je blijft luisteren, zei ik net al voor de onderwerpen. Ik ga bijvoorbeeld praten met Simon Timmerman. Het gaat over de herdenking bij het Homo-monument vanavond in Utrecht. En verder leg ik contact met de twee brandweermannen. Het zijn er weer natuurlijk die zich inzetten voor de bosbranden in Spanje en in, uiteraard, Frankrijk. Bij Bordeaux bijvoorbeeld, waar nog met man en macht wordt gewerkt, om die uitdrukking er maar even bij te halen. Die twee mannen die ik ga spreken, dat zijn Roy en Nick van de Veiligheidsregio Utrecht, die vandaag de laatste dag beleven. En we hebben ze afgelopen vrijdag nog even gehoord in Utrecht is wakker. Zij helpen bij de bestrijding van de bosbranden in Spanje. Hoe gaat het nu? Hoe hebben ze het gehad tot nu toe? Dat ga je horen vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Dit is deze week de Nationale

1996, deze van de Fool's Garden. Een eendagsvlieg, getiteld Lemon Tree. Maar wel leuk om te horen, dacht ik zo. 6:09. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben best een pittig onderwerp vanmorgen. Eigenlijk hebben we twee onderwerpen die pittig zijn. Natuurlijk de herdenking vanavond bij het Homo Monument in Utrecht. Ter nagedachtenis aan in elk geval één overleden persoon en heel veel gewonden bij de aanslag in Berlijn die heeft plaatsgevonden van het weekend. Tijdens de Pride in Berlijn. We praten daar zometeen over. Een stevig onderwerp, een pittig onderwerp waar zeker wij niet voor uit de weg gaan om dat op de radio te brengen. Want het is belangrijk om te herdenken wat er is gebeurd en hoe nu verder. We praten erover met de organisatie. Simon Timmerman ga ik erover bellen. Over de bijeenkomst en de herdenking dus vanavond in Utrecht. En verder hebben we het over die bosbranden natuurlijk in Spanje en in Portugal. Ook ja, maar ook in Spanje in Frankrijk wil ik zeggen. Daar zijn grote bosbranden. Er zijn brandweerlieden van het korps uit Utrecht die daar de boel helpen bestrijden. We praten daar zo meteen over door. En op Facebook hebben we de vraag al gezet. Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. En eigenlijk wel een beetje het gesprek van de dag. Heb je wel eens een bosbrand van dichtbij meegemaakt? De beelden uit Frankrijk en Spanje, ze zijn heftig. En ook onze Utrechtse heuvelrug is keurig droog

zien. Gisteravond vond ik hem al mooi. Vanmorgen toen ik hier naartoe ging ook, toen dacht ik van wauw, geweldig. Een bosbrand, nee, maar wel een boerderijbrand in mijn jongere jaren. Fascinerend, die geelrode vlammen die uit het dak schoten. Naar hoor. Lang kijken, nee, want het werd steeds heter met het vuur. Met een regenbui om ons heen viel, je neemt wel gouden benen. Ik heb medelijden met alle gedupeerden, moet het natuurlijk zijn. Dat staat hier ook hoor. En houd je koel vandaag, het wordt heet. En dat is inderdaad waar. Dus dat is een van de onderwerpingen. Henny is erbij gekomen. Die zegt ook, gelukkig nooit meegemaakt. Het lijkt mij verschrikkelijk om mee te maken. Hulde aan de brandweer, mensen. Een fijne uitzending. Nou, zeker. Nou, een paar opmerkingen staan er al meer op. Je kunt reageren via Radio M Utrecht op Facebook. En dat kan ook via de RTV Utrecht app. En nu Billy Joel. 6 voor 6:30. My life.

0: opgewonden raak je ervan. Nou ja, min of meer wel. So excited. I'm so excited. Van de Pointer Sisters. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht. Ah, zometeen de Rolling Stones bij ons op de zender. Maar laten we eerst eventjes alle aandacht hebben voor Anne. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Want jij gaat weer op pad zometeen. En welk onderwerp je gaat doen, dat ga je vertellen. Ik wil eerst even weten, hoe ging het met de nachten? Want die worden weer steeds warmer natuurlijk. Weer een beetje geslapen wel.
1: Zo, nou, ik vond het gisteren en vannacht toch wel weer erg warm binnen, hoor.
0: Ja, hè?
1: Die zon die schijnt dan loodrecht op mijn huis vanaf 4 uur 's middags.
0: Oh ja, dat wil
1: ja,
0: wel
1: dat
0: natuurlijk.
1: Dat wordt een soort broeikas. Ik denk dat mensen het wel herkennen. Maar ik heb echt wel een beetje liggen draaien. Jij?
0: Ja. Redelijk. Ja, ik heb wel gekoelde slaapkamer. Dat scheelt in elk geval natuurlijk met de airco. Dus ik slaap dan wel goed, moet ik je zeggen. Maar ik merk dat gisteren ook in huis. Die warmte komt binnen. En die gaat er nooit meer uit, heb ik het idee.
1: Ja, het blijft echt hangen als een soort deken om je heen. Hè? Die hitte nou. Houden ons hart vast voor vandaag, want het wordt nog warmer. Hè?
0: Heb je een buitenonderwerp of een binnenonderwerp? Waar ga je naartoe?
1: Binnen. Ik ga naar een museum en het wordt een thuiswedstrijd. Dus in de stad Utrecht blijf ik vanochtend.
0: Oh, ja.
1: Ik ga naar Museum Speelklok, want ze hebben het druk. Het is zomervakantie natuurlijk in Midden-Nederland. Ja, dan trekken we er graag op uit. Dagje weg, vakantie, misschien een pretpark of een speeltuin. Of wat dan ook met de kinderen of kleinkinderen. Ja, een museum is natuurlijk ook een optie. En ja, in het museum hebben ze ook lekker airco. Dus dat is misschien ook wel een goede escape. In plaats van het zwembad of het bosbad of iets dergelijks. En ze hebben dus druk. En ze zijn ook al bezig met zomeractiviteiten. Zo kun je bijvoorbeeld in Museum Speelklok leren drummen met alledaagse voorwerpen. Soort drumworkshops. Nou, ik kreeg gelijk een glimlach op mijn gezicht. Ik denk, als je kinderen dat leren met lepels en pannen en vazen.
0: Ik heb vroeger ook wel gedrumd thuis. Maar niet op drumstel inderdaad. Dus echt, zo alles met lepels geloof ik inderdaad.
1: Oh mijn God, dat meen je niet.
0: Ja, dat werd niet zo gewaardeerd eigenlijk.
1: Nee, maar ja, goed, wil je ook meedoen.
0: Ja,
1: je kan het al.
0: Ja. Maar je kunt dat drummen. Is dat dan zeg maar een workshop? Dus
1: leren
0: drummen op van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Wat daar staat. Oh,
1: van alles en nog wat. En ook allerlei materialen. Dus alledaagse voorwerpen. Dat kunnen hamertjes zijn. Ja, van alles. Metaal, een glazen fles op een tafel. Ja, het is van alles. Lekker creatief. Ja, en het is vanaf 8 jaar, maar volwassenen zijn ook welkom om mee.
0: Oh, goed om te horen. Sowieso gaan we dat horen natuurlijk. Maar weet je wat ik heb? Ik kan dat niet ritme houden op de een of andere manier. Ik weet wel met in de maat en zo.
1: Ik wou net zeggen, je werk leent zich er wel voor.
0: Nee, maar met muziek, om dat te maken. Dus met drummen, ja, ik heb wel eens gezien dat je dan toen tikketoem. Ja, maar je ene hand, die moet onafhankelijk van die andere hand. Nou, dat krijg ik niet voor elkaar. Ze doen alle twee hetzelfde, zeg maar.
1: Het is echt een vak apart.
0: Toch wel, hè?
1: Zijn. Ja, zeker. Nou, ik ben benieuwd hoe die workshop dan precies gaat. Ik krijg een kleine demonstratie.
0: Leuk.
1: Dus dat is leuk. En we gaan natuurlijk alle muziekmachines van Museum Speelklok ontdekken. Want daar gaat het museum over. Machines die muziek maken zonder dat je ze daadwerkelijk bespeelt.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat klinkt.
0: Zeker. Nou, fantastisch. Leuk onderwerp om dat op de radio te gaan brengen.
1: Gezellig.
0: Jij gaat dat doen. Museum Speelklok heette vroeger trouwens Van Speelklok tot Pierrement. Wist je dat?
1: Chique naam.
0: Nee. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik weet niet wanneer het veranderd is. Je hoeft het voor mij ook niet te vragen. Dat kunnen we misschien op internet wel nakijken.
1: Dat is vraag.
0: Dat staat mij dan weer bij. Dat ik met mijn moeder er wel eens over gehad. Oh ja, dat is een museum van Speelklok tot Pierrement. En dat klinkt ook heel erg gezellig op de een of andere manier.
1: Ja,
0: het woord Pierrement.
1: Klassiek.
0: Ja, best wel, ja. Maar goed, tegenwoordig Museum Speelklok in Utrecht. En jij gaat drummen en andere dingen laten horen.
1: Ja, hartstikke leuk. Voor openingstijd. Dus een beetje night at the museum sfeer.
0: Oh, geweldig, ja. Nou, jij gaat los, dat weet ik niet.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, we horen je vanochtend. Tot zometeen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met zometeen Yves Berends en Emma Heesters. Samen. Maar eerst de Rolling Stones. Trouwens ook samen.

Berendsen en Emma Heesters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik heb de krant een beetje doorgebladerd. Ik ga terug naar de voorpagina's. En je hoort zo meteen wat de diverse ochtendkranten brengen. Op deze woensdag de 29e juli op de eerste pagina. Eerst nog even muziek. Leo Sayer. Yep.

dat was Leo. Leo Sayer op Radio 1 in Utrecht. You make me feel like dancing. Nou, we dansen even bij wijze van spreken door de voorpagina's van de kranten van vandaag heen met wat krantenkoppen en een paar details. Trouw heeft het over de Israëlische premier Netanyahu. Hij was gisteren op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil de oorlog tegen Iran opvoeren. Een oorlog die voor de Verenigde Staten eigenlijk al verloren is. De Verenigde Staten is het namelijk na maandenlange aanvallen nog niet gelukt om Iran op de knieën te krijgen. Trump heeft nu grofweg twee keuzes. Nog harder oorlog voeren of de aftocht blazen. Iran toont zich intussen onverzoenlijker dan ooit, zo schrijft Trouw. Met als kop, Trump heeft dus nog twee opties over voor Iran. Escaleren of afdruipen. Dan naar China. China zet grote stappen in chips. Nou, dan moet ik natuurlijk zeggen chips, want daar gaat het om. Beleggers reageren heftig op het nieuws dat China eigen chipmachines zou gaan bouwen. Als alternatief voor die van ASML. En dat heeft wederom gevolgen voor ASML. Dan naar de Volkskrant, waar het verscherpte toezicht op het onderhoudsdeel van KLM vanwege gebrekkige veiligheidscultuur centraal staat. De onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het bedrijf dat voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen vliegtuigonderhoud pleegt, heeft namelijk ondermaatse veiligheidscultuur. En daar moet dus wat aan gebeuren. Zo brengt de krant dat. Van de Volkskrant naar de Telegraaf. Gejuich over slagpartij. Dat trekt natuurlijk meteen de aandacht. Verharding bij Palestina-demonstratie. De Nationaal Coördinator Antisemitisme is verontwaardigd dat pro-Palestina-demonstranten in Utrecht openlijk de terroristische slagpartij op 7 oktober 2023 hebben bejubeld. Verder gaat het gelukkig ook over een ander onderwerp op de voorpagina. Waterpret in de droogte. Op een camping, en die wordt dan in beeld gebracht met heel veel kinderen die spelen in badjes en vooral met water. Daar wordt genoten van het mooie weer. En naar het Algemeen Dagblad voor de laatste krant vanmorgen even onder de loep te leggen. De eerste pagina: elektrische auto haalt benzine en diesel in. De elektrische auto die breekt definitief door, zo schrijft het AD. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Tot zover eventjes. De opening van de kranten op deze woensdag de 29e. En dit is de Pied Piper.

0: de Nederlandse Jets en de Pied Piper. En je kent dat nummer ook van Crispy en St. Peters. En dan is het op zijn Engels en dan is het ook een leuke herinnering. Maar dit was het origineel. De Jets stuurt uit Nederland en I'm the Pied Piper. En dan alle ruimte voor Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: En alle ruimte voor laat de zon maar komen. Sterker nog, die is er waarschijnlijk al helemaal bij. Alhoewel, als ik de straat in kijk, in de Hengeveldstraat in Utrecht, waar we met de studio aan zitten, dan denk je van, nou, volgens mij is die zon, wordt die gesluierd of zo? Ik weet het niet.
1: Ja, er zit een beetje bewolking. Ja, maar dat is juist heel mooi, hè, met die opkomende zon. Mm-hmm. Dat die wolken dan, een beetje onstabiele, middelbare bewolking, een beetje wordt aangelicht. Dan krijg je van die prachtige oranje kleuren.
0: Zeker.
1: Als je 's ochtends vroeg opstaat, en ik weet niet of jij dat hebt gezien, maar we hebben ook een prachtige volle maan gehad.
0: Ik wist dat je het zou
1: die
0: zeggen.
1: Die heb ik ook nog even meepakt.
0: Ik vond het gisteren al mooi dat hij er in ene was. Die, met strepen er doorheen. Ik dacht van, nou, dat was een dikke bewolking. Maar die maan is dan best wel krachtig. Dat wil zeggen, die wordt belicht natuurlijk door de zon. Maar die geeft dan zo'n mooie gloed. Maar vanmorgen toen ik de deur uitging, dat was iets voor 5:00. Ja, dan is het genieten. Zolang als je de maan kunt zien, die is oranje-rood een beetje.
1: Wel, prachtig oranje-rood aangekleurd, prachtige volle maan ook. Maar ja, die is nu niet meer te zien.
0: Nee.
1: En we zien dat die temperaturen afgelopen nacht nog lekker gezakt zijn. Ik heb nog even alles tegen elkaar openstaan.
0: Ja, goed hè?
1: We hebben, we hebben op dit moment temperaturen in onze provincie van een graadje of 14 tot 16. Ik zie ook een paar mistbanken bij Cabauw gemeld. Dus wat dat betreft ziet het er heel goed uit. Maar ik kijk even naar de windrichting. Zuid-zuidoost, windkracht 1. Ja, dat is wel de hoek van de tropische temperaturen.
0: Ja,
1: dus gisteren kwamen we uit op mooie 28 graden. Maar vandaag wordt er niet alleen met heel veel zon rekening gehouden, maar ook nog eens met die aanvoer van die warme lucht. Dus die temperaturen die komen veel hoger uit dan gisteren. Dus we gaan naar een tropische dag. We gaan er dik overheen.
0: Ja.
1: Ik denk vanaf een uurtje of 2-3 dat het overal boven de 30 graden is. En ik denk dat het vanmiddag in de beeld zo'n 32, misschien wel 33 graden gaat worden. Dus het is hartstikke heet. In het zuiden en oosten van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vind het een beetje raar, want we moeten ook in onze provincie toch rekening houden met vooral de kwetsbare mensen, dat het voor gewoon weer een hele hete dag gaat worden. Goed blijven drinken, goed op elkaar blijven letten. Want de hittekracht, hoe voelt die hitte dan aan? Ondanks dat die hitte vrij droog is, voelt het toch aan alsof het, de hittekracht is 8 tot 9, op een schaal van 10. Dan kun je zelf wel aanvoelen dat het een hele hete dag gaat worden vandaag.
0: Ja, mooie cijfers voor op school, maar niet voor de hitte. Het is echt, het is toch maar een beetje beschermen. En je zegt het al, de kwetsbaren moeten daar zeker ook rekening mee houden. Als je het van het positieve bekijkt vanavond, met als je nog buiten kunt zitten, op balkon of in de tuin, of waar dan ook, als je begrijpt buiten.
1: Ja.
0: Het zal nog wel lang warm blijven, denk ik ook vanavond.
1: Ja, het blijft heel lang warm. We zitten dus met die aanvoer van tropische lucht vandaag. Weinig wolken, want die wolken die we vanochtend hadden, die lossen gewoon op door de droge lucht. Er zullen niet eens stapelwolken ontstaan. Dus ook vanavond en vannacht is het helemaal helder. En die warmte die blijft echt nog wel even hangen hoor. Want ja, tot een uurtje of, denk ik een uurtje of 8-9 is het nog wel boven de 25 graden. Daarna gaan we terug, maar het wordt echt een plaknacht hoor. Echt veel warmer dan de afgelopen nacht. Hè. Dus ik zie temperaturen van 18, 19 graden in de grote steden boven de 20 graden. Dus dat wordt echt wel een nachtje voor mensen die niet goed kunnen slapen, om toch maar om te kijken van hoe kunnen we cool blijven hoor. Ja.
0: En wat zijn er voor uitzichten als je een dagje vooruit kijkt dan? Een dagje verder ook misschien nog wel?
1: Ja. Nou, gelukkig draait de wind morgen bij ons al naar de westhoek. En dat betekent dat het morgen in ieder geval al minder warm wordt dan vandaag. We gaan weer terug naar temperaturen vergelijkbaar met gisteren. 28, 29 graden. Met zon, maar in de middag ook wolken. En met name boven Zuid- en Oost-Nederland komt dat tot een paar buien. Maar ik denk bij ons niet. Die droogte die duurt voort. Ja, vrijdag zou er misschien een enkel buitje kunnen vallen bij temperaturen van 26 graden. Dus die temperaturen gaan naar beneden. Misschien een enkel buitje op de vrijdag. En wat dat betreft gaat de grote zomer van 2026 gewoon door.
0: Ja, dat gaat de boeken in, al zijn er een warme zomer, kan ik me ook zo voorstellen.
1: Een hete, hete, droge zomer. Ja.
0: Oké. Maar goed, dankjewel voor nu. Laten we het volgende uur nog even doorpraten over het weer. Natuurlijk, doen we altijd. Maar ook met een weerspeuk erbij. En dan, dan met een verse bak koffie erbij. Dan is het helemaal goed.
1: Ja. Nummertje 2, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel voor nu. Tot zometeen.
1: Ja hoor.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan terug in muzikaal opzicht naar het jaar 1973 met de Harlem Song. Van de Sweepers in Utrecht is wat.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio.mutrecht.nl en de app.
3: Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
4: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
3: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een rakettenaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
5: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
3: Europese voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 2:07. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Kees is in de studio binnengekomen. Goedemorgen, Kees.
6: Goedemorgen, Bob.
0: Voor alle duidelijkheid, je hoort het aan de stem natuurlijk. Het is Kees Dorenstein. En die heeft het nieuws uit Midden-Nederland, het nieuws uit de regio.
6: Ja, even de hoofdpunten en dan het uitgebreide nieuws over een half uurtje. René Verschuur is overleden. Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en die slepende rechtszaak daarna. Dat vertelde hij ook vaak bij RTV Utrecht. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Die instanties hebben dat 2 jaar na die rechtszaak uiteindelijk ook erkend. Dan gaan we naar Vreeswijk, want daar kan je een aantal zeldzame historische schepen zien vandaag. Die doen de museumhaven aan daar. De schepen zijn onderweg naar een groot maritiem erfgoedevenement in Enkhuizen. En blijven 1 nacht in Nieuwegein, waar Vreeswijk dan onderdeel van is.
0: Moet je vandaag echt naartoe, want anders is het voorbij natuurlijk. Dan varen ze weer door.
6: Ja, inderdaad. Dan heb je de boot gemist, om het maar zo te zeggen. Waarom hangen er allemaal grote posters met promotie voor Utrecht erop op grootste stations in ons land?
0: Oh ja.
6: In Leeuwarden, in Rotterdam, in Amsterdam. Allemaal posters. Kom naar Utrecht.
0: Why?
6: Ja, hoe dat zit, over een half uur.
0: Oké, hey, tot zo meteen alweer.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Godley and Cram en An Englishman in New York. Een afvaardiging van 10cc die het allemaal niet zo leuk met elkaar meer hadden op een gegeven moment. En dus splitsen ze twee om twee. Twee aan twee kun je ook zeggen. En in het tweede uur Utrecht is wakker zeg ik welkom. Dat was de eerste muzikaliteit, de muzikale bijdrage van lang geleden. Maar wel weer leuk om te horen. Het is 7:09 geworden. Over hoorden gesproken. Ik ga zo meteen contact leggen met Simon Timmerman. Hij is de initiatiefnemer van de Utrecht Queer Culture Festival. Maar ook zit hij achter de organisatie vanavond. Want op het Domplein in Utrecht wordt vanavond de dodelijke aanslag van de Pride in Berlijn van afgelopen weekend herdacht. We praten daar zo meteen over door. Verder hebben we het over de branden die er zijn. De bosbranden met name. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of op afstand? Of misschien wel iemand die je kent die dat heeft meegemaakt in de familie? Mensen die bijvoorbeeld op vakantie waren, die toch eerder naar huis moesten. Of die moesten vluchten, onderduiken, daar in de buurt opgevangen, moet ik dan eigenlijk zeggen natuurlijk. Dat wil ik wel weten. Het is een beetje de vraagstelling vandaag in Radio M Utrecht taal, zeg maar, gesproken. Je kunt reageren, altijd trouwens bij ons via de RTV Utrecht-app kun je dat doen. En op Facebook, want ook daar staat die vraag al. Heb je wel eens een bosbrand meegemaakt? Nou, daar heb ik al wat reacties op binnengekregen. En ik ben wel benieuwd. Het mag een bosbrand zijn, het mag ook een andere brand zijn die grote gevolgen heeft gehad voor je of voor mensen in je omgeving. Dat wil ik graag weten. Diverse reacties nemen we ook even mee in de radio-uitzending, dus laat dat maar weten. En ik leg in het volgende uur, dus niet in dit uur, maar ongeveer 7:15 vanmorgen, weer even contact met de twee Utrechtse brandweermannen die op dit moment hun laatste werkdag in Spanje hebben bij het helpen bestrijden van de bosbranden aldaar. De veiligheidsregio Utrecht zegt zich ook in, dus in Spanje. En er gaan ook meer mensen uit het korps vanuit Utrecht richting Spanje. En ik denk ook Frankrijk, maar dat zullen we meer over horen. In Utrecht is wakker. Met natuurlijk ook veel leuke muziek erbij. Hè? En Anna gaat op pad, hè? Die heeft ook muziek. Want die gaat leren drummen bij Museum Speelklok in Utrecht. En dit is Sammy Davis Jr.

0: Ilse de Lange. So incredible. Ofwel, ongelooflijk. Na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn afgelopen weekend gisteravond werd al stilgestaan in Amsterdam. Maar nu wordt er stilgestaan op het Domplein in Utrecht. Daar wordt een herdenking gehouden bij het Utrechtse homo-monument. Staan bezoekers stil bij de slachtoffers en zal er een minuut stilte worden gehouden. Ik ga praten met de organisator Simon Timmerman van Utrecht Queer Culture Festival. Die is bij ons op Radio M Utrecht. Simon, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Heb jij de beelden tot je genomen van gisteravond in Amsterdam? De zeg maar bijeenkomst die er was, de herdenking?
1: Ja, daar was ook een hele mooie herdenking bij het homo-monument. Ja, dat heb ik gezien. Dat was een hele mooie opkomst ook. Dus dat is mooi om te zien dat zoveel mensen die herdenking aangrijpen om elkaar op te zoeken. En ook hun gevoelens te kunnen uiten, zeg maar.
0: En vanavond in Utrecht. Waarom is het belangrijk om ook in Utrecht een herdenking te organiseren, Simon?
1: Nou, we hebben in Utrecht een homo-monument wat ook herinnert aan een zwarte bladzijde in de Utrechtse historie. En in de afgelopen jaren, als er dit soort afschuwelijke incidenten gebeuren, hebben we ook altijd initiatief genomen om in Utrecht iets te organiseren. We hebben een grote gemeenschap in Utrecht die zich ook verbonden voelt op het moment dat er op andere plekken dingen gebeuren en ook de behoefte heeft om dan samen te komen. Dus vandaar dat we ook vanavond in Utrecht samenkomen.
0: Ja, zometeen even daar meer over wat we kunnen verwachten. Toen je het nieuws hoorde vanuit Berlijn, die aanslag, wat was jouw reactie of wat was jullie eerste reactie vanuit de gemeenschap?
1: Ja, enorme schok natuurlijk, boosheid, verdriet. En dit zorgt natuurlijk ook voor heel veel onrust. En we zitten natuurlijk midden in een zomer met heel veel prides. Begin juni een prachtige pride in Utrecht gehad.
0: Ja, ja.
1: En Amsterdam deze week die World Pride, waar natuurlijk ook heel veel mensen naartoe gaan. Ik was zelf die dag ervoor nog meegelopen in de Pride Walk in Amsterdam. Ja, en als je dan op zondag wakker wordt met dit soort nieuws, zo'n heftige aanslag, een dode, flink aantal gewonden. En Berlijn is natuurlijk ontzettend dichtbij. Ik ben er zelf 2 jaar geleden nog op die Pride geweest. Dus ja, het is dichtbij, het voelt dichtbij. En het is een gemeenschap waar je verbonden mee voelt. En dat raakt heel diep. Ja,
0: hoeveel impact heeft zoiets dan? Want zo'n gebeurtenis, wat doet dat met de queer gemeenschap in het algemeen, in Nederland, in Utrecht?
1: Nou ja, wat ik al zei, hè, mensen schrikken hiervan, angst, twijfel, moet ik nog wel naar een Pride-viering gaan, komt dan natuurlijk snel naar boven. Maar aan de andere kant weten we dat we als gemeenschap ook veerkrachtig zijn en heel sterk zijn. En dit is helaas niet het eerste wat gebeurt. En we zijn ook een hele strijdbare gemeenschap en community. Dit is afschuwelijk. En dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan. Maar vooral ook weer elkaar te vinden en te zorgen dat we hierdoor ons niet laten verdelen of uit elkaar laten spelen. Want dat is wat mensen ook waarschijnlijk met dit soort aanslagen van plan zijn om verdeling te zaaien en angst. En dat een Pride, die viering en demonstratie, dat we dan denken, nou, misschien moeten we dat niet meer doen. Nee, dat moeten we dus juist blijven doen. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En welke boodschap hopen jullie dan vanavond mee te geven aan de aanwezigen en aan de gemeenschap misschien ook wel in Berlijn?
1: Ja, nou, we doen dit echt ook uit solidariteit met de slachtoffers en hun naasten en de community in Berlijn uiteraard.
0: Ja.
1: Maar ook om een moment te bieden om daar samen als Utrechtse gemeenschap en andere bondgenoten om daar samen bij stil te staan. Ja, en de boodschap van vanavond is vooral van hey, laten we samen zeg maar hier ook stil bij staan en ook even de tijd voor nemen om dit een plek te kunnen geven. Maar vooral ook dat we elkaar blijven vinden en blijven opzoeken en dat we hier ons door niet uit het veld laten slaan.
0: Ja, heb je toch ook het idee dat de Kennel Pride zit eraan te komen, hè? Zaterdag wordt die gepland, of is die gepland? Die gaat natuurlijk door, zeg ik dan.
1: In Amsterdam, ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Dat denk ik ook, tenzij andere geluiden erover gehoord hebt. Maar denk je niet dat er ook mensen zijn die denken van, ja, ik vind het toch wel een beetje eng om wat er nu gebeurd is in Berlijn. Ja, het kan natuurlijk overal gebeuren. Hè. Het kan elke dag overal gebeuren in Nederland, in Duitsland, waar dan ook. Maar dat mensen...
1: Helaas wel.
0: Maar dat de mensen toch wel enige angst hebben om dan bij zo'n groter evenement, zoals nu hier in Amsterdam, de Canal Pride aanstellen zaterdag, om daarbij aanwezig te zijn?
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, dat er mensen zijn die denken, ja, moet ik dat dan nu wel doen? En ik denk dat ieder daar altijd zijn eigen afweging in moet maken van, hey, voel ik me daar op dit moment comfortabel bij? Het is natuurlijk wel zo dat nu nadat dit is gebeurd, nou ja, de veiligheid natuurlijk, dat staat altijd al hoog in het vaandel, weet ik zeker bij een Pride in Amsterdam.
0: Ja.
1: En het is nu ook nog World Pride, dus daar is nog veel meer aandacht voor. En zeker na dit soort incidenten, volgens mij heeft de burgemeester van Amsterdam het ook gezegd, dat ze echt kijken naar het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen. Mm-hmm. Maar ja, dat zal ieder individueel natuurlijk voor zichzelf afwegen, hè, vind ik het. Voel ik me daar op dit moment comfortabel bij. Maar ja, dat is de angst die dit soort afschuwelijke incidenten zaait. Dus daarom is het belangrijk dat we daar tijd voor nemen. Dit is zo vers.
0: Ja.
1: En ieder gaat daar op een eigen manier mee om natuurlijk ook.
0: Vanavond is het thema in Utrecht, Liebe überwindet Hass, liefde overwint haat.
1: Ja.
0: Vanavond om 19:30 begint de herdenking op het Domplein, bij het Homo Monument. Heel kort even over, wat kunnen mensen verwachten vanavond? Welke sprekers bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we hadden al, toen we naar buiten gingen, al bekend kunnen maken dat onze burgemeester, Sharon Dijksma, zal spreken. We hebben een muzikale bijdrage door het Utrechtse Queer Core Dynamic Voices. Er zal een spoken word bijdrage zijn. En we hebben naast burgemeester Sharon Dijksma de sprekers namens Call It Collective, Utrechtse organisatie.
0: Ja.
1: Namens de Utrechtse Pride zal iemand spreken. En we hebben ook een vertegenwoordiger namens de Duitse ambassade in Nederland, die ook kort zal spreken vanavond.
0: Mooi, kom goed. Ja. Heel veel succes vanavond ook met de herdenking.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer, Simon Timmerman.
2: Yes.

0: Ashford & Simpson uit 1985. Solid as a rock. 3 minuten voor 7:30. Zo meteen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Kees, in het nieuws?
1: Nou, onder andere de posters op de stations in Utrecht. Ja. Of in Utrecht. Over Utrecht. Want in heel het land op grote NS-stations...
0: Hangen
1: posters met reclame voor de stad. Ja, waarom? Dat horen we straks.
0: Ik ben benieuwd. Nog een paar minuutjes geduld. En dan weet je het. Dit zijn de Tremolo's. En here comes my baby. Terug naar de jaren 60 op Radio M Utrecht.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Szeps-Znajder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Radio M Utrecht met het regionieuws van 19:30 door Kees. En dat begint met het overlijden van René Verschuur.
11: Hij was de vader van die 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna bij RTW Utrecht. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Nou, die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. Het bosbrandrisico in onze provincie staat op het hoogste niveau vanwege de droogte. Het risico is niet te vergelijken met dat in Zuid-Frankrijk of Spanje. Maar de droogte is wel extreem, zegt de bosbranddeskundige van de veiligheidsregio Utrecht. En daarom zijn ze extra alert. De veiligheidsregio heeft 20 specialistische blusvoertuigen in bezit, waar dan 3000 liter water in kan. En ze kunnen daarnaast ook snel opschalen als het misgaat. Er zitten 70 brandweerkazernes in de provincie. En ze kunnen ook hulp inschakelen van andere veiligheidsregio's. En Bob, jij belt straks met 2 brandweermannen uit onze provincie. Ja. Die dan weer in Spanje actief zijn.
10: Ja, precies. Ja. Dat is een oproep, zeg maar, Europees gezien, om zoveel mogelijk kwaliteit te halen. Ook uit Nederland vandaan, dus uit Utrecht vandaan. Dus deze mannen die ik ga bellen, Roy en Nick, die zijn van het regiokorps Utrecht. En die zijn hun laatste dag gaan ze in hun werkdag in Spanje. Dan komen ze weer terug. En er gaan ook weer nieuwe mensen vanuit Utrecht. Die
11: ja, want het is daar nog steeds best erg, om het maar even mildly te zeggen.
10: Heftig, ja.
11: Ja, inderdaad. Zo'n 20 historische schepen doen vandaag de museumhaven in Vreeswijk aan. De schepen zijn onderweg naar een groot maritieme evenement in Enkhuizen en blijven een nacht in Nieuwegein. Rond 4 uur vanmiddag varen ze de Koninginnensluis binnen. Morgenochtend vertrekt de vloot weer richting Enkhuizen. Dus je hebt tussen vanmiddag en morgenochtend om ze te komen bekijken. En Utrecht is op zoek naar meer toeristen. En daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken. Want de bezoekerscijfers zijn de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die dan met het openbaar vervoer komen. En ze mikken op mensen uit eigen land, want de stad trekt helemaal niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken.
10: Oh, vandaar.
11: Ja, dus dan denk je, er zijn heel veel toeristen.
10: Absoluut,
11: maar dat zijn gewoon mensen die hier studeren of werken bijvoorbeeld.
10: Ja, precies. Oké, nou, ik ben heel benieuwd of het inderdaad altijd gaat helpen dan die reclame voor Utrecht.
11: Ze hopen dat het dan ook goed is voor de horeca, de gelegenheden, de restaurants, de terrassen en ook voor de musea.
10: Niet gescholden is altijd mis.
11: precies. Het weer dan. Het zou je niet verbazen. Hartstikke heet vandaag. 33 graden, droog en zonnig. Dus ja, vergeet niet te smeren.
10: Ja, precies. En korte broeken. Heb je korte broeken aan of niet?
11: Nee, kijk, ik heb een lange broek. Maar ik vind op het werk vind ik het altijd netter als ik toch een lange broek aan heb.
10: Ja. Ik ben met je eens, ja. Maar vanmorgen had ik wel zoiets van, ik neem toch maar even een vestje mee. Belachelijk natuurlijk, want het wordt 33 graden.
11: Ja, ik ben wel op de fiets met mijn shirtje gekomen. Ja, toch wel beter.
10: Gelijk heb je. Kees, dankjewel voor het nieuws. En meer over het weer. Zo meteen van Margot.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Utrecht is wakker met Bob

0: Ah, vrolijkheid, hè? Met de Franse taal. En dan denk je meteen aan vakantie van Jérôme, c'est moi op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:09 geworden. Ja, tijdens de zomervakantie in Midden-Nederland. Tijdens de zomervakantie in Midden-Nederland trekken we erop uit. En heel graag zelfs. Ook in eigen land een dagje weg met de kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld. Naar een pretpark, een speeltuin of een museum. En ik hoor al geluiden uit Museum Speelklok in Utrecht. Want ja, daar wordt gemerkt hoor dat er hoogseizoen is op dit moment. Hoe druk het vandaag gaat worden, dat gaan we nog niet weten. Maar we horen al wel het geluid, want Anne mag al voor openingstijd naar binnen. Ik zou denken het is al stil, maar er komen leuke geluiden uit, Anne. Wat goed.
1: Ja, hallo, goedemorgen. Hallo. Kun je me goed verstaan?
0: Nou, je komt er bijna niet bovenuit, kan ik je vertellen. Wat hoor ik? En wat is dit? Een orgel volgens mij.
1: Ja, we luisteren naar een heel oud draaiorgel hier in de Museum Speelklok in Utrecht. Het staat hier overigens vol met draaiorgels, als ik zo om me heen kijk.
0: Ja, ik kan je bijna niet horen, Anne.
1: Oh, nou, dan gaan we toch maar even een stukje verder lopen. Hè?
0: Ja, goed.
1: Nou, het is wel een prachtig geluid, hoor. Zo, loop even een stukje verder. Ja, dat is toch iets beter, hè? Even kijken. Leuk om mee wakker te worden, zeg ik zo. Ik sta hier met Akkie Groen van Museum Speelklok. Wat vind je er nou zelf van als je dit hoort?
2: Ja, heel vrolijk natuurlijk. Het is, word je wel blij van, denk ik. En ik denk dat leuk. Hier kunnen we natuurlijk ook oudere stukken opdraaien. Maar inmiddels zijn sommige van onze orgels ook uitgerust met een MIDI-systeem. Dus je hoort hier nu ook moderne muziek.
1: Wat horen we?
2: De Police hoor je volgens mij.
1: Ik denk, dit is geen klassiek stuk.
2: Nee, zeker niet. Nee, staan er ook op hoor. En we hebben heel veel boeken die in de orgel kunnen. Maar we kunnen dus ook hele nieuwe popliedjes. En dit is allemaal een oude popliedje, maar daar ook op laten horen. Ja.
1: Ja. Want Museum Speelklok is het muziekmuseum van Utrecht, om het zo maar te zeggen. Ja. Er zijn heel veel muziekinstrumenten, maar vooral muziekinstrumenten die bespeeld worden als een soort machine. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, we noemen ze eigenlijk muziekmachines. Want er zit heel veel techniek in om muziek te kunnen maken zonder dat er muzikanten aan te pas komen. Dus je hoort live muziek. Maar dat wordt allemaal aangedreven door lucht of door andere technieken. En daarmee wordt muziek en daarmee werd entertainment naar mensen toegebracht in huizen of op straat.
1: Ja, in de tijden dat er nog geen radio was, geen grammofoon, geen niks, was dit er?
2: Ja, nee, klopt. Ja, dit was echt het vermaak. In, waar we nu staan zie je hele grote orgels of orchestrions. Nou, er zitten bijna een soort van orkest aan instrumenten in.
1: Ja, en zo'n orchestrion is eigenlijk wat we hier voor ons zien. Het is heel mooi beschilderd, lijkt het, met goud. Klopt dat?
2: Ja, het zijn hele mooie beschilderde fronten. Soms werden ze ook alweer eens aangepast door de tijd heen en aangepast aan de mode. Maar deze stonden bijvoorbeeld in grote danszalen. En hier werd op gedanst.
1: Dus, ja, en die stond dan wel in een heel groot huis, neem ik aan.
2: Ja,
1: best aardig groot.
2: Vaak meestal dit wel echt in cafés of echt in danszalen. En sommige ook op kermissen. En ja, dus produceren veel geluid. Ja. We moesten ook over de kermis heen te horen zijn. En mensen aantrekken. Dus,
1: het is wel te zien. Ja. Wij zijn begonnen met de muzikale rondleiding door jullie museum. Net van de start hierheen gelopen naar het Danspaleis. Ja. Nou, daar zijn we dus inderdaad aan het goede adres. Wat je net al vertelde, dat dit vroeger in cafés en gelegenheden was. Ja. Ik zie hier ook een soort, wat is dit? Violen in een kast?
2: Ja, dit is de violina. Dat was eigenlijk een hele uitvinding. Er waren al veel orgels met alle instrumenten in. Maar violen waren eigenlijk was het moeilijkste instrument om te automatiseren of met machines aan te laten drijven. Dus deze is nu ongeveer ruim 100 jaar oud. En op een gegeven moment is dat toch gelukt. Dus je ziet eigenlijk een snaar die ronddraait en de violen die er tegen aangedrukt worden. Ja. Stonden ook in huiskamers, maar ook in bioscopen en in cafés. Dus ook echt voor entertainment van mensen.
1: Ja, en er zit ook een piano in verwerkt. Dus een soort instrument met 8 instrumenten erin verwerkt.
2: Ja, klopt. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle
1: grote. Laten we even verder lopen. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Want ik zie hier nog een enorm apparaat. Inderdaad, lijkt ook een soort orgel. Het is blauw, ik zie rood. Mooie rozen zijn erop geschilderd. Vrouwen die muziek maken. Wat voor verhaal zit hier achter? Het lijkt bijna Romeins ook. Ik zie van die pilaren die erin verwerkt zijn.
2: Ja, dit is de Schuit. Dat is een van onze grootste orgels die het meeste geluid produceren.
1: Dan zullen we die maar niet aanzetten, denk ik. Of wel?
2: We gaan aanzetten, maar dan even een stapje terug moeten doen. Is van begin vorige eeuw. Eerst als kermisorgel en later ook als dansorgel ingezet. Maar hij heeft veel verschillende fronten gehad. Dus hij is ook deze is door de tijd best aangepast aan de smaak van mensen.
1: Wanneer is iets een dansorgel? Is dat dan dansbare muziek van vroeger?
2: Ja, het is meer het doel, zeg maar. Dus op kermisorgels. En later zijn er ook nog wel weer nieuwe instrumenten toegevoegd of grotere balgen ingezet, zodat ze nog meer geluid konden produceren. En dat is met deze ook. Dus deze heeft uiteindelijk ook op kermis gestaan en heel veel geluid gemaakt. Ja, muziek.
1: Ja. Kunnen we even een voorproefje krijgen van hoe dit klonk vroeger toen mensen hier op los gingen, om het zo maar te zeggen?
2: Ik stel voor dat we wel een stapje naar achter doen.
1: Dat is goed. Oh ja, dat ze echt wel een paar meter afstand nemen van deze. Ja. Want die moest een grote ruimte vullen met geluid.
2: Precies,
1: Vandaar.
3: Oh ja. Kijk ik even naar beneden, naar beneden.
1: Ja, dit is echt Utrecht.
2: Ja, dit is wel een bekend deuntje voor rechters, ja. Ja.
1: Nou, er is een hoop te ontdekken hier in Museum Speelklok. We gaan gelijk verder met de muzikale rondleiding. Toch, Akkie?
2: Sorry, ja.
1: Verder.
2: Ja.
1: Yes,
2: ja.
0: Nou, meer geluiden dus in het volgende uur van ons radioprogramma.
4: Utrecht is wakker. Utrecht.

0: Gernot Joling. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, zometeen het weer voor Midden Nederland met Margot. Maar eerst houden we ons nog even bezig met brand. En met name bosbrand. In het volgende uur leg ik contact met brandweerman Roy en Nick van de veiligheidsregio Utrecht, die al een aantal weken actief zijn in Spanje bij het helpen bestrijden van de bosbranden daar. Vandaag is hun laatste werkdag. Ik blik op hun werkzaamheden terug. Maar ook over wat anderen nu te wachten staat. Want de branden zijn nog niet allemaal klaar. Dat wil zeggen, ze zijn er nog steeds. En ook bij Bordeaux bijvoorbeeld. We praten daar in het volgende uur over door. Maar jouw idee over bosbranden willen we ook graag weten. Heb je dat wel eens meegemaakt van dichtbij? Of mensen gekend? Of je kent mensen die dat wel eens hebben meegemaakt? Reageren kan altijd bij Radio M Utrecht. Bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. En dat kan ook op Facebook. Daar staat die vraagstelling ook. Heb je het wel eens meegemaakt? Even een paar reacties. Marijke die zegt afschuwelijk al die branden. En nog erger dat een groot deel is aangestoken door mensen. Hoe haal je dat toch in je hoofd? Wat een ellende voor mens en dier. Ik hoop dat nooit mee te maken. Veel sterkte voor alle mensen die daar mee te maken hebben. Nou, veel mensen hebben gelukkig, zoals Gerda bijvoorbeeld, dat niet meegemaakt. Een goede uitzending verder, dank je wel. Bosbranden worden aangestoken door zieke geesten, wordt hier opgemerkt. En daar kun je ook het jouwe bij denken. Vreselijk die bosbranden, zegt Jolie. Zo zielig ook voor de dieren. Gelukkig zelf nooit meegemaakt. Ik hoop dat Defensie geen oefeningen in de planning heeft staan in Nederland. Dus ja, dat soort reacties, je kunt ze nalezen. En ook je eigen reactie posten op Facebook van Radio M Utrecht. En nogmaals reageren in de RTV Utrecht app. We praten er af en toe over door in Utrecht is wakker, zoals nu. En we doen dat vanmiddag ook bij Conny in aan tafel. En bij Koop in Utrecht komt thuis. Inmiddels 10 minuten voor 8 geworden. Margot bij ons, het weer voor Midden Nederland. Ja, Margot, even over die bosbranden. Het gevaar is er natuurlijk altijd. Hè. Bossen zijn gigantisch droog natuurlijk. En ja, een sigaret opsteken kan al voldoende zijn om per ongeluk iets in de fik te steken natuurlijk.
1: Precies, ja, sigaretten moet je nooit opsteken natuurlijk. Maar,
0: wijze boodschap, zeg ik dan. Precies, ja, ik heb zelf nooit gerookt, natuurlijk, dus ik kan het alleen maar onderschrijven dat ik niet ga doen. Ja. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die het wel erg prettig vinden, of die er mogelijk toch ook wel aan verslaafd zijn om dat te doen. Maar doe dat in een bos zeker niet.
1: Zeker niet. Nee, het is natuurlijk kurk en kurk droog. Hè? Regen is er niet of nauwelijks gevallen. We hebben natuurlijk even een wat koeler weekje achter de rug. Maar op dit moment is het gewoon weer hartstikke heet. Met een windje uit een zuidelijke richting. En we hebben echt broodnodig regen nodig. Niet alleen van boven, maar ook door de rivieren. Die staan ook ontzettend laag. En de grondwaterstanden zijn laag. Dus dit is echt weer zo'n jaar waarbij de natuur behoorlijk schade gaat oplopen. En het gevaar voor bosbranden is ook in Nederland natuurlijk hartstikke hoog. Dat is niet alleen in Frankrijk en Spanje waar al die nare berichten vandaan komen. Nou, maar dat is ook natuurlijk in ons eigen land het geval.
0: Voorzichtigheid geboden sowieso als je de natuur ingaat. Dus in allerlei opzichten. Maar gewoon het weer voor Midden-Nederland vandaag. Want het wordt een hele warme dag. Kun je de boel nog open hebben thuis? Of moet je het nu al dicht gaan doen? De ramen en de deuren en zo.
1: Op dit moment zie ik temperaturen nog iets onder de 20 graden. Op de meeste plaatsen. Ik heb al een paar twintigers. Bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede 20,1. Ja? Maarsen 21,3. Dus het wordt tijd om de deuren en de ramen te sluiten vandaag om de boel binnen toch een beetje koel te houden. En waarom wordt het dan zo warm? Nou, omdat de zon schijnt natuurlijk. En de zon heeft nog behoorlijk veel kracht. Maar ook omdat de wind inmiddels gedraaid is naar die zuidhoek. En we krijgen een vleug van de Spaanse en Franse warmte mee. Gelukkig wordt het geen 40 graden bij ons. Maar we gaan wel dik over de 30 graden heen vanmiddag. Ja. Gisteren werd het nog 28 graden. En vanmiddag wordt het in onze provincie 32 lokaal 33 graden. Dus dat is echt veel warmer dan gisteren. Dus wat dat betreft, ja, als je er niet tegen kunt, zul je toch echt eventjes een beetje rustig aan moeten doen vandaag.
0: En is het alleen vandaag? Of als je de lijn der verwachtingen bij een beetje doortrekt, wordt het morgen ook zo'n warme dag?
1: Nee, het is maar echt één dag bij ons. Gelukkig maar. Ja. Want de wind die draait na vannacht. Komende avond en nacht is het nog wel hartstikke heet hoor in onze provincie. Het wordt echt de plaknacht. met temperaturen in de grote steden niet onder de 20 graden. Maar morgen draait de wind naar het westen. En dan komen we weer uit op temperaturen vergelijkbaar met gisteren. 28 of 29 graden. Vandaag is het vrijwel wolkenloos. En morgen zien we duidelijk wat meer bewolking ontstaan. In het oosten van Nederland en het zuidoosten kan later op de dag een bui vallen. Ik denk dat het bij ons niet gaat gebeuren. En dus met die westelijke wind iets minder hoge temperaturen, 28 graden. En ook die vrijdag en die zaterdag zijn duidelijk veel minder warm. 26 graden op de vrijdag, de laatste dag van juli. En op de eerste dag van augustus 25 graden. Vrijdag is er ook bij ons kans op een enkele bui in de loop van de middag. En zaterdag is een aangename dag met een noordelijk windje, 25 graden en wolken met zon. En zondag gaat die temperatuur wel weer omhoog. Ja. We zien opnieuw weer een duidelijke stijging vanaf zondag, maandag. Maar echte hele hoge temperaturen zie ik voorlopig nog niet voorbij komen.
0: En dan heb je het waarschijnlijk over zomerse waarden, zo'n 25 die wel gehaald kan worden. Maar het zijn geen tropische extreme, zeg maar. Dik boven de 30 graden, dat gaat niet.
1: Nee, dik boven de 30 graden zie ik niet. Hè. Dus vandaag is echt duidelijk de warmste dag van de reeks. Dus als je er niet tegen kunt, vandaag maar eventjes doorbijten. En lekker binnen iets gaan doen. Of lekker in de schaduw. Dat is natuurlijk ook prima. Voetjes in het water. En goed blijven drinken natuurlijk. En op de buren letten. En vanaf morgen is het allemaal best wel weer uit te houden. En natuurlijk ook genieten van het mooie zomerweer.
0: Kijk, en dat vind ik ook wel leuk om te horen. Want dat moeten we natuurlijk zeker gaan doen. Maar gewoon, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag in petto?
1: Nou, eentje die wel bij deze dag hoort, daar komt hij dan. Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in het najaar de vruchten goed.
0: Ik vind hem mooi. Dankjewel.
1: Ik ook.
0: Voor de weerspreuk en het uitgebreide weeroverzicht. Ik hoor je graag weer. 8:50, schikt hè?
1: Ja hoor, prima. Okay.
0: Tot zometeen. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Elke dag vanaf 6:00 nieuws, weer verkeer en lekkere muziek zoals nu. Wham! And take me to the edge of heaven. Nou, wat een vooruit.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Het is 8:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. Ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
8: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
7: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. In het Friese Vraneker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
9: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
10: Pardon?
9: De dag is van ons vandaag.
7: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vreeser wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis, staat in een verklaring. Vreeser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is Vreeser de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Kate. Het weer, veel zon en warm vandaag. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is
10: FM Utrecht. Het is inmiddels 3:08, exactement. Kees weer in de studio bij mij. Het nieuws uit de regio uitgebreid om 8:30. Wat was alvast nu kenbaar te maken, Kees?
11: Ja, de hoofdpunten. René Verschuur is overleden. De vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019 is dat. René vertelde de afgelopen jaren bij RTV Utrecht vaker over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak die daarna kwam. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stil te houden en burgemeester Dijksma zal spreken. En de Tour de France was erg goed voor Woerden, Kamerik en Lage Vuursche. En waarom? Nou, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
10: Oké, dankjewel. Voor nu alvast.
12: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: De zomer

Een mooie combinatie was dat van Herman en Henny. Herman Brood, Henny Vrienden. Als je wint, dan heb je vrienden. 9 over 8. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En gezellig dat je bij ons bent. Fijn dat je bij ons bent. We praten wel over een pittig onderwerp zometeen. Dat ook heel veel Nederlanders aangaat die naar Spanje gaan. Of in Spanje geweest zijn. Of in Frankrijk. De bosbranden. Jawel degelijk.

0: in Private van Dusty Springfield. En de muziek geproduceerd door de Pet Shop Boys. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:15 geworden. Brandweermannen Roy de Kluif en Nick Hofmans van de veiligheidsregio Utrecht zijn een aantal weken actief geweest in Spanje met het helpen bestrijden van de bosbranden aldaar. Vandaag is de laatste werkdag. Vandaag zijn ze actief nog eventjes. Dus zometeen weer aan de bak. Roy, Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat jullie weer even in de uitzending te horen zijn. Ja, de veiligheidsregio Utrecht, hè, die zich inzet in Spanje in dit geval. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk prima. We zijn hier nu voor de 14e dag, denk ik even. En we hebben 13 dagen actief mee kunnen helpen aan de bosbrandbestrijding.
0: En hebben jullie veel geleerd? En dat bedoel ik mee. Jullie, dit zit ook in jullie pakket als je in Utrecht actief bent. Dus bestrijden van bosbranden, het allemaal in de gaten houden en dergelijke. Komt het enigszins nog overheen? Want we hebben elkaar vorige week vrijdag genoeg gesproken voor het weekend. We hebben al wat over gehoord. Maar qua werkzaamheden, zijn jullie er wijzer van geworden? Hoe er de branden bestreden worden in Spanje ten opzichte van wat het in Nederland zou zijn of wat er in Nederland gebeurt?
2: Na de vrijdag dat we jou gesproken hebben, zijn wij 's middags onderweg gegaan naar de Pyreneeën.
0: Ja.
2: Daar hebben wij een brand gehad op 2200 meter hoogte. Die brand die was behoorlijk heftig en groot. We hebben heel veel helikopters gezien. We hebben heel veel helikopterdrops over ons heen gekregen. Dus de zak water. Dat is niet zo vergelijkbaar met Nederland.
0: Nee, je zegt al 2200 meter, dat al sowieso niet natuurlijk. Ja, die helikopters. Ik was gisteren even bij mijn kapster. Ik was net terug, afgelopen zondag teruggekomen met haar man en gezin uit de regio waar jullie zitten in Noord-Spanje. En die hebben dat inderdaad ook meegemaakt. Ze zijn vooral indrukwekkend is het hoeveel helikopters en vliegtuigen er overkomen met al dat water om te blussen. Maar jullie hebben er dus een nat pak aan overgehouden, begrijp ik.
1: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt. Ja. En je bent net te laat met weglopen. Dat ja. is, dat voel je even.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, of dat er een grote emmer over je hoofd wordt leeggegooid.
0: Ja, maar begrijp ik dan wel goed, Roy en ik, dat jullie dan wel heel dicht bij de brandhaard waren?
1: Ja, we stonden, voor Nederlandse begrippen zeker. Ik kon de vlammen aanraken, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe voelde dat? Ja, niet praten over de hitte natuurlijk. Nee, maar geeft je dat een gevoel van we moeten het tegenaan of we moeten een stapje terug? Hoe gaat dat in je hoofd?
1: Ja, dat is lastig uit te leggen. Zeker omdat het terrein is natuurlijk ook nog een factor die meespeelt.
0: Ja.
1: Je moet je voorstellen dat we lopen niet op de paden op de berg, want daar brandt het niet. Ja. Dus het is klimmen, klauteren, brand voor je neus, proberen te bestrijden. Het is een ervaring die bijna niet onder woorden te brengen is.
0: En jullie zijn dan, in de goede 2 weken zijn jullie actief in Spanje. Het korps daar wordt geholpen. Er komen ook uit andere landen, neem ik aan, de brandweerlieden bij, of niet?
2: Tot nu toe hebben we eigenlijk nog geen andere landen gezien hier in Catalonië. Hetgene wat ons wel is opgevallen is dat gisteren vanuit een provincie hier in Catalonië is de hulp gestuurd naar Madrid en Valencia.
0: Ja, want ook daar zijn de bosbranden, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus vanuit Catalonië wordt er ook hulp geboden aan de rest van het land. En tot nu toe heb ik hier nog geen andere landen gezien.
0: Maar het is een soort van Europees verzoek geweest, hè? Om korpsen ook bijvoorbeeld uit Utrecht te laten komen om te helpen zoals jullie dat doen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En zoals Frankrijk, die heeft daar bijvoorbeeld ook een beroep op gedaan. Dat de Europese Unie komt helpen. Er zijn middelen, er zijn landen die handjes bieden. Mm-hmm. Dus als je het op een gegeven moment zelf niet meer in je broek op kan houden, dan heb je de hulp echt hard nodig.
0: Ja, en dat hebben jullie kunnen verrichten, die hulp inderdaad kunnen aanbieden en actief meegedaan. Roy, even jou de vraag. Hoe reageerde je familie thuis, zeg maar? Thuis vond u op dat je 2 weken naar Spanje zou gaan om deze werkzaamheden uit te voeren?
1: Ik heb natuurlijk eerst even aan mijn vrouw gevraagd. Ik heb 3 kleine kinderen. Wat vind je ervan als ik 2 weken wegga? Toen zei ze, dit is een ervaring die je niet kan laten lopen. Dus dat moet je gaan doen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook gedaan. En daar vind ik ook, daar ben ik echt blij mee.
0: Ja, dat je mocht gaan, met een soort van permissie, want het is toch een risico wat je loopt. Sowieso als brandweerman. Je hebt natuurlijk niet een vak dat niet aan risico's onderhevig is. Maar dit is natuurlijk echt, je gaat op de brandhaard af. Dat is fijn. Wat doet het voor jezelf dan? Een verrijking ook van je carrière als brandweerman?
1: Ja, 100%. 100%. Dit ja. maak jij in Nederland niet in deze groottes en dingen mee. Het gaat in je rugzak. Ze hebben hier een iets andere kijk op natuurbrandbestrijding, waar wij denk ik binnen nu en 5 jaar ook wel naartoe gaan. En met deze kennis hoop ik onze regio weer een stukje wijzer te kunnen maken. Want deze kennis hebben wij nu al. En die ja. gaan wij openbrengen naar onze collega's in de regio.
0: En waar moet ik dan aan denken? Leg eens uit. Wat voor kennis nemen jullie mee voor de andere collega's, zeg maar, in Utrecht?
1: Nou, ik denk dat we het vrijdag ook besproken hadden. Wij gooien graag water op het vuur. En dat doen we aan de voorkant. En hier in Spanje denken ze, ja, je moet eerst naar de achterkant om de motor uit te maken. En dan ga je daarna langzaam naar de voorkant toe. En dat is echt een verschil in de zienswijze waar wij ook naartoe gaan.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, en je ziet daarnaast ook gewoon dat ze hier in Spanje eigenlijk al vrij gauw aangeven van ja, de brand gaat richting 1 woning. Maar als we alle eenheden in gaan zetten om die 1 woning te redden, dan kan het zomaar zo zijn dat we de brand uit het oog verliezen en dat die richting een hele woonwijk gaat. Dus we zijn hier ook niet bang is er misschien het verkeerde woord. Mm. Om misschien een woning op te geven om te voorkomen dat er een woonwijk weggezaagd wordt door de brand.
0: Ja, ja, ja, precies. Deze kennis nemen jullie mee dus vanuit Spanje naar het korps in Utrecht. De veiligheidsregio Utrecht. Gaan er nog mensen jullie kant op? Worden jullie afgelost, zeg maar, door mensen uit Utrecht?
2: Ja, dat klopt. Vrijdag komt er een nieuwe ploeg.
0: Ja?
2: Die vertrekken vrijdagochtend om 4 uur vertrekken die weer richting Spanje.
0: Ja.
2: Die zullen hetzelfde traject even moeten doorlopen als wij. Dus pakken halen, auto's halen, wat training en opleiding.
1: Die zullen die denk ik vanaf maandag operationeel inzetbaar zijn hier.
0: Ja, kijk eens aan. Ik ga jullie een hele goede terugreis wensen. We hebben ook de vraagstelling, heb je wel eens een brand meegemaakt? Met name een bosbrand. Nou, daar hebben we diverse reacties op binnengekregen. Zowel positief als negatief. Dat wil zeggen mensen die het gelukkig niet hebben meegemaakt. Mensen ook wel van dichtbij. Een nare ervaring. Fijn dat jullie je konden inzetten dus. Dat is de conclusie die ik dus trek uit jullie woorden die jullie hebben uitgesproken.
2: Ja, zeker. We worden heel dankbaar ontvangen. Er staan mensen langs de weg. Dan te klappen voor je. Gisteren bij het tankstation meerdere mensen die uitspreken dat ze zo blij zijn met dat we hier zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is mooi om te zien.
0: Dat is goed. Ook vanuit Nederland zie ik de reacties bij ons op Facebook en bij mij in de RTV Utrecht app komen ze binnen. Heel veel succes gewenst aan jullie mannen allemaal die zich inzetten voor het bestrijden van die bosbranden. Roy de Kruif, Nick Hofmans, goede busreis terug. En goed jullie gesproken te hebben. We zijn weer een stuk wijzer geworden.
1: Dankjewel,
0: wij
1: vonden het fijn om
0: met
1: jou te praten.
0: Oké, okay. Dat is mooi om te horen.
2: Graag gedaan.
0: Hey, goede werkdag, hè? Laatste werkdag in Spanje. Hè? Doeg.
2: Yes, dankjewel.
0: Nick en Roy van het Utrechtse Korps.

0: Tina Turner. Annie Mae Bullock, zo heette ze. Simply the Best, nummer 1989. Het is 8:58. Nick Hofmans en Roy de Kruijf van de Veiligheidsregio Utrecht. Die sprak ik. Ze gaan hun laatste werkdag in Spanje in de regio om daar het helpen bestrijden van de bosbranden. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen met heel veel complimenten voor deze mannen. Dank daarvoor. En de vraagstelling nog steeds op Facebook van Radio M Utrecht is: heb je wel eens een brand in een bos meegemaakt? En er zijn diverse mensen die dat hebben. Kom daar zo meteen op terug. Maar reacties zijn welkom. Facebook Radio M Utrecht, daar staat deze vraag ook. En je kunt altijd reageren ook via de RTV Utrecht app. Nou, richting 8:30, dat betekent zometeen het regionieuws met Kees.
1: Ja, Bob, we horen zometeen meer over die herdenking bij het homomonument op het Domplein in Utrecht vanavond. Ja, en waarom was de Tour de France nou erg goed voor Woerden, Kamerik en Lage Vuursche en nog meer plekken in onze provincie?
2: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3:00.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus.

0: Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio begint met het overlijden van René Verschuur.
6: Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren op RTV Utrecht vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Nou, die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. Er wordt vanavond een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein in Utrecht, vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Organisator Simon Timmerman vertelde vanochtend hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht waarom die herdenking zo belangrijk is.
7: Mensen schrikken hiervan, angst, twijfel, moet ik nog wel naar een Pride-viering gaan, komt dan natuurlijk snel naar boven. Maar aan de andere kant weten we dat we als gemeenschap ook veerkrachtig zijn en heel sterk zijn. En ja, dit is afschuwelijk en dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan.
6: Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stil te houden. Ook worden er bloemen gelegd, wordt er gezongen en gaat burgemeester Dijksma spreken. Ja, een tegenvaller voor automobilisten in Woudenberg. De nieuwe rotonde tussen de N224 en de N226 komt er voorlopig niet. Op de huidige rotonde staan dagelijks lange files in de spits. De bouw van de nieuwe rotonde met meer rijstroken zou eigenlijk na de zomer beginnen. Maar de provincie heeft nog niet alle benodigde stukken grond in het bezit. Ja, dan kan dat niet.
5: Nee.
6: Wanneer de bouw alsnog start, is niet bekend. Ja, en de Tour de France is net voorbij. Maar was erg goed voor Woerden, Kamerik, Lage Vuursche en andere plaatsen in onze provincie.
5: Leg uit.
6: Want die hebben landelijke aandacht gekregen. En dan vooral de mooie plekjes in die plaatsen.
5: Ja, ja.
6: Daar werd namelijk het tv-programma De Avondetappe opgenomen. Want dat programma kwam dit seizoen voor het eerst niet meer vanuit Frankrijk. En kwam dus vanuit de regio, ook buiten de provincie, kwamen de uitzendingen vandaan.
5: Ja.
6: Volgens Kasteel Woerden zijn inwoners trots dat hun stad op televisie te zien was. Maar ja, wat zagen we nog meer? Ook Paleis Soestdijk in Baarn kreeg aandacht. Forte Gagel in Utrecht. Het Dikke Torentje in Eemnes. Op rtvutrecht.nl staan trouwens alle locaties die even wat extra aandacht hebben gekregen. En ook Kasteel Nijrode in Breukelen bijvoorbeeld. Of de Metaalkathedraal. De Grand Café Eemland. Nou, dat zijn ze allemaal geweest. En die hebben dus allemaal eventjes wat extra reclame gekregen. Dat is toch leuk voor de regio.
5: Zeker, positief. En wat vond jij van de tour van dit jaar trouwens?
6: Ja, ik vond het een hele verrassende winnaar.
5: Ja, dat is waar.
6: Wat is dat voor een... Is dat een nieuw talent uit Slovenië of niet?
5: Ja, het zou zomaar kunnen.
6: Ja, nee, het is een beetje saai, hè. Maar leuk dat er Nederlanders hebben gewonnen. En Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées, dat is natuurlijk het hoogtepunt.
5: Geweldig.
6: Dat echt schitterend als sportliefhebber. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje. Ja, misschien niet om te fietsen. Dat is net iets te heet. Voor 33 graden. Het wordt hartstikke heet. Zonnig en weinig bewolking. Dus goed smeren.
5: Ja, ik denk dat dat goed is. Hey, Kees, dankjewel. Om 9:30 ben je weer.
6: Yes.
5: Volgende bulletin.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Helpende hand uit de buurt nodig?
10: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
9: Boek nu via beepforhelp.nl/hulp. Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Utrecht is wakker met Bob van

0: Roger Glover en Guests. Er wordt ook wel gezegd Roger Glover en Friends, maar blijft hetzelfde nummer Love Is All uit het jaar 1975 waar we het dan over hebben. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 8:08 voor musea in onze provincie. Zoals Museum Speelklok in Utrecht is het best wel druk in de zomervakantie. Dat is een goede zaak natuurlijk. Mensen komen langs voor een muzikale rondleiding door het museum. Eerder hoorden we dat natuurlijk al, want Anne die is ter plekke in het museum. En ik heb nu het idee dat je buiten staat, Anne.
1: Ja, goedemorgen Bob. Dat lijkt inderdaad zo. Want we luisteren naar een oud carillon. Wat was dit voor geluid, Akki?
2: Ja, je hoort hier carillon. Dat is een van onze oudste collectiestukken van het museum uit de 16e eeuw.
1: Jeetje, ja.
2: Ja, nu hoor je, er werd altijd een muziekje gespeeld. Toen had je natuurlijk zelf thuis geen klokken of horloges. Dus het was een sein dat de tijd werd geslagen. En zo konden mensen luisteren hoe laat het was.
1: Ja, ze hadden geen klok thuis, wat je al zegt.
2: Nee, daarom.
1: Ja. Dat is wel heel interessant om te zien. We zijn nu op de boven, de eerste verdieping eigenlijk van het museum. Museum Speelklok in Utrecht. We hebben al een kleine muzikale rondleiding gekregen zojuist van jou. Van Akki Groen van Museum Speelklok in Utrecht. Maar we zijn nu bij de Makers Space. Ik zie heel veel machines, om het zo maar te zeggen. Veel robots ook. Ik zie schermen. Kleuren overal. Wat kun je hier precies doen? Want het ziet er wel uit alsof ik een jeukende vingers krijg. Ik wil knopjes drukken hier.
2: Ja, beneden kun je dus onze collectie zien en de rondleidingen, de muzikale rondleidingen volgen. En hoor je hoe alles werkt. Maar hierboven, je ziet daar verderop waar de deur open staat, de Makerspace. Daar geven we workshops. Maar deze hele ruimte is eigenlijk heet Music Machines and Me. En dat is vooral aan onze bezoekers om helemaal zelf uit te gaan vinden en te proberen vooral hoe alle techniek werkt in onze instrumenten.
1: Ja, precies, kunnen we er eentje uitproberen. Ik zie hier een heel groot, het lijkt allemaal een soort, tandwielen. Of zeg ik dat nou? Kijk nou. Ja. Allemaal hamertjes die slaan op een trommel, lijkt het.
2: Ja, dit is ook een carillon eigenlijk. Dus een wat grotere versie dan wat je net zag. Dus we hebben hier eigenlijk een collectie. We hebben hier heel veel collecties staan ook. Maar daartussenin zie je ook allemaal working models of interactieve dingen die je dus zelf kunt gaan doen. En zo leer je gaandeweg meer over hoe werkt dan nou die techniek en die instrumenten en wat kan je gebruiken om dingen aan te zetten en om muziek te gaan maken. Dus je doorloopt hier een heel traject. Kunt van alles uitproberen.
1: Ik zie hier een knop en die ligt groen op. En dat trekt enorm mijn aandacht. Mag ik hier even op drukken? Pump it up staat erop. Oh, zo'n voetpomp. Moet ik hier op staan? Ik ga op een plateau staan met voetafdrukken. 1, 2. Oh, het is een soort surfboard.
2: Orgelpijpen laten spelen.
1: Oh, kijk nou.
2: Ja, je moet wel trappen.
1: Oh, ik moet trappen. Oh, ik moet bewegen. Oh, jeetje.
2: Kijk.
1: Oh, en dan komt er geluid uit de pijp.
2: Dan wordt de lucht gepompt in de orgelpijp en dan kun je.
1: Oh ja, wil je even die knop? Wat grappig. En deze groene knop hier voor mij, als ik die op. Oh nee, dat doet dat niks. Nee, dat is gewoon. Oh ja, kijk.
2: Ja.
1: En als ik dan beweeg met mijn voeten, dan komt er geluid uit. Nou, dat is ook nog heel lekker aan het bewegen. Het is niet, je staat niet stil in Museum Speelklok. Zou ik niet even veel aankomen. Ik zie hier ook nog hele andere oude spullen eigenlijk. Ik zie oude koffiekannetjes, oude wekkers. Nou, dus klokken eigenlijk. Ja. Uit welk jaar stammen die wekkers?
2: Dat weet ik niet precies. Dit is een kunstwerk van Jelle Masterbroek. Mm-hmm. Die allemaal spullen heeft verzameld van kringloopwinkels, rommelmarkten. Ook een beetje om aan te geven dat we heel veel spullen hebben in de wereld. Mm. Maar hij heeft daar een instrument voor gemaakt. Dus als je op de knop drukt, dan gaan er allemaal hamertjes spelen. Als het goed is.
1: Oh ja.
2: Kijk, daar gaat hij. Oh.
1: Wauw, en dat klinkt ook allemaal op theepotten. En ik ben wel door verrast. Super grappig. Ja, en deze oude spullen roepen ook al wat nostalgie op bij de menige mensen, denk ik, als het kost dan. Ja. God, wat leuk. Zullen we even die kant op lopen naar de Makerspace? Want we hadden het net al eventjes over een workshop die jullie organiseren. Een drumworkshop met alledaagse voorwerpen.
2: Ja, waarom organiseren jullie dat? Op dit kunstwerk gebaseerd. Ja. En ook om mensen te leren hoe je met ritmes kan werken en muziek. Want dat hoor je ook in onze instrumenten terug. Ja. Dus je gaat eigenlijk zelf met een groepje aan de slag. En, verbindt stokjes met allerlei voorwerpen. Gaat zelf proberen hoe dat klinkt. En dan ga je met een groepje bepalen welke ritmes je wilt gaan spelen. En dat op een iPad kun je dan zelf die muziek gaan programmeren of die ritmes gaan programmeren.
1: Is het niet, volwassenen kunnen eraan meedoen, maar kinderen vanaf 8 dus ook.
3: Ja.
1: Is het niet ontzettend irritant voor volwassenen als de kinderen met messen en pollepels gaan drummen thuis? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, leren ze allemaal dingen die ze thuis ook gaan doen.
2: Ja, ja, maar ik denk wel, wat het leuke hieraan is dat je gewoon echt zelf aan de slag gaat. En het is inderdaad voor kinderen vanaf 8 jaar, maar we merken dat alle andere bezoekers het ook heel erg leuk vinden om hierboven rond te lopen en dan overal aan te mogen zitten en dingen aan te zetten.
1: Ja, precies. Want zien jullie ook veel toeristen uit het buitenland hier komen?
2: Ja, we hebben veel buitenlandse toeristen in de vakanties. Echt uit Europa, maar ook verder buiten. Dus we krijgen veel Aziatische groepen uit Amerika. Veel toeristen, maar ook veel buitenlandse toeristen. Ja,
1: precies, ik ben met jou aan het praten en ik zie op de achtergrond allerlei lampjes flikkeren. Ja. Kunnen we nog even hier kijken wat dit is? Is dit ook een soort apparaat waar muziek uitkomt? Ik zie boem, pats, rust.
2: Ja, je kunt hier eigenlijk allerlei knoppen aanklikken en dan kun je een ritme zelf maken.
1: Ik zie hier een drumstel staan. Dit is een voorproefje voor de workshop natuurlijk.
2: Ja, nou dan kun je op stop drukken en dan weer opnieuw gaan programmeren. Dus het heeft
1: Een soort DJ, drum DJ ben hier eigenlijk.
2: Ja, een beetje beatbox eigenlijk die je aan kan zetten. Dus zo kun je zelf ook allerlei ritmes maken.
1: Wat tof. Ja, het is superleuk. Waar vindt de drumworkshop plaats? Kunnen we daar eventjes wat kijken?
2: Het is de Makerspace. Hm? Dat is ook nieuw voor ons. Dus we zijn uitzetten.
1: Ja.
2: Dat is ook een nieuwe plek voor ons waar we veel meer workshops willen gaan geven. Waar je gewoon heel veel leert over techniek en muziek.
1: Heel goed. Ja. Ja, ik zou zeggen, laten we nog even muziek aanzetten om te genieten van wat jullie hebben. Om daar even lekker mee uit te gaan natuurlijk. Dat even blijft hangen. Oh, ik zie een rode knop en dat jeukt ook weer.
2: Drukken.
1: Mag ik op drukken?
2: Al op.
1: Ja, oké. 3, 2, 1.
0: Nou, je kunt het allemaal beleven, meemaken in Museum Speelklok in Utrecht. Als de deuren open gaan. En Anne had voor ons de primeur om daar vanmorgen al aanwezig te zijn. In Utrecht is wakker.
4: Utrecht is wakker.
5: Goedemorgen.

0: Stella Lefty. Boston, klinkt lekker toch? Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 12 minuten voor 9 uur geworden. En zometeen het weer voor Midden-Nederland. Uiteraard door Margot Hibbelink. Eerst nog even kijken naar wat reacties op de bosbranden, of beter gezegd de vraagstelling die we hebben gesteld op Facebook en in de uitzending al hebben gepost van: ja, heb je dat wel eens meegemaakt, zo'n bosbrand? Hoe naar kan dat zijn? Nou, daar hebben we heel wat reacties op. En natuurlijk het gesprek die ook heel positief wijzen in de richting van het Utrechtse brandweerkorps. Een aantal leden uit Utrecht vandaan die dus nu nog actief zijn. Vandaag de laatste werkdag in Spanje bij het bestrijden van de bosbranden al daar. En nieuwe lichting, zeg maar, komt er ook weer aan naar Spanje. Dat heb ik gehoord van Nick en Roy. En die gaan zich ook weer daar manifesteren, ofwel inzetten voor de bosbranden. Veel complimenten voor het Utrechtse korps ook, die dus aanwezig is in Spanje. Joke reageert: jazeker, ik heb het meegemaakt in het harde, maar dat is toch wel heel erg lang geleden. Maar goed, ik woonde zelf in Wapenveld en mijn ex lag daar in dienst. Ik weet nog goed dat ik mijn koffer bij de deur had staan. Wij woonden toen in een klein huisje achter het grote huis. En ja, die brand, die was er. Wij hadden het bloedheet allemaal. Ja, misschien een verward verhaal, schrijft Joke. Dat vind ik niet. Het is wel duidelijk als je het gewoon op je gemakje even leest. We moesten snel weg, allemaal daar. Kortom, toch wel van dichtbij meegemaakt. Joke, dankjewel dat je het alvast eventjes in het openbaar ook hebt gezet op Facebook van Radio M Utrecht. Sera zegt: jaren geleden hebben wij op een camping gestaan waar de overkant van de berg in brand stond. Ons werd toen geadviseerd om zodanig klaar te zijn dat als de brand zich naar onze camping uit zou breiden, wij weg zouden kunnen. Dat was gelukkig niet nodig, maar angstig was het eigenlijk wel. En het was ook een indrukwekkend gezicht om die grote blusvliegtuigen hun waterlading over die brand te zien uitspuien. Ik wens iedereen een fijne en prettige dag. Met een verkoelend randje. Nou, dat is nodig en dat gaan we horen van Margot zo meteen. Hoe nodig dat is. Jan en Tineke, vlakbij de camping in Zwitserland hebben wij het meegemaakt. De camping naast ons en iedereen moest eraf. Wij vonden het toch allemaal best wel spannend. En Marion zegt: nee, gelukkig nooit in eigen land, maar de dreiging is groot, want het is echt gort droog overal. Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt en niet met een smullende peuk die weggooit of gaat barbecue in de natuur. Overigens hebben we wel een keer in Turkije gezien hoe in de verte een brand werd geblust met behulp van vliegtuigen die water kwamen scheppen uit de Egeïsche Zee. Hoe afschuwelijk moet het zijn om zoiets echt mee te maken, dat je huis en haard moet verlaten en je niet weet wat je aantreft of je het nog aantreft als je terugkomt. Veel reacties, welkom zijn ze nog steeds. En vanmiddag praat Connie er ook graag over door met je. In Utrecht is wakker, hebben we dat nu een beetje gehad. Utrecht komt thuis, doet het ook bij Koop vanmiddag. Dus van 12 tot 2 kun je ook weer reactie kwijt. Nu al op Facebook of via de RTV Utrecht app. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, maar niet over de bosbranden praten meer. We hebben een uitgebreid onderwerp over. Maar goed, het is wel gorddroog natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Geen spettertje regen zit er sowieso aan te komen vandaag en misschien ook niet morgen, maar vrijdag wel een beetje.
1: Vrijdag misschien een bui, maar ja, dat is ja precies kans. En het is wederom een druppel op de gloeiende plaat. Want ook in de verste verte zie ik geen echte omslag van het hete en droge weer. Dus wat dat betreft is dat ernstig. Dus ook in augustus zal het behoorlijk droog zijn. En zal zeg maar alles wat er met de droogte te maken heeft. De blauwalg, de lage waterstanden. Dat gaat allemaal nog even door. En natuurlijk ook het gevaar voor bosbranden, ook begin augustus.
0: Ja, ja. Hey, en de temperatuur vandaag, die gaat behoorlijk snel, neem ik aan. Want we gaan de 30 graden voorbij, hè, vandaag.
1: Ja. Het is nu 21 graden. Ik denk dat rond de klok van 11 hebben we 25 graden. En dan vanmiddag rond een uurtje of 2-3 hebben we temperaturen boven de 30 graden. Ik denk dat we in de beeld uitkomen op 32 tot 33 graden. De hittekracht is hoog, hè? 8 tot 9. Want ook de zon schijnt vol op. En ook vanavond blijft het warm. Vannacht blijft het heel lang warm. Het wordt echt een plaknacht met temperaturen niet lager dan 18 of 19 graden. Grote steden boven de 20. Morgen wordt het gelukkig wat minder warm.
0: Ik hoor een zucht van verlichting in je stem. Hè?
1: Ja. De wind die draait naar het westen. Hè, dus wat dat betreft zitten we morgen weer aan de goede kant. 28, 29 graden is natuurlijk nog steeds hartstikke warm. Maar wel minder dan vandaag. Met naast zon ook enkele wolkenvelden. Morgen blijft het ook droog. Maar vrijdag zou er in de loop van de middag en avond een enkele bui kunnen vallen. Bij temperaturen van 25 tot 26 graden.
0: En van het warme weer, ik bedoel echt het zomerse weer, zijn we daar op een gegeven moment van verlost? Of houdt het zomerse weer stand in Midden-Nederland?
1: Nee, het zomerse weer houdt stand. Ik denk dat zaterdag, dat wordt een heerlijke zomersdag met een gewone 25 graden. En met wolkenvelden en zonneschijn. En daarna gaan die temperaturen begin volgende week toch wel weer omhoog richting de 27 tot 29 graden. Maar temperaturen zoals vandaag, hè, boven de 30 graden, dik boven de 30 graden, zie ik ook niet. Maar het zomerse en droge weer houdt voorlopig nog wel even aan.
0: Goed, dan weten we dat. En dan kunnen we onze zwembroeken niet in de kast opbergen. Die heb je gewoon echt nodig.
1: Nee,
0: die moet je wel voor het grijpen hebben, zeg maar. De korte broek en zo. Draag je een zomersjurkje vandaag? Of, wat heb je aan, Margo?
1: Ik heb een hele luchtige, zo'n hele dunne, lange broek. Die niet voelt om mijn benen.
0: Oh ja.
1: En een hempie. Dus wat dat betreft, ik ben er klaar voor.
0: Goed, ja. Nou, ik heb nu niet de korte broek aan. Maar die ga ik wel, als ik straks thuis kom, lekker aantrekken. En dan in de teenslippers, zeg ik altijd. Lekker lopen door mijn huis.
1: Ja, die heb ik
0: aan. Ja, goed. Nou, hey, maar gewoon dankjewel voor nu. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht. Dus wakker natuurlijk.
1: Zeker, dan ben ik er.
0: Oké, en vanmiddag ben je er ook in aan tafel bij Connie, hè?
1: Ook dat nog, ja.
0: Dankjewel, hè, voor vandaag. In Utrecht is wakker. Tot zover. Zometeen heel veel plezier. Want Edwin Meerman is er met M bij de koffie vanaf 10 uur. En eerst het Nederlandse lied. En dat is natuurlijk vanaf 9 uur. De hit Zuid-Holland. En dit is Aswad. Mooie dag.

0: vierde Zomer met Muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
9: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
8: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
10: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
8: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.

zomersmelodietje, dit Vlaamse liedje. Gelukte dag, zeg maar. Hij werd pas 75, Johan Verminne. Helaas gaat het niet zo heel goed met zijn gezondheid. Maar dit is wel een hele goede gedachte voor vandaag, dacht ik. Deze ochtend, woensdag, 29 en zelfs meer dan 30 graden mogelijk. Hopelijk voel je er ook een beetje goed bij en kun je het hoofd koel houden. Meteen maar even door met het goede leven, dacht ik. Want hier zijn ze weer, de Hits uit Holland en Belinda Kinnaar over een heerlijke vakantiedag.

0: Baarman. Huub van der Lubbe was dat. En De Dijk.
1: In Zee met.
0: Meteen maar door naar het strand, nu we toch in de buurt zijn. En ook vandaag weer een vroege vogel in de golven. Een echt vakantieplaatje waar overigens het goede leven niet meteen van afspat. De vraag is, welke stem komt er voorbij, hè? Het zijn weer hoge golven vandaag, dus luister goed. Hopelijk kun je dit wel alleen oplossen. Utrecht aan zee, dus ik zal een klein beetje helpen. Nou, straks even na 9:30 komt ze nog een keer voorbij. Als je nu al weet, kun je het aan mij laten horen in de app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En als je in de uitzending komt, dan mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel. Ook vandaag zit er weer een koeltasje bij, een puzzelboek of een shopper. Dat mag je dan kiezen. Enkele weken geleden was er nog de nationale nieuwe. Het gaat goed met Bente. En we tellen af. 3, 2, 1...

0: gedaan.
1: En dat zong dan Benny. De hits uit Holland van Radio en Utrecht. Van Bente naar Benny. En ook nog een mooie wijze raad die we zo meenemen. Op een ochtend in juli. Ja, nu nog wel. Voor je het weet is het alweer augustus. De zomer vliegt voorbij. En vandaag en de komende dagen dus heerlijke temperaturen. Horen we net ook bij Bob in Utrecht is wakker. Hier zijn Veldhuis en Kemper.
2: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

0: En hopelijk kun je ook een beetje goed dansen op die mooie schoenen.
1: Op Foxy Foxtrot met je elastieke benen.
0: Want deze hebben we klaarstaan.
1: Die wil elke avond daar het dancing doen.
0: Zometeen in het tweede half uurtje van Hits uit Holland. Nico Haak onder andere. En ik zal dat fragmentje nog een keer laten horen van ons zeespelletje. Eerst duiken we nu even in het regionieuws met Kees. En daarin hoor je dat de bewoners van de Anton Mauverstraat in Woerden niet verbaasd zijn dat daar een explosie was. En je hoort ook waarom er allemaal reclameposters voor Utrecht op NS-stations hangen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus.

0: Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Het nieuws van 9:30, Kees Dorenstein is weer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Edwin.
4: Dan beginnen we maar even aan die Anton Moverstraat in Woerden. Bewoners die zijn niet verbaasd dat daar een explosie was.
5: Want er zijn namelijk flink wat verwarde personen in de wijk. Ze vertellen aan RTV Utrecht dat ze zich niet veilig voelen in de flat. De straat werd 12 juli opgeschrikt door een explosie in een appartement. Er zouden mensen met psychische problemen wonen die uit de psychiatrische kliniek Quintus komen, zeggen de bewoners. Die zouden problemen veroorzaken. De politie daar zegt de situatie te kennen. In 2025 registreerde de politie 186 meldingen in de wijk. Bijna twee keer zoveel als in de binnenstad van Woerden. Het bosbrandrisico in onze provincie staat op het hoogste niveau vanwege de droogte. Het risico is niet te vergelijken met Zuid-Frankrijk of Spanje, maar de droogte is wel extreem, zegt de bosbranddeskundige van de veiligheidsregio Utrecht. Daarom zijn ze extra alert. De veiligheidsregio heeft 20 specialistische blusvoertuigen in bezit, waar 3000 liter water per stuk in kan. En ze kunnen daarnaast ook snel opschalen als het misgaat. Er zitten 70 brandweerkazernes in de provincie en ze kunnen de hulp ook inschakelen van veiligheidsregio's buiten de provincie. Zo'n 20 historische schepen doen vandaag de museumhaven in Vreeswijk aan. De schepen zijn onderweg naar een groot maritiem erfgoedevenement in Enkhuizen en blijven een nacht in Nieuwegein. Rond 4:00 middags varen ze de Koninginnensluis binnen en morgenochtend vertrekt de vloot weer richting Enkhuizen. En Utrecht is op zoek naar toeristen. Ja, daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekcijfers waren de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die met het openbaar vervoer komen, vandaar dus de posters op de stations. En ze mikken vooral op mensen uit ons eigen land, want de stad trekt eigenlijk maar weinig buitenlandse toeristen. En je zou misschien anders denken, want je hoort veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn dan vaak expats die hier wonen, werken of studeren. Het weer dan.
4: Ja, en overigens, het is ook een leuk radiostation hier in Utrecht. We hebben een mooie tv-zender, dus genoeg redenen om hier eens langs te komen.
5: Ja, inderdaad. Maar dan kan je niet zomaar de redactie oplopen.
4: Dat
5: dus
4: is waar.
5: Kan je even vanaf de receptie komen.
4: Ja, maar in ieder geval hebben we een mooie radio of televisie. Daar kun je ook heel veel mee doen.
5: Hè? Dat denk ik ook. En zeker binnenlandse toeristen kunnen dat ook gewoon verstaan. Ja. Dus perfect. Het weer dan. 33 graden heet, dus vergeet niet te smeren.
4: Dankjewel, tot zo.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
10: Uit Holland met Edwin Meerman.

bij André en Verduin kan er altijd nog even een toegift. Ook hier bij Nico Haak. Even een dansje om de dag mee te beginnen. Vandaag dus de Foxy Foxtrot. Hij zong het in 1975. Hier hadden gezellig gestart zo. Terug weer naar onze zee van muziek. De vraag is, wie hoor je in de golven deze keer? Vakantie is niet alles, hè? Lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Ik zie ook al een aantal goede oplossingen binnenkomen in onze app. Je mag ook eventjes mailen studio@rtvutrecht.nl voor een cadeautje uit onze winkel. En je krijgt sowieso ook een mooie strandbal, want die past goed bij het spelletje. Ik vergeet het wel eens te zeggen, maar die zit ook nog in het prijzenpakket. Leuk als je even meedoet.

Dit vuurwerk mag nog wel, onlangs Nationale Nieuwoog. Senna en Sven Versteeg waren dat op Radio Utrecht. Spelletje dus vandaag hier vanuit de Domstad. Maar eerst voor we het gaan spelen nog even naar die andere grote, Amsterdam.

0: Ja, je komt nog eens ergens, want we gaan meteen door naar Katwijk.
1: In Zee met...
0: Ook daar wordt lekker geluisterd naar Radio M Utrecht. Dus we zitten ook echt aan zee bij Ati van Ooyen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt uitzicht op dat mooie water ook, hè?
2: Nou, bijna. Niet echt geheel, maar het is niet ver weg.
0: Maar drie keer vallen en je bent op het strand, zeg maar.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Kom je er ook wel eens?
2: Ja, zeker. Tuurlijk. Het is zeker vandaag. Het is prachtig weer. Het is strakke blauwe lucht.
0: Omdat je hoort vaak dat mensen die in de buurt wonen dan zelf niet gaan, hè? Dus vandaar dat ik dat vraag.
2: Oh nee hoor, maar ik ga wel het liefst tegen het eind van de middag. Dan gaat iedereen een beetje naar huis en dan wordt het strand wat leger en dan is het kun je nog even lekker zwemmen.
0: Ja, ja, en wat eten misschien?
2: Ja, ook, ja. Ook. Ja.
0: En dan neem je ook graag een duik?
2: Ja, zeker, zeker nu, want het zeewater is erg lekker.
0: Ja, hè?
2: Het is niet zo koud, nou, mits, er geen kwallen zijn, hè, want er drijven ontzettend veel van die vieze witte dingen in zee. Maar ik geloof dat het westenwind is, dus dan valt het vandaag wel mee.
0: Ja, dat zijn dan de nadelen inderdaad van dat mooie weer. Dat als je lekker wil gaan zwemmen, dat het water dan niet lekker is. Wel qua temperatuur, maar wat er allemaal in zit, ja. Dus je moet vooral geen oostenwind hebben, dat is het dan, hè. Maar nu is dat niet het geval.
2: Nee,
0: dus
2: nee.
0: Goed dat we dat weten. Ja, het was al vroeg zomer, dus de temperatuur is ook al snel opgewarmd. Hè? Het zeewater is nu al lekker. Ook hier in dit muziekzeetje waar we in zitten. En hoor eens, die meeuwen, die heb jij de hele dag om je heen volgens mij.
2: Praat maar niet over. Ook s'nachts, hè?
0: S'nachts ook, ja.
2: Oh, ze kunnen zo tekeer gaan, want ze hebben jongen. En dat zijn dan van die bruine gesippelde dingen. Ja, die zitten hier op de daken. Nou, dat is een kabaal, want die hebben honger, hè?
0: Mm-hmm. Dus heb je dan iets van oordopjes of zo om dat een beetje te dempen?
2: Nee. Nee, daarvoor woon je aan zee. Dan hoor je ook zo'n
0: zee. Dat hoort er allemaal bij, inderdaad. Ja. Ja, wat wil je? Wil je meeuwen of wil je knetterende uitlaten horen? Dat is het verschil, hè? Je hebt overal wel geluidsoverlast.
2: Ik heb de keuze gemaakt. Doe mij die meeuwen maar.
0: Ja, precies. Ik ook. Goed. Katwijk hadden we gisteren nog even ook in het liedje van Zandvoort aan Zee. Misschien heb je dat gehoord. Daar wordt Katwijk ook in genoemd, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja. Nou, nu zijn we echt even in Katwijk, leuk. Eens horen, wie hadden wij in de golven?
2: Nou, Tineke, Schaalke.
0: Ja. Vakantie is niet alles. En dan mis je ook nog Dynastie en Dallas. Als Leni uit de takken staat nog, hè, met dit stemmetje, was toen vlak daarna.
2: Ja, schitterend.
0: Ja, over de nadelen van vakantie, want zeker in die tijd had je uiteraard nog geen telefoon of zo. Dus kon je je favoriete televisieprogramma's ook niet blijven volgen. Je moest een hoop missen als je op vakantie ging. Dat wordt hier nog eens mooi op een rijtje gezet. Hebben jullie zelf nog plannen ook om erop uit te gaan dit seizoen?
2: Ja, maar niet in Nederland. Ik word Japan. Dus het is heel wat anders dan Katwijk aan Zee.
0: Ja, maar daar kan het ook heel mooi zijn. Het land van de reizende zon, hè, dan weer.
2: Ja.
0: Jij ziet vooral de ondergaande zon, vooral daar in Katwijk.
2: Ja, hopen we, ja.
0: Goed, wat zou je willen hebben? Een mooie strandbal voor je?
2: En nou,
0: daarnaast mag je nog kiezen een koeltas misschien, of een schort, of een puzzelboek of een shopper.
2: Een shopper.
0: Dan komt hij naar Katwijk. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
0: En geniet van het mooie weer vandaag, hè, daar.
2: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel, hè.
0: Daar gaat-ie.
2: Hoi.

Nog zo'n plukdag momentje. Mart Hoogkamer was dat. En wij zetten onze centen graag op een portie fijne muziek zometeen. En dat doen we dan en bij de koffie. En daarnaast ook nog lekker puzzelen met Woordbouwer. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor droneaanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Kom langs bij de Kroonzonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
12: De zomer vier je bij ons.
6: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: M bij de koffie met Edwin Meerman.

Het is nu een eerbetoon aan Chris Ria. Die zinderende zomer van 83. En ook al die vakantieplaatjes hebben we erbij van toen. En vandaag weer een tropische dag. Daar blijft het wel even bij. Hè. De rest van de week is het gewoon aangenaam zomerweer. Hier in de studio overigens ook heerlijk. 22 graden, dus ik ben blij dat ik deze dagen hier wat langer mag zitten. Binnen dus druk aan het werk. Buiten is het drukkend warm. En overal kun je lekker met ons meepuzzelen. Misschien heb je al een plekje gevonden in de schaduw, of zit je toch graag in de zon. Om mee te doen met Woordbouwer. Ik heb 12 letters. Tweemaal de D van Dirk mag je noteren. De K zit erbij van Karel. De C, de A, de T van Tinus. De L van Lodewijk. Twee keer een E. De H van Hendrik. En dan hebben we ook nog twee keer de R van Rudolf. Deze 12 letters. Zeer actueel woord overigens. Als je het gevonden hebt, mag je het laten weten in onze mail. studio@rtvutrecht.nl of even in de app. Lijkt me simpel. En dan kun je het leuke cadeautje kiezen als je in de uitzending komt. Uit ons winkeltje met allemaal aardigheidjes erin. En dat is de muziek ook zeker. We gaan even naar de jaren 60. Hier zijn de Hollies.

We brengen de vakantielanden ook gewoon naar je toe. Vanuit de Italiaanse keuken hadden we hier Umberto Tozzi. En misschien ben je wel elders in Europa zelf ook op dit moment. Dan vinden we het leuk om te weten dat je daar luistert. Amerika, dat wordt wat lastig, want daar is het nog midden in de nacht. Maar ja, je weet nooit. En puzzelen is ook een leuke vakantiebezigheid. Ik heb 12 letters gegeven aan het begin van dit uur. Je kunt ze ook nog even nalezen op radio.mutrecht.nl en in de app. Ik zie al dat een aantal mensen heeft gereageerd met het goede woord ook. Het is in onze regio momenteel een zeer actueel woord. En het heeft niet zozeer met het weer te maken. Nee, zeker niet. Als je het wil appen, leuk. Je kunt die ook meteen even gebruiken om, om je voorkeur door te geven wat we straks bij de koffie mogen serveren. Ik heb hier 2 maal oude koek uit de jaren 70. Dat zijn wel echte smaakmakers. Dit is vandaag keuze 1.

Ik vind het moeilijk, dus ik roep graag even je hulp in. Welke mag het worden straks dus na 10:30 bij de koffie? Kincaid of de Rubettes met hun Jukebox Jive? Er is nu al keuze 2 voorbij komen. 1, 2, het gaat snel nu. Dat wordt nog spannend welke het gaat worden. Je hebt nog even de tijd hoor. Hier is Dasha.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

keuze bij de koffie. Ook sowieso Lionel Richie en de nationale nieuwe van deze week, Monique Smit. Eerst even naar Kees, hij is er zo meteen met het regionieuws. Je hoort welke straffen boven het hoofd hangt van een man die dreigde een handgranaat op de politie te gooien. En de Tour de France was erg goed, ook voor Utrechtse plaatsen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen...

0: Dan moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Het nieuws van 11:30 met Kees Dorrestein. De rechtszaak tegen de man die dreigde een handgranaat te gooien op het politiebureau Paardenveld in Utrecht, die is begonnen nu.
4: Ja, het Openbaar Ministerie eist een half jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De man belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen aan politiemedewerkers. De 35-jarige man is verstandelijk beperkt en is een bekende ook van de politie. Hij is al eerder veroordeeld voor bedreigingen van hulpverleners. De man weigert zich te laten opnemen in een kliniek en het OM maakt zich zorgen dat hij in herhaling valt. In augustus volgt de uitspraak in de zaak. Er wordt vanavond een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein in Utrecht, vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Organisator Simon Timmerman vertelde vanochtend hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht waarom de herdenking zo belangrijk is.
5: Mensen schrikken hiervan, angst, twijfel, moet ik nog wel naar een Pride-viering gaan, komt dan natuurlijk snel naar boven. Maar aan de andere kant weten we dat we als gemeenschap ook veerkrachtig zijn en heel sterk zijn. En ja, dit is afschuwelijk en dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan.
4: Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stil te houden, ook worden bloemen gelegd en gaat burgemeester Dijksma spreken. Een tegenvaller voor automobilisten in Woudenberg. De nieuwe rotonde tussen de N224 en N226 komt er voorlopig niet. Op de huidige rotonde staan dagelijks lange files in de spits. De bouw van de nieuwe rotonde met meer rijstroken zou eigenlijk na de zomer moeten beginnen. Maar de provincie heeft nog niet alle benodigde stukken grond in bezit. En dan kan je niet bouwen. Wanneer de bouw alsnog start is nu niet bekend. En de Tour de France was erg goed voor Woerden, Kamerik en Lagevuurse en ook andere plaatsen in onze provincie. Want die hebben landelijke aandacht gekregen. En daar werd namelijk het tv-programma De Avondetappe opgenomen. Want dat programma komt niet meer vanuit Frankrijk. En volgens Kasteel Woerden zijn de inwoners trots dat hun stad op televisie te zien was. Maar ook Paleis Soestdijk was te zien in Baarn, Fortegagel in Utrecht, het Dikke Torentje in Eemnes en Kasteel Nijenrode in Breukelen kwamen allemaal in beeld. En op rtvutrecht.nl en in onze app zie je ook een kaartje van waar ze allemaal zijn geweest. Is ook nog een leuke fietsroute, zou ik zeggen.
3: Ja, we hadden het vorige leven over toerisme. Hè? Dat is ook een goede trekker, dat soort dingetjes.
4: Dat denk ik ook, ja, inderdaad. Utrecht die is reclame aan het maken, zodat er meer toeristen komen. Maar als je dan zorgt dat ze ook een fiets meenemen, dan kunnen ze direct door de regio.
3: Ja. En de Tour was al eens in Utrecht ook. Niet voor niks.
4: Och, je mag wel terugkeren, ja, zou ik zeggen. Het is niet heel erg lekker fietsweer vandaag. Het is echt iets warm voor 33 graden, alleen voor de diehard. Het is een zonnige en warme dag vandaag.
3: Ja, goed inspiren. Dankjewel, Kees.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
9: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Maar ook om te dansen is het misschien net iets te warm vandaag. Lionel Richie was dat op Radio en Utrecht. Het is tijd voor de koffiekeuze. Tweemaal oude koek uit de jaren 70. Vandaag dus waar je uit mocht kiezen. Kincaid, Dreams Are Ten a Penny en Jukebox Jive van de Rubettes. En ik vroeg nog even, misschien zit je ergens op je vakantieadres mee te luisteren, mee te puzzelen. Juri en Karin die zijn momenteel in Duitsland in Park Tecklenburg bij Osnabrück is dat. Ik zie mooie blauwe luchten. Ik zie een zwembad. Helemaal vakantie dus. Helemaal goed. Leuk. Geniet ervan zou ik zeggen. En wat fijn dat jullie ons hebben meegenomen. Rubettes wordt erbij gezet. En dit appje neem ik ook nog even mee. Een jarige hebben we namelijk. Mariska stuurde een bericht. Samen met Gilana lekker in de tuin. Ze is vandaag namelijk jarig. 3 jaar geworden.
1: Hyper de piep. Hoera!
0: En net als alle andere woensdagen bij ons, opa en oma, de watertafel staat lekker in de schaduw en is favoriet. En vanmiddag gaan we een feestmuts maken en vanavond met papa en mama en opa en oma pannenkoeken eten. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Heel veel plezier vandaag en gefeliciteerd uiteraard. Ik denk niet dat Gilana dit liedje goed kent, maar misschien vindt ze het wel heel erg leuk. Zou zo maar kunnen. Dit is hem geworden.

0: hebben net het voetbal gehad. Wat zich ook gedeeltelijk afspeelde in Mexico. Les Humphries Singers, dat waren er drie bij de koffie. We sluiten dus af met deze. Monique Smit, onze nationale nieuwe, die momenteel in Italië zit, hoorden we van de week. Hebben we Astrid aan de telefoon? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik zal even de radio zachter zetten.
0: Je hebt al in de gaten met wie je spreekt, denk ik, hè?
1: Ja, nee, het staat ook in mijn schermpje RTV Utrecht.
0: Heel goed, mooi zo, ja. Wat dat betreft hebben we geen geheimen meer tegenwoordig, hè?
1: Nee, dat is ook maar goed ook, toch?
0: Ja, hoewel, we hebben nog wel een geheim nummer. Soms bellen we daar ook wel eens mee. En dat brengt mensen wel eens in verwarring. Maar dit is gewoon volgens onze normale lijn, zeg maar. Ja. Astrid, jij was ondertussen wat met het huishoudelijke klusjes bezig, las ik in de app.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik ben aan het strijken.
0: Wel een beetje warm met dit weer.
1: Ik had van de week eerder geen tijd. Dus ja,
0: dat soms moet even gebeuren. Ja, strijken is een bezigheid die niet iedereen meer echt doet. Hè? Want tegenwoordig hebben we goede drogers en dat soort dingen. En wasmiddelen. Maar jij doet het nog lekker ouderwets met de strijkbout.
1: Ja, zo nu en dan wel. Vooral voor mijn werk. Want daar heb ik vaak een blouseje aan. En dan vind ik het niet leuk als het een beetje gekreukt is.
0: Nee,
1: dus
0: dan moet je wel netjes voor de dag komen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat was je verder nog van plan voor deze woensdag?
1: Ik ga straks naar mijn zus. Ik ga vanavond lekker bij mijn zus eten. En ik ga vanmiddag naar de acupunctuur.
0: Oh?
1: Ook.
0: Ja, is dat elke week of elke doe je dat op een aantal keren of zo?
1: Ja, ik probeer dat één keer in de maand te doen. Oh, ja. Dat is gewoon, ik noem het een onderhoudsbeurtje.
0: Even om een beetje te relaxen en zo.
1: Ja, ook.
0: Dus, of probeer je te stoppen met roken. Dat kan ook, hè? Daar kun je het ook voor gebruiken.
1: Nee, ik heb nooit gerookt.
0: Okay.
1: Dus nee. Het is echt voor mij een onderhoudsbeurtje. Ook gewoon te kijken of ik wat beter in mijn vel kom te zitten. Ik heb gewoon een lastige periode achter de rug, laat het zo zeggen.
0: Ja. Dus niet alleen de strijkbout, ook de naald komt er nog aan te pas vandaag dus, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, je had ook lekker even de tijd om mee te puzzelen vanmorgen. Je had ook nog een koffiekeuze uitgebracht, zag ik. Dat was Kinkade volgens mij, of de Roubets. Welke vond je nou het leukste?
1: De Roubets, komt lekker op strijken.
0: Dus daar hebben we jou ook een plezier mee gedaan. Dus,
1: ja, zeker.
0: Die 12 letters, wat kwam daaruit?
1: Ik heb het woordje klederdracht.
0: Je had erbij geschreven, wel een beetje warm met dit weer. Weet je ook waarom ik dat woord heb gekozen voor de puzzel?
1: Ik denk naar aanleiding van de Spakenburgse
0: dagen. Ja, precies. Het is uiteraard geen weer voor klederdrachten. Maar ja, die Spakenburgse dagen zijn nu wel, hè, deze woensdagen, 4 weken achter elkaar. Dus hij is voor vandaag toch wel toepasselijk.
1: Ja, dan heb je ook, er zijn een soort modeshows die ze dan geven, heb ik gezien. Ik heb even, want jullie gaven de vorige week al rugbaarheid aan. En toen heb ik even gekeken, want ik denk van, het vindt wel misschien wel leuk om eventjes een keer naartoe te gaan. Woensdag ben ik vrij, tenslotte.
0: Nou, dan moet je het wel gauw doen, want het is volgens mij nu nog 2 keer, dacht ik. Dus vanmiddag doe je dan niet, maar je hebt nog wel even de tijd daarvoor. Misschien kunnen ze al iemand gebruiken die even wat klederdracht strijkt of zo, hè? Bij jou in de buurt, Astrid, toch?
1: Ja, misschien wel.
0: We gaan een cadeautje naar je toe sturen uit ons winkeltje. Dat bespreken we even buiten de uitzending. Ik wens jou een fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dank je. En wij gaan straks naar 11 lekker door. Doe ook nog een tweede rondje woordbouwer. Dus ook dan straks weer kans op een mooie prijs. Hier is Shalamar nog even.

Het goede leven volgens Shalimar. En Astrid won met de eerste ronde van Woordbouwer. We gaan een mooie shopper naar naartoe sturen. En de goede muziek komt vanzelf ook naar Elvis zo meteen. Eurythmics, Fleetwood Mac en Elvis. Deze gaan we doen. Kiss me quick. While we still have this fear. Er is weer eentje om te zoenen zo meteen na 11.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of 20. Voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit

0: van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter... maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
7: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
8: zomer.

0: Engeltje op je schouder uit het hart van de jaren 80. Met de stem van Annie Lennox hier bij de Eurythmics. En ook Stevie Wonder die meedoet. Hoor maar even. There must be an angel M bij de koffie. Met onder meer in dit uur ook Boni M straks. En we hebben ook Michel Sardou. Een beetje extra aandacht voor hem.
1: Bonjour, vous écoutez Radio M Utrecht.
0: Dat dus. En ik heb een tweede woord nog klaarstaan. Want we gaan ook in dit uur puzzelen. Dat doen we ook zonder de P van Pieter. Wel, de P heeft even vakantie. Nou, welke letters zijn er dan nog over? Zet je schrap. Het zijn er maar liefst 18. Dus een heel lang woord waar je mee aan de slag kan. De N heb je nodig. Eén keertje de N van Nico. Dan twee keer de S. Ook twee keer de E. De M van Marie. Dan één keertje de O. Eenmaal één keer de I. Twee keer de C. De G van Gerard heb je nodig. De F van Ferdinand. De T van Tinus. Twee keer de R, de B van Bernard, de A zit erbij en ook nog de H van Hendrik. Je kunt ze nalezen uiteraard in de app en ook op radio.mutrecht.nl. Ondertussen het muzikale goud van gisteren en eergisteren. En de blik op morgen dan weer. Hier is Fleetwood Mac.

Die lamp die hebben we nu. Alleen de vrede nog inderdaad, hè? Rut Jacot. En zat het over de klok? Nou, die zetten we even gelijk. Het is 20:15. En hij rust ook al heel lang in vrede. Althans, dat hopen we dan maar. Hè? The King of Rock'n'Roll. En als je het plaatje kocht wat ik vandaag ga draaien destijds op 45 toeren... dan kreeg je er nog een leuke bij op de andere zijde, namelijk Suspicion. Maar dit was...

40 jaar geleden. In die niet zo mooie zomer van 1986, wel dit fraaie pianospel en de stem van die andere Bruce in die dagen. Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. En dat is toevallig zometeen nog een liedje met die titel. Celine Dion heb ik klaarstaan. En even een vakantieplaatje wat ik binnenkreeg nog in de app. Met een berichtje van Kobi en Ruud de Jonge. Die zijn momenteel in Luxemburg. We luisteren lekker hier. We zitten af en toe in de auto naar jullie ook te luisteren via de app. Mooie natuur en we genieten van de muziek. Fijn om te horen. Deze is voor jullie. Boney M.

0: Af en toe duikt ze nog eens op bij grote evenementen. Celine Dion, dit is alweer meer dan 25 jaar geleden. That's the way it is. En voor de liefhebbers van het chanson heb ik goed nieuws. Want een beetje nagenieten zometeen nog even van de Franse dag. We hebben er twee van Michel Sardou klaarstaan. Eerst even naar het nieuws nu met Kees. De Utrechtse brandweermannen in Spanje die komen naar huis. En de IJsselmeervogels die hebben een pijnlijke uitglijder gemaakt.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: En dit is Radio M Utrecht, het regionieuws van 11:30 nu met Kees Dorrestein. We beginnen even met goed nieuws een keer. Hè? Winkeliers en bewoners 101plein in Amersfoort ervaren namelijk minder overlast dan de afgelopen jaren.
5: En dat komt volgens hen door de aanwezigheid van politie, handhavers en toezichthouders, meldt Nieuwsplein 33. Uit de politiecijfers van vorig jaar blijkt dan wel dat er meer meldingen zijn gemaakt van overlast door verwarde personen en daklozen, minder meldingen over jeugd- en drugsoverlast. De politie zegt dat ze sinds een paar jaar gebiedsverboden kunnen opleggen en dat dat helpt tegen die overlast daar. Het Openbaar Ministerie eist een half jaar cel met TBS en dwangverpleging tegen een man die gedreigd heeft een handgranaat op politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen aan politiemedewerkers. De 35-jarige man is verstandelijk beperkt en een bekende van de politie. Hij is al eerder veroordeeld voor bedreigingen van hulpverleners. De man weigert zich te laten opnemen in een kliniek. En het OM maakt zich zorgen dat hij in herhaling valt. In augustus volgt de uitspraak in de zaak. De twee Utrechtse brandweermannen die zijn ingezet om te helpen blussen in Spanje, die komen weer naar huis. Ze zijn daar getraind en hebben 2 weken lang geholpen om de bosbranden te blussen. Dus samengewerkt met de brandweer in Spanje. Brandweermannen Roy de Kruijf en Nick Hofmans die hebben daar geholpen. Roy de Kruijf vertelde in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht wat ze geleerd hebben voor de brandweer hier.
6: Wij gooien graag water op het vuur. En dat doen we aan de voorkant. En hier in Spanje denken ze, ja, je moet eerst naar de achterkant om de motor uit te maken. En dan ga je daarna langzaam naar de voorkant toe. En dat is echt een verschil in de zienswijze waar wij ook naartoe gaan.
5: De heren kregen nog wel een verrassing van een blusvliegtuig toen ze aan het blussen waren, vertelt brandweerman Nick Hofmans.
6: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt. Ja. En je bent net te laat met weglopen, dat voel je even.
5: De twee worden nu afgelost door een nieuw team uit Utrecht. En voetbalclub IJsselmeervogels lijkt nog niet echt klaar voor de competitiestart over 2 weken. De Rooien uit Bunschoten-Spakenburg werden gisteren namelijk verrast door de 4e divisieclub Hoofddorp. In een oefenduel werd IJsselmeervogels geklopt met 1-2. Vorige week wonnen ze nog een oefenpotje, maar dat was tegen een team van profs zonder contract. Daar werd het 14-0 voor IJsselmeervogels. Dus het is de vraag of de profs nog wel een contract gaan krijgen daarna.
4: Dat klinkt wel heel veelbelovend, 14-0. Maar er zijn toch zorgen, begrijp ik.
5: Ja, dat was niet eens een divisieclub. Okay. Dus ze moeten nog wel even trainen. Het weer dan. Het is een zonnige en warme dag vandaag. Zal je vast zijn opgevallen als je naar buiten hebt gekeken. Het is 33 graden, dus goed smeren.
4: Dankjewel, Kees.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: De koffie met Edwin Meerman.

0: hij klonk wel heel dankbaar. J. Vincent Edwards. En thanks, Connie, ook weer dat je weer bent gekomen vandaag.
1: Dank je wel dat jij mij de gelegenheid laat.
0: Ondanks de vakantie zijn we hier gewoon ook vandaag weer.
1: Ja.
0: En straks aan tafel. En ik heb een heel leuk fragmentje klaarstaan van een nog hele jonge prins Willem-Alexander. Hè?
1: Zullen we meteen maar even luisteren?
0: Dat is goed.
2: Alle Nederlandse pers opbouwt.
0: Nog één keertje.
2: Alle Nederlandse pers opgerot.
0: Wat zeg je daar precies?
1: Ja, alle Nederlandse pers opgerot. Het heeft met vakantie te maken. We zoeken natuurlijk een beetje vakantieachtige onderwerpen. Ik heb straks meer Jan de Witte, koningshuisdeskundige, aan de lijn. Zij is net terug uit Ierland. En dat was ook het land waar Willem-Alexander 11 was. Toen vierde ze vakantie in Ierland. Dat poseren met die pers daarna, dat vond hij dus niet zo leuk. Wij duiken in de vakanties van de royals. Van prins Willem, of wat zeg ik, van onze koning en koningin. Waar zijn ze naartoe? Hun huis in Griekenland. Waar gingen ze vroeger altijd naartoe? Dus een beetje een duikje in de geschiedenis van de vakanties van ons koningshuis.
0: Ja, we weten dat Juliana en Bernard gingen altijd naar Italië. Met de gelukkige olifant, weet je nog?
1: Ja,
0: Porto Ercole.
1: Ja.
0: We kregen regelmatig ook historische fragmentjes van in het Gouden Weekend. Ja, dat is een mooie herinnering ook, volgens mij. Ook, ik denk dat Willem-Alexander er ook vast wel geweest is.
1: Zeker weten. En daar gaan we het dus even over hebben. Maar ook een serieuzer onderwerp. Afgelopen weekend is in het Stedelijk Museum Vianen een nieuwe tentoonstelling van start gegaan. Maluku Belanda. En het gaat eigenlijk over de Molukkers. De knilmilitairen na de Tweede Wereldoorlog. Die kwamen aan in ons land. Opvang in kampen. Vught, Westerbork, protesten in de jaren 70. En ook weer actueel, op 21 juni heeft premier Rob Jetten excuses gemaakt aan de Molukse gemeenschap voor het ontslag, de schandalige opvang en ook het ontbreken van erkenning. Dat was eigenlijk de aanleiding om deze tentoonstelling te starten. Dus daar duiken we ook nog eventjes in.
0: En de stem van hem.
1: En de stem van hem.
0: Waarmee je kans maakt op een mooie, draagbare radio.
1: Ja, een portable radio. Morgen gaat hij eruit, Edwin.
0: Zo is het. Kun je ons lekker overal mee naartoe nemen.
1: Ja.
0: Tot zo, Connie.
1: Tot zo.
0: Een oude nationale nieuwe, dat is deze van René Vroeger, samen met Waylon.

0: Dat waren er twee van Michel Sardou vandaag. Lelac du Connemara.
1: Hallo, met Astrid.
0: Vanuit Ierland. Goedemorgen, alweer een Astrid aan de telefoon.
1: Ja, ik hoorde het net ook, ja.
0: Astrid van Arnhem hadden we in het vorige uur. En nu Astrid uit De Meren. Nee, toch? Ja,
1: zeg het goed, De Meren, ja.
0: Gelukkig. Maar je hebt een hele mooie achternaam die altijd wat moeilijker uit te spreken is.
1: Ja, de mensen blijven altijd een beetje struikelen over het einde. Dus Antonovic.
0: Antonovic. Dus,
1: ja.
0: En waar komt die naam vandaan?
1: Oekraïne, mijn schoonvader. Mijn schoonvader die is hier in de jaren 50 hier terechtgekomen. Okay.
0: En jij lekker in De Meren en vanochtend heb je weer eens gezellig meegepuzzeld met ons.
1: Ja.
0: En ik merkte dat het wat rustiger was. Was het toch moeilijker met 18 letters?
1: Ja, factor kreeg ik er eerst. En toen dacht ik, hey, de hitte en alles. En toen dacht ik, dan ben je al een beetje geholpen. En dan kwam de rest ook.
0: Dus beschermingsfactor, dat was het woord dat wij
1: vandaag zochten. Ja, beschermingsfactor, ja.
0: Ja, het komt niet zo vaak voor dat we zulke lange woorden hebben. Maar ik dacht, vandaag maar eens even goed je best doen.
1: Ja, iedereen wakker schudden.
0: Ja, en heel veel mensen hebben toch vakantie, dus dat moet lukken. Daar heb je ruim 3 kwartier de tijd voor. Dus jij had hem al vrij snel gevonden, zag ik.
1: Ja.
0: Wat voor cadeautje zou je graag willen hebben? Want je hebt dat rijtje vast wel voorbij horen komen.
1: Koeltasje, zat hij er
0: tussen? Zullen we die doen?
1: Die wil ik graag, die vind ik leuk.
0: Gaan we naar je toe sturen. Je kunt hem best gebruiken de komende dagen.
1: Ja, zeker.
0: Stuur hem snel op. Dank je voor het meedoen, Astrid.
1: Ja, dank je wel. Goedjes, dag.
0: En eet smakelijk voor zometeen. Connie aan tafel. Daarna ben ik nog even een uurtje bij je terug met Studio 60's.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belogier. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur overleed op 61-jarige leeftijd en was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. In Woerden zijn ze niet verbaasd dat daar deze maand een explosie was in een appartement. Bewoners vertellen dat er al jaren overlast is door verwarde mensen uit een psychiatrische kliniek. En het is echt barbecue weer vandaag, maar wordt dat ook een beetje gedaan? Nou, dat hoor je om 12:30 en dan hoor je ook meer over de psychiatrische kliniek. En het is echt barbecue weer vandaag, maar wordt dat ook een beetje gedaan? Nou, dat hoor je om 12:30 en dan hoor je ook meer over dit nummer wat je net ook al in het NOS nieuws hoorde.
14: Ben zo blij, hoppa, ben je weg van mij.
15: Oké.
14: Okay. Is wat ik te dik, maar nu heb ik schrik.
13: dikke pens.
12: Dikke pens. Nou, strakjes meer.
13: Tot zo.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: Komt uit een hele leuke film, Mermaids, met Cher ook bovendien in de hoofdrol. En ze heeft een hele leuke dochter en die zet dan, met een feestdag zet ze een pompoen op haar hoofd met van die gaatjes erin, met Halloween. En dan wordt haar hoofd een beetje topzwaar en dan zwalkt ze door het huis. Nou, dat is nog een scène die ik me kan herinneren uit deze leuke film.
1: Aan tafel.
0: Ja, goedemiddag. 12:07 is het op deze zonovergoten hete dag, woensdag 29 juli. En als je wilt weten wat voor weer eraan komt, 10 voor 1, hè, het uitgebreide weerbericht hierin aan tafel. Wat gaan we vandaag doen? Afgelopen weekend is in het Stedelijk Museum Vianen de nieuwe tentoonstelling Maluku Belanda te zien. Aan de hand van 3 thema's komt de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland aan bod. Toen ze uit Indonesië kwamen, is er in Leerdam bijvoorbeeld zijn heel veel Molukkers neergestreken. Een bijzondere tentoonstellingen. En dat heeft eigenlijk te maken met de excuses. Hè? 21 juni heeft premier Rob Jette excuses gemaakt aan de Molukse gemeenschap voor het ontslag, de schandalige opvang en het ontbreken van erkenning. Dus een bijzondere tentoonstelling, daar gaan we het over hebben. En ja, wij zitten dan midden in de vakantieperiode. Misschien blijf jij thuis, maar mensen met blauw bloed, die gaan ook op vakantie. Onze eigen koninklijk huisdeskundige Mirjam de Wit is net terug van vakantie, dus zij weet precies ook wel waar koning en onze koningin met de kinderen naartoe zijn gegaan. En we blikken ook een beetje terug op het verleden. Waar gingen zij altijd naartoe op vakantie? En waar staan toch al die mooie vakantiehuizen? Dat hoor je zo meteen in Aan tafel.

0: Leuk om weer eens te horen. Neil Young en Heart of Gold was dat op Radio M Utrecht. 11:45 is het precies. Nou ja, we zitten dus in de vakantieperiode. Misschien blijf jij wel lekker thuis. Of vlieg je naar een ver oord. Of trek je daar met de caravan op uit. Wij gewone stervelingen vieren vakantie. Maar mensen met blauw bloed die doen dat natuurlijk ook. En onze eigen koninklijk huisdeskundige Mirjam de Wit is net terug van vakantie. Dus die zit nog een beetje in de sfeer. Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, waar ben jij geweest?
1: Ik ben naar Ierland geweest. Ja, en? Prachtig. Nou ja, en ik had ook gewoon al die 2 weken die ik er was 25 graden. Dus ik raad het iedereen aan.
0: Ja, precies, inderdaad. Was het niet dat Willem-Alexander ook een keertje daar was geweest?
1: Ja, zeker. Die is er zeker een keer geweest. En die deed daar een hele spannende uitspraak.
0: Oh, was dat daar?
1: Ja, dat was daar. Ja, dat was zeker daar.
0: Laten we even luisteren. Hij was niet zo blij met de pers, geloof ik.
2: Oh, een Nederlandse pers gepoeld.
1: Ja, hij was 11 jaar. Hij had het hartstikke naar zijn zin daar in Ierland. En hij vond het echt helemaal genoeg geweest met die pers waar hij voor moest poseren. En dat alle Nederlandse pers opgerot, dat heeft hem nog lang achtervolgd ook.
0: Ja, nou, jong stemmetje nog. Mirjam, onze koninklijke familie is al aan hun vakantie begonnen in Griekenland. Maar ja. Maxima, die onderbrak de vakantie even, toch?
1: Ja, er is een vliegjournalist, laat ik het zo maar noemen. Die houdt in de gaten waar gaan al die vliegtuigen nou naartoe. En die zag inderdaad dat op 10 juli vertrok het regeringsvliegtuig naar Athene. Maar Maxima die kwam nog even terug op zaterdag voor een paar uurtjes. Omdat zij in het Vondelpark in Amsterdam het LHBTQIA+ evenement World Pride 2026 wilde openen. Ja. Een internationaal evenement waar Amsterdam voor het eerst gastland van is. Nou, ze was daar een paar uur en toen ging ze weer terug.
0: Ze zag er wel prachtig uit, helemaal in het goud.
1: Nou, ja. Die hoed ook, een hele mooie grote roze hoed. Het was echt fantastisch. Ja, zeker.
0: Vakantie vieren ze in hun huis in Griekenland. Hoe ziet dat eruit? Kun je dat eens omschrijven?
1: Nou, daar willen jij en ik denk ik ook wel vakantie vieren,
0: ja,
1: hoor. Ja, dat denk ik wel. Een prachtig huis op het Schiereiland. En nu waarschijnlijk zeg ik dit met de klemtoon zeer Nederlands. Peloponnesos. Het heeft hoge en lage bergen, prachtige zandstranden. Sinds 2012 is deze villa van Willem-Alexander en Maxima. We kijken uit over de Middellandse Zee. Het is een stralend wit pand met blauwe luiken en kozijnen. 3 huizen bestaat het eigenlijk uit. 2 zwembaden, een privéhaven en een privéstrand.
0: Doe maar duur.
1: Doet ze maar.
0: Ja, en heeft de koninklijke familie nog meer vakantiehuizen?
1: Ja, Beatrix die kreeg ooit een landhuis in Italië van een Italiaanse vriendin. Dat heet Rocca dei Draconi, oftewel Drakenstein, zoals haar kasteel hier in Lage Vuurs ook heet. Laatste keer dat ze daar de pers ontving was in 2011. Nou ja, toen was er natuurlijk vooral heel veel aandacht voor Maxima, Willem-Alexander en de 3 jonge kinderen. Er staan daar veel olijfbomen, ook een wijngaard. Want de regio die staat daar ook bekend om de Chianti-wijn. En er worden nog altijd vakanties gevierd. Het is nog altijd van de koninklijke familie, vooral de paasvakanties. En als we dan nog verder terug in de tijd gaan, dan hebben we Juliana en Bernard, ook in Italië, in Toscane. Bernard die kocht daar een stuk land, liet daar een villa opbouwen met de naam L'Elefante Felice.
0: Een gelukkige olifant.
1: Heel goed, het lievelingsdier van de prins. Heel veel vakanties zijn daar gevierd. Kinderen, kleinkinderen. De pers was er altijd welkom op de eerste dagen. En als je dan een beetje gaat zoeken, dan zie je een zeilende Willem-Alexander, een surfende Klaus. Hele leuke, gezellige foto's. Helaas, mocht u daar eens willen kijken van hoe ziet die villa eruit, hij is er niet meer. Hij is verkocht en vervolgens met de grond gelijk gemaakt.
0: Oké.
1: Helaas.
0: Werden vakanties ook nog wel eens op andere plekken gevierd?
1: Ja, vast. Natuurlijk heeft Maxima en Willem-Alexander hebben ook nog een huis in Argentinië. Dus daar wordt ook vakantie gevierd. Nou, je hebt natuurlijk alle skivakanties in Leg. Dus ze vieren wel vakantie. Ja, dat ook, kunnen ze wel.
0: En ook niet zo heel kort, want volgens mij hebben ze hartstikke lang vakantie, toch?
1: Ja, dat klopt. Het is nu deze zomervakantie 7 à 8 weken. Er is natuurlijk ook kritiek op. Maar de koning en de koningin die hebben recht op 85 vrije dagen per jaar.
0: Zo.
1: Ja, en dan klinkt dat veel, maar dat is dus gelijk aan het aantal vrije dagen van de leden van de Tweede Kamer. Ja. Er staat wel wat tegenover. Zij zijn 24 uur per dag koning en koningin, staan altijd paraat. Maar als er iets gebeurt en dat vraagt om de aanwezigheid van de koning in Nederland, dan zal die toch echt moeten komen. Ja. De laatste keer dat hij dat deed was in juli 2023. Hij moest toen een persoonlijk gesprek voeren met premier Rutte na de val van het kabinet. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog een flink smetje. Een andere vakantie die werd afgebroken was een herfstvakantie in 2020. Want kort na de aankomst moest de familie terug uit Griekenland. Want heel Nederland zat in de coronamaatregelen en mocht niet reizen. En zij gingen wel weg. Ja, dat zorgde nogal voor wat ophef.
0: Ja, dat weten we allemaal nog heel goed.
1: Ja.
0: En dan tot slot eigenlijk. Wanneer moeten ze dan weer aan het werk?
1: Ja, ik heb even naar de agenda gekeken.
0: Inzage in de agenda.
1: Ja, die heb ik. Ja, dat kan echt verder niemand. Ik ging even kijken en Amalia, de prinses van Oranje, die is even kijken. Die is bij de opening van de SEI Wereldkampioenschappen 2026 in het Duitse Aken. Dat is nog in augustus. Dan 2 september opent de Koning Museumpark Vonk in Eindhoven. Een museum met geschiedenis, vakmanschap, innovatie van de Eindhoven en de regio. En dan Koningin Maxima, die hoeft 3 september pas acte de présence te geven. En dat doet zij in de Achterhoek voor een werkbezoek dat in het teken staat van duurzaamheid in de bouw. Dus dan zijn ze er weer.
0: Nou,
1: ja, ik ben alweer aan het werk, hoor.
0: Jij bent alweer aan het werk. Maar wij mogen uitstaan, toch? Als we klaar zijn, dan staan we uit. En zij moeten
1: niemand
0: altijd
1: gaat mij bellen om terug te komen naar Nederland. Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay. Mirjam, het was weer hartstikke leuk. Dankjewel voor dit mooie vakantieonderwerp. En ik zeg wellicht tot de volgende keer. Zullen we nog 1 keer even luisteren naar Willem?
1: Ja, doe dat. Leuk.
2: Alle Nederlandse pers gepoot.
0: Dag Mirjam.
1: Hoi, hoi.
0: Fijne vakantie nog.
1: Ja, dank je.
0: Ja, je bent alweer aan het werk, sorry.
1: Nee, dat ben ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Jij nog.
0: Werk ze. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: 1998. Een grote hit voor de Lighthouse Family. Hi was dat op Radio M Utrecht. Zometeen de tweede ronde. Wat zeg ik? De eerste ronde van de stem van M. Maar eerst zo het nieuws met Casper. Nou, de barbecue kan aan. Maar doen we dat ook? Zometeen de keiharde cijfers in het nieuws.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Precies 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Casper. En we beginnen in Meidrecht.
8: Ja, daar blijven een lunchroom, een kapsalon en een woning een maand dicht na beschietingen daar. De burgemeester grijpt in omdat bewoners zich onveilig voelen en die wil de rust terug. Voor een vierde woning is een waarschuwing gegeven. Bij nieuw gedonder gaat die ook dicht. De advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. Instanties hadden meer kunnen doen, zei hij, en na juridische strijd kreeg hij gelijk. René Verschuur stierf een natuurlijke dood en was 61. In onze provincie barbecue deze zomer bijna een derde, minstens 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek van de verkoper van barbecues. Het zijn meestal nog altijd wel de mannen die achter zo'n ding staan. Vrouwen zorgen dan wel weer voor de boodschappen. En moeten het waarschijnlijk ook schoonmaken achteraf, denk ik. Ruim 8 op de 10 ziet de barbecue nog altijd als een mannending. En ABBA heeft de rechtszaak tegen de kapotte kachels gewonnen. Volgens de rechter in Utrecht is het nummer terecht van Spotify gehaald door de platenmaatschappij van ABBA.
9: Ben zo blij, hoppa, met de pet van mij. Okay. Ik was echt te dik, maar nu heb ik schrik.
8: Ja, waar lijkt het ook weer op?
0: Take a chance on me.
8: Precies, en dat is inbreuk op de auteursrechten van ABBA, zegt de rechter. Ook had de kapotte kachels een commercieel belang, want dikke pants zorgden wel voor

0: gezondheid. Ja. Meer nieuws. En ook dit nummer trouwens kan je vinden op rtvutrecht.nl en in onze app. Dan nog het weer. Het is warm en dat blijft vanavond en vannacht zo. Morgen iets minder heet. Maximaal 28 graden toch nog wel. Met veel zon en een beetje meer wind.
1: Dankjewel Casper. Tot over een half uurtje.
0: Tot zo.
2: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Sir Cliff Richard was dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 6:06.
1: Aan tafel.
0: Met zometeen de eerste ronde van de stem van M. En klaar staat een nieuwe single van Taylor Swift. Het heet I Knew It, I Knew It. I Knew It, I Knew You. Zo heet het. En dat is de soundtrack van de Toy Story 5 film. Beetje country-achtig. Ze is zelf groot fan van die film. Dus vandaar ook dit nummer.

0: Het is toch gaaf hè, als je muzikant bent en je bent fan van een grote film, Toy Story 5, en dat je denkt, nou weet je wat, ik ga lekker de soundtrack schrijven, want ik vind het gewoon een goede film. Dat was de nieuwe van Taylor Swift. Het is 10:50.
1: De stem van M.
0: Ja, je hebt vandaag nog en morgen om 10:30 heb je de mogelijkheid om mee te doen met dit spelletje. Gewoon even raden wie jij hier hoort. En als je dat weet, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ook even je telefoonnummer erbij. Want misschien trek ik jou morgen wel uit je hoge hoed en win jij de portable radio. Ben je er klaar voor? Dan komt-ie.
2: Onder andere door veel ook leuke dingen te doen. Ja.
1: De stem van M.
0: Mailen maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is Tom Jones met Detroit City. En zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: jaar natuurlijk. En één nacht alleen. 12 minuten voor 1 is het. Margot Ribbering, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Kun je het hoofd nog een beetje koel houden?
1: Nou, ik doe dat wel. Ik doe het heel rustig aan vandaag. Ja. Want het is heet buiten.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: We hebben in de beeld al de 30er te pakken. Dus de tropische temperatuur, ook in Cabau, 30,2. En bij onze waarnemers, Piet van der Mel, die schrijft mij zojuist dat hij al op 30,1 zit. En ik heb zelfs nog hogere waarden gezien in onze provincie. Bijvoorbeeld 32,8 in Amersfoort. Nou, het is wel een heel warm plekje, hoor.
0: Ja.
1: En daarbij is het natuurlijk een combinatie van alleen maar zonneschijn, maar ook een zuidelijk briesje die de aanvoer van hele hete lucht vanuit Frankrijk naar ons toe blaast.
0: Ja, dus even lekker doortochten moet je vooral niet overdag doen in je huis.
1: Niet doen, nee. Je moet gewoon de luiken, de gordijnen dicht, vooral heel rustig blijven als je er niet tegen kunt. Hè. Er zijn ook mensen die dit heel lekker vinden. Mm-hmm. Nou, laat ze lekker naar buiten gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen en ik krijg soms wel eens een reactie van, oh, wat ben je toch alarmistisch. Maar ik zeg er elke keer bij, hè, dit weerbericht is voor iedereen.
0: Ja.
1: En ook de wat ouderen en kwetsbaren. De derde keer zo warmte, dat is gewoon heel slecht voor de gezondheid. Vooral voor de oudere mensen, omdat ze dus de warmte heel slecht kwijt kunnen. Vandaar dat ik een beetje genuanceerd over deze hele hete middag praat.
0: Dat is goed dat je dat doet. Vandaag dus hete, hoe gaat het de komende dagen eruit zien?
1: Nou, het is zo dat de temperatuur loopt vanmiddag nog wat verder op. Ik denk dat de beeld uitkomt op 32, 33 graden. Het wordt een bijzonder warme avond met heel lang temperaturen boven de 30 graden. Nou, komende nacht wordt het ook niet koud. Een tropennacht in veel steden, waar de stenen natuurlijk de warmte weer afgeven, 20 graden of hoger. En morgen draait de wind naar het westen. Nou, dat is vanaf de Noordzee, dat is gunstig. Dus de temperatuur komt niet meer boven de 30 graden. In de beeld blijven we op 28 graden steken met veel zon. Maar in de loop van de middag ook een paar wolken. Ja, die wolken geven bij ons geen bui, misschien in het oosten, zuidoosten. Kans op een bui, misschien heel laat op vrijdag en vrijdagavond. Maar dat zal er maar eentje zijn. Dus dat is wederom een druppel op de gloeiende plaat. Maar ook vrijdag zien we die temperaturen wat naar beneden zakken. 26 graden. En zaterdag 25 graden. Dus het blijft zomers, maar het wordt er alleen maar aangenamer op. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant uit. Alleen vandaag is weer zo'n piekertje met hele hoge temperaturen. 32, 33 graden.
0: Ja, maar goed, ook weer overzichtelijk wat je zegt, dat het niet een hele week van die warme temperatuur is. Goed. Wij houden het hoofd koel. Doe jij dat ook, Margot?
1: Gewoon heen en gaan.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor nu en wij horen je vanavond in Utrecht Komt Thuis. Hè?
1: Ja, gaan we doen. Dag,
0: Connie. Okay.

Gilbert O'Sullivan op Radio M Utrecht met Matrimony. Even kijken wat we zo meteen gaan doen. In het Stedelijk Museum Vianen is vanaf deze week de tentoonstelling Maluku Belanda te zien. Conservator Maarten van het Klooster, hij vertelt over de geschiedenis strakjes tussen Nederland en de Molukken, die generaties teruggaat. Er is werk van kunstenaars te zien en ze slaan ook een brug tussen het verleden en het heden. Ze zijn natuurlijk niet allemaal de knilmilitairen terug naar Nederland gekomen, zaten ook in kampen opgeborgen. Was dat toen eigenlijk ook al op sprake van een spreidingswet? Nou, dat hoor je allemaal zometeen hier in Aan Tafel. Eet smakelijk. Dit is Tot aan het Nieuws. Jennifer Page en Crush. Wordt hier ook wat warmer in de studio, hè? Dan ga je een beetje raar praten. Eet smakelijk. Tot zo, hè.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen vroeg een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is opgepakt werd 3 jaar geleden ook al eens gearresteerd, omdat hij aanhanger was van IS. De politie heeft een minderjarige aangehouden voor de brand in een zorgcentrum in Beekbergen vannacht. Het gaat om een bewoner. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum voor jongeren stortte in. Ook sloegen de vlammen over naar bomen in de buurt. In de buurt is een zomerkamp met 180 kinderen uit voorzorg ontruimd. In Groningen melden verhuurders van veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. De mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen. Behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken. En dan wordt het iets minder warm, 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag. Goedemiddag, 2:01 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Nieuwegein is een bestelbus van PostNL in brand gevlogen bij een late losplek. Het vuur sloeg over op het pand ernaast. Dat is ontruimd. De brand lijkt nu onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. In Meidrecht blijven een lunchroom, een kapsalon en een woning een maand dicht na beschietingen daar. De burgemeester wil de rust terug. En over een half uur hoor je brandweermannen die in Spanje blusles hebben gekregen.
11: Wij gooien graag water op het vuur.
10: Nou, ze hebben er veel van geleerd. Je hoort er zometeen meer over.
9: Oké, dankjewel.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Supremes uit de jaren 60. En in veel later heeft Kim Wilde er ook nog een grote hit mee gehad. You Keep Me Hanging On was dat. Goedemiddag, 7 over 1 is het.
1: Aan tafel.
0: Afgelopen weekend is in het Stedelijk Museum Vianen de nieuwe tentoonstelling Maluku Belanda te zien. Aan de hand van 3 thema's komt de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland aan bod. Dus vanaf het moment dat ze als kneelmilitairen na de Tweede Wereldoorlog in ons land aankwamen. En ook de opvang in kampen zoals in Vught en Westerbork. En de protesten in de jaren 70. Maar ook de huidige generatie komt aan bod. Hoe kijken zij aan tegen de voorgeschiedenis van hun grootouders? En hoe zien zij hun identiteit? Nou, een interessante tentoonstelling dus. Maarten van het Klooster van het museum is de gast. Maarten, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Maluku Belanda belicht dus de relatie, de geschiedenis tussen Nederland en de Molukken. Persoonlijke verhalen door de ogen van, wat is het, 3 à 4 generaties Molukse Nederlanders. Te beginnen, wat betekent Maluku Belanda eigenlijk?
2: Het is eigenlijk het woord voor de Molukken en het woord voor Nederland. Dus eigenlijk Molukken Nederland, je kunt het bij wijze van spreken zien als een soort van treinkaart, wat er op het treinkaartje zou staan als je het zou boeken. Nou waren er geen treinkaartjes vanaf de Molukken natuurlijk. Maar ja, Molukken Nederland eigenlijk.
0: De aanleiding is 75 jaar geleden. Heeft het ook te maken met de excuses van premier Rob Jetten op 21 juni?
2: Ik denk dat het bijna beter andersom te interpreteren is. Beide vallen samen met die 75 jaar eigenlijk. Want die excuses die kwamen voor ons niet helemaal als een verrassing. Want het hing al een beetje in de lucht dat die excuses zouden komen. Maar die komen natuurlijk perfect voor ons qua actualiteit. Want het is een heel actueel thema.
0: Laten we nog even luisteren naar wat hij zei.
3: Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan. Excuses aan de Molukse gemeenschap.
4: Na zoveel jaar eindelijk, vind ik. Maar ja, goed, onze ouders zijn er niet meer. Het is eigenlijk te laat.
5: Ik had zo graag dat ze erbij was. Dat ze dit heeft mee heeft mogen maken. Maar ze is 3 maanden geleden overleden.
0: Goed dat hij dat heeft gedaan, maar ook wel een beetje laat.
2: Het is royaal laat, maar het is in ieder geval beter laat dan nooit, zeg ik dan. Maar je hoort het ook wel binnen de Molukse gemeenschap, met de mensen die we erover spreken, horen we ook heel vaak. Hij heeft nu toegezegd boter bij de vis te gaan doen. Dus er wordt. Er is de vraag hoe dat gaat gebeuren. Wat er uiteindelijk. Hoe gaat Nederland over de brug komen? En dat hoeft natuurlijk niet met financiële middelen per se te zijn. Maar er moet natuurlijk wel. Het is een begin eigenlijk van het verwerken voor veel mensen.
0: Ja, tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. 3 thema's: gedwongen migratie, protest en identiteit. Eerst even het eerste thema. 1951 kwamen ongeveer 12.500 Molukkers, voornamelijk kneelmilitairen, met hun gezinnen aan in Nederland. Ondergebracht in speciale woonorden, bijvoorbeeld in Leerdam, toch?
2: In Leerdam zijn ze net wat later terechtgekomen. Okay. Maar er zijn verschillende woonorden inderdaad gebruikt om al die mensen, 12.500 mensen opvangen. Dat is nogal wat.
0: Ja.
2: Dus er zijn bijvoorbeeld in het voormalig concentratiekamp Westerbork en voormalig concentratiekamp Vught, maar ook in militaire kazernes, kloosters. Op verschillende plekken zijn ze eigenlijk opgevangen.
0: Ja, is dat niet een verschrikkelijke plek om in worden opgevangen?
2: In de kampen en in die 1951, dat is net na de oorlog.
0: Ja. Een plek om in worden opgevangen in de kampen
2: en in 1951, dat is net na de oorlog. Ja, het is eigenlijk is het als je er langer over nadenkt, hoe langer je erover nadenkt, hoe cynischer het idee eigenlijk is om
0: eigenlijk
2: mensen daar
0: wel,
2: op te vangen. Ja.
0: En was er toen al sprake van een soort spreidingswet? Een term die je tegenwoordig heel vaak hoort.
2: Ja, in zekere zin zou je het kunnen zeggen. Er werden natuurlijk door heel Nederland werden Molukse gezinnen opgevangen, ondergebracht eigenlijk. Het verschil is natuurlijk wel, en dat benadrukken heel veel mensen ook. Zij zien zichzelf niet, en ze zijn ook niet een vluchteling. Hun voorouders hebben het bevel gekregen om naar Nederland te komen. Dus er werd wel gespreid, maar het gaat in dit geval niet over vluchtelingen zelf natuurlijk. Want dat is belangrijk om te onderkennen.
0: Nog even dat stukje geschiedenis. Kneelmilitairen die waren natuurlijk niet meer welkom in Indonesië. Kwamen in Nederland, maar werden ook niet met open armen ontvangen.
2: Nee, het was heel ingewikkeld, want je ziet het ook tot op de dag van vandaag. Mensen die het land binnenkomen, die worden in eerste instantie een beetje argwanend tegemoet getreden. En dat is, daar is niks nieuws onder de zon, vrees ik.
0: Nee.
2: En die kneelmilitairen die hadden dus inderdaad een dienstbevel gekregen om scheeps te gaan met hun hele gezin vanuit het

0: toen net Indonesië, naar Nederland toe. En bij aankomst werden ze ontslagen.
1: Uit het leger.
0: Ze kregen het bevel om hierheen te komen. En vervolgens werden ze ontslagen en ondergebracht in die woonorde.
1: Ja. Maar ze konden dus ook niet terug naar Indonesië.
0: Nee, dat lag heel complex. Zeker omdat het jaar daarvoor was de Republiek der Zuid-Molukken ook uitgeroepen. En dat is een eenzijdige uitroep geweest. Nederland zegt het destijds toe die te erkennen. Maar kon dat niet waarmaken. Onder andere vanwege internationale druk. Maar beloofde zich er wel voor in te zetten. En een terugkeer uiteindelijk mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Maar dat is de geschiedenis heeft daar de werkelijkheid in. Ingehaald,
1: ja, precies. Drie thema's. Hoe ziet dat eruit als we bij jullie langskomen?
0: Eigenlijk is bij ons de tentoonstellingszaal is op de eerste verdieping. Je komt binnen en het eerste wat je meekrijgt is even een korte voorgeschiedenis. Even een opfrisser van waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waarom zaten we in vredesnaam eigenlijk in Indonesië op dat moment? Nou, dat heeft natuurlijk die lange voorgeschiedenis met de VOC. En dat klinkt vergezocht, maar eigenlijk die sporen daarvan die trekken tot op heden door. Die sporen van wat we daar met de VOC hebben aangericht. En onder andere...
1: Kruidnagelbootje, heeft dat daarmee te maken?
0: Jazeker, dat is een van de eerste dingen die je ziet. We kwamen daar om specerijen te halen.
1: Ja.
0: Om een monopolie te krijgen op die specerijen eigenlijk. Toen heeft Jan Pieter van Koen, die heeft verschrikkelijk huis gehouden. Dat is jaren al in het nieuws regelmatig. Met dat beeld dat in Hoorn staat bijvoorbeeld. We kwamen daar dus om die specerij te halen. Om die naar Nederland te kunnen verkopen. Dus die voorgeschiedenis laten we even zien. En vervolgens gaan we door naar het thema van die migratie. En wat we een heel mooi passend bruikleen vonden. Dat was een kruidnagelbootje. Dus dat is letterlijk wat het is. Het is een cora-cora, een type bootje. Helemaal nagebouwd met kruidnagels. Met poppetjes en roeiers en een mast erop.
1: In een klein formaat.
0: Wat zal het zijn? 25, 30 centimeter in een glazen vitrinekastje. Het is een verschrikkelijk mooi object. Maar er zit natuurlijk wel die geschiedenis aan vast. Die jacht op die specerijen. Alleen maar daarvoor kwamen.
1: Ja.
0: Dat geldt voor nootmuskaat, voor foelie, want dat zit om een nootmuskaat. En voor kruidnagel bijvoorbeeld. Die komen specifiek uit de Molukken.
1: Oké, en wat zijn er nog meer voor attributen te zien in jullie tentoonstelling? Je had het net over een vlag.
0: We hebben verschillende dingen. We hebben bijvoorbeeld een aantal koffers. Koffers die mensen meekregen vanuit dienst, zeg maar. Er is er bijvoorbeeld een hele grote houten koffer. En die stond bij de familie gewoon in huis. Vaak nog ingepakt. Bij heel veel families stond hij gewoon ingepakt in de woonkamer. Als herinnering. Als we te horen krijgen dat we terug kunnen. Dan pakken we de koffers op en dan gaan we. Klaar om te vertrekken. Nou, de terugkeer is er nooit geweest. Dus dat zijn hele mooie symbolische voorwerpen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een brief hangen. Dat is een hele wrange. Daarin krijgt een familie te horen dat ze geacht worden 460 gulden of iets dergelijks te betalen. Want er was in de familie hadden ze betaald werk gekregen. En dus moesten ze de pensioen en voedselkosten terugbetalen.
1: Ja.
0: Dat soort objecten. Dus dat heeft allemaal te maken met die gedwongen migratie. Persoonlijke objecten van mensen. En die hebben we ook gevraagd, een aantal van die bruikleengevers, om... een tekst in te spreken waarom het voor hun een belangrijk object is. En waarom het voor hun een belangrijke lading heeft. Want het zijn in sommige gevallen hele eenvoudige objecten. Of een hele mooie tekening van een Italiaanse kunstenaar die in Indonesië geweest was. Die tekening zelf, die is natuurlijk een herinnering, een fysieke herinnering. Maar er zit ook een hele laag onder voor de bruikleengever.
1: Ja.
0: En die heeft dat ingesproken. En in het museum kan je dus, daar gaan we ook aan om een koptelefoon mee te nemen, QR-codes scannen en dan kan je die audiotour eigenlijk langs objecten terugluisteren.
1: Oké, wij praten zo meteen door, Maarten. Want er zijn inderdaad ook nog allemaal lezingen en workshops te doen. Wij draaien iets van Masada, Molukse gemeenschap was dat. Wat bijzonder is, want Lisa Loya die gaat ook bij jullie optreden. En Lisa Loya is weer het nichtje van Nippy Noya. En Nippy die speelde bij Masada. En Lisa kennen we trouwens ook nog als zangeres bij de band Mai Tai. Komen we zo meteen nog over te spreken wat zij ook bij jullie gaan doen. Dit is een zomerse hit van ze, Latin Dance.

0: Ja, de Molukse band Masada, Latin Dance. Ze had ook nog andere grote hits, hè, als Sayang E en Arumbai. Aan tafel heb ik Maarten van het Klooster. Afgelopen weekend is in het Stedelijk Museum Vianen de nieuwe tentoonstelling Maluku Belanda te zien. Aan de hand van 3 thema's komt de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland aan bod. We hadden het net al heel uitgebreid over die kneelmilitairen die hier naartoe zijn gegaan en werden toen ontslagen. Toch wel weggezet in ook kampen als Westerbork en Vught. Nog even over Masada. Lisa Loya is het nichtje van Nippy Noya. Nippy die zat bij Masada. En Lisa kennen we als zangeres van de band Mai Tai. Maar dat heeft ook te maken met jullie tentoonstelling.
1: Ja, dat klopt. Zij is namelijk betrokken bij... volgende week zondag hebben we in de Grote Kerk in Vianen... een evenement, is een beetje een gek woord misschien ervoor. Maar dan is er een lezing die wordt gegeven door Otjep Huli. En Otjep Huli is een van de gijzelnemers geweest... bij een van de Molukse acties die in de jaren 70 heel veel in het nieuws waren natuurlijk.
0: Boven Smeelde, de Punt.
1: Exact, ja, de treinkapingen, verschillende gijzelingen. En dit was in dit geval de gijzeling van het Indonesisch consulaat in Amsterdam.
0: Oké.
1: En dat heeft echt een week of 2 geduurd, die gijzeling. Daar hebben al die gijzelnemers, die zijn... Er is 1 iemand bij die gijzeling overleden... omdat hij wilde ontsnappen door uit het raam te springen. Het is een heel tragisch verhaal. Voor de rest zijn er bij de gijzeling zelf geen doden gevallen... maar vanzelfsprekend, omdat dat een misdrijf is natuurlijk... zijn de gijzelnemers veroordeeld geweest. Hebben in de gevangenis gezeten. En nadat ze uit de gevangenis kwamen... zeiden ze tegen elkaar, hier praten we nooit meer over.
0: Ja.
1: Dat hebben ze uiteindelijk na 50 jaar... hebben ze dat, dus eigenlijk vorig jaar... hebben ze toch daar een beetje van afgeweken... en zijn ze er een beetje over beginnen te praten. En die Otjep Huli die gaat bij ons... dat is een van die gijzelnemers... dus die gaat zijn eigen verhaal vertellen over... niet alleen de gijzeling zelf... maar ook over hoe hij die gijzeling... elke dag nog met zich meedraagt. Want dat is natuurlijk iets, doe je als jonge man... Maar ja. Dat is, ja, hij is nu bepaald geen jonge man meer. Het is een heel indringend verhaal. En dat wordt muzikaal omlijst. Dat wilden we helemaal compleet aankleden eigenlijk.
0: Vandaar
1: dat zij komt optreden. Ja. Ja.
0: Weinig mensen die dat mee hebben gemaakt, die praten erover.
1: Klopt.
0: Hoe komt dat, denk jij?
1: Omdat het ook, die Molukse acties, die werden... Dat proberen we in de tentoonstelling ook te laten zien. Die ontstaan niet van de een op de andere dag. Er waren eigenlijk al van het begin af aan waren er geregeld protesten. En dat waren dan vaak gewoon demonstraties binnen de woonorde. En langzaamaan werd dat steeds een paar stapjes erger. En eigenlijk sloeg de vlam in de pan toen op een gegeven moment... Sukarno zou op staatsbezoek komen in Nederland... De president van Indonesië.
0: Ja.
1: En daar werden heel veel Molukkers boos om. Want een paar jaar daarvoor had Sukarno... Sumokil, de president van de Republiek der Zuid-Molukken... laten executeren.
0: Ja.
1: En toen mocht hij dus op staatsbezoek komen. Nou, dat was voor heel veel jonge Molukkers... was dat eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. En toen begonnen eigenlijk de gewelddadige acties vanaf 1970. En... In eerste instantie gingen die, voor zover zo'n actie goed kan gaan, betrekkelijk goed. Het liep uiteindelijk vaak met een sisser af. Tot de treinkaping bij de Punt en de school in Boven Smeelde.
0: Ja.
1: Die zijn heel tragisch geëindigd met doden, met zwaar militair ingrijpen, laag overvliegende straaljagers. Dat was heel dramatisch.
0: Dat weten we allemaal nog wel, denk ik, die beelden.
1: En dus voor heel veel Molukse Nederlanders was dat ook... een kantelpunt waarop men dat ook niet als een oplossing meer zag. Er stond sowieso al verzet tegen geweld gebruiken. Zowel voorstanders als tegenstanders waren daarvan. Dat is logischerwijs, zou ik haast zeggen.
0: Ja.
1: Maar vanaf dat moment keerde eigenlijk het merendeel zich gewoon tegen de gewelddadige acties. En er is daarna nog maar 1 gewelddadige actie geweest. En dat was in 1978. En dat was in het provinciehuis in Assen. Vanaf dat moment was dat voor heel veel mensen ook zoiets van... hier moeten we misschien maar niet over praten. Dit is een te pijnlijke geschiedenis. Gecombineerd met die hele pijnlijke voorgeschiedenis al.
0: Gelukkig wordt er wel over gepraat bij jullie in de tentoonstelling. Er is heel veel te doen. Er zijn hedendaagse kunstenaars. Er zijn lezingen. Er zijn workshops. Er wordt gepraat over onzichtbaar van generatie op generatie. En wat betekent dat voor wie jij bent vandaag? Hè? De identiteit, daar gaat het allemaal over. Ja, een hele brede tentoonstelling. Verwachten jullie veel mensen eigenlijk, Maarten?
1: We hopen ervan wel natuurlijk. Ja. Ik vind het een ontzettend interessant onderwerp. En ik denk dat het echt een onderwerp is wat heel veel mensen aanspreekt. En ook voor heel veel mensen, ja, van heel veel Nederlanders hoor je namelijk, oh, de Molukkers, dat is toch die treinkaping?
0: Ja.
1: Maar er is ongelooflijk veel meer dan alleen een treinkaping. Er is een hele grote brede geschiedenis, een hele rijke cultuur, een rijke gemeenschap.
0: Ja.
1: Die ontzettend veel interessante dingen heeft voortgebracht. Interessante kunst inderdaad, videowerken. We hebben een Leerdamse glasblazer met een Molukse roots. Ja. Ja, veel Leerdamser dan glasblazer kan je niet worden. Dus dat is.
0: Heel goed. Allemaal te zien bij jullie in het Stedelijk Museum Vianen tot en met 6 december. En voor alle informatie eventjes kijken op jullie site. Dat is www.stedelijkmuseumvianen.nl. Daar staat alles op. Maarten, dankjewel voor de toelichting. En heel veel succes bij deze tentoonstelling.
1: Dankjewel.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Walter Kroes, Laat de zomer in je hart. Een liedje van de band Wind. Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1987. Las die zonne in dein herz. En het behaalde toen de tweede plaats achter Hold Me Now van Johnny Logan. Die al eerder won met What's Another Year. Dan ben je ook weer een beetje op de hoogte van het Eurovisie Songfestival. Het nieuws komt eraan vanaf 2. De meesten gaan naar Spanje voor een vakantie. Maar 2 Utrechtse brandweermannen die hebben er juist keihard gewerkt en geleerd. Je hoort er meer over zometeen. Van Casper.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. Er is brand.
5: Ja, in Nieuwegein is een bestelbus van PostNL in brand gevlogen. Het gebeurde bij een laad- en losplek van het bedrijf. Het vuur sloeg over naar het pand ernaast. Dat is ontruimd, er is flinke schade. De brandweer heeft de boel nu onder controle, is bezig met nablussen. Het gebeurde allemaal op industrieterrein Het Klooster. Daar rijden tot 3:00 vanmiddag geen bussen. Bewoners van de Anton Mauverstraat in Woerden zijn niet verbaasd dat daar een paar weken geleden een explosie was in een appartement. Ze vertelden aan ons dat ze zich al jaren onveilig voelen door overlast van verwarde mensen. De politie weet ervan, kreeg vorig jaar 200 meldingen uit die wijk, en dat is bijna 2 keer zoveel als uit de binnenstad van Woerden. De 2 Utrechtse brandweermannen die in Spanje op training waren, die komen weer terug naar huis. En ze hebben er wel wat van opgestoken.
6: Wij gooien graag water op het vuur. En dat doen we aan de voorkant. En hier in Spanje denken ze, ja, je moet eerst naar de achterkant om de motor uit te maken. En dan ga je daarna langzaam naar de voorkant toe. En dat is echt een verschil in de zienswijze waar wij ook naartoe gaan.
5: Ze hebben daar ook geholpen met de bosbranden daar. En daarbij kregen ze een natte verrassing van een blusvoertuig.
6: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt. Ja. En je bent net te laat met weglopen. Dat voel je even.
5: De 2 worden nu afgelost door een nieuw team uit Utrecht. Dan nog sportnieuws. Voetbalclub IJsselmeervogels uit Bunschoten-Spakenburg lijkt nog niet echt klaar voor de competitiestart over 2 weken. In een oefenduel verloor IJsselmeer...

0: Vogels van Hoofddorp uit de vierde divisie met 2-1. Vorige week wonnen ze nog een oefenpot tegen een team van profs zonder contract met 14-0. Dat dan weer wel. Meer sportnieuws en ander nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer. Het is warm en dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Het wordt weer een plaknacht. Morgen iets minder heet, maximaal 28 graden met veel zon en iets meer wind.
1: Oké, dankjewel Casper.
2: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
5: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Altijd fijn om te horen. Aretha Franklin op de radio met I Say A Little Prayer. Zometeen dan spelen wij de tweede ronde van het spelletje De Stem van M.
1: Aan tafel.

0: voor als je in de auto zit. En misschien wil je wel meedoen met ons spelletje.
1: De stem van M.
0: Makkelijk mee te doen, hè. Wij zoeken weer de stem van een bekende Nederlandse mevrouw met een vrij lage stem. Dat is opvallend. Als je weet wie het is, dan mag je meteen gaan mailen, hè, naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ook even je telefoonnummer erbij. En misschien win jij dan morgen wel onze portable radio. Let goed op, want dit is de opgave.
2: Dus ik sprak ook heel veel mensen die daar familie hadden.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is Tony Christie met een lekkere zomerse plaat.

0: Nou, de zomer vier je bij ons, hè. En Julio die doet gezellig mee. Het is 2:10. We gaan even naar de dagvraag. Altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Heb jij wel eens een bosbrand van dichtbij meegemaakt? De beelden uit Frankrijk en Spanje die zijn heftig, hè. En ook onze heuvelrug is kurkdroog. Rookverbod tot 1 oktober. Bob, Anne, ik en Koop, ja, we vragen ons af hoe dichtbij het eigenlijk allemaal komt. Laten we eens luisteren naar een getuige die op vakantie was in Frankrijk.
1: Echt surrealistisch, apocalyptisch bijna. Het is echt gewoon een nachtmerrie waar je uit wegrijdt. Sta je dus in een file en dan kijk je op een gegeven moment naar links. En dan kijk je 100 meter het bos in en dan zie je de stammen gloeien. En dan zie je de vlammen, je ziet de vonken, blaadjes dwarrelen door de lucht alsof het herfst is. En die zie je echt op je afkomen. Maar je staat in de file en je rijdt niet. Dus dat is best wel beangstigend. Ja, dat was wel even zo'n momentje dat we dachten, oké, als we nu niet snel gaan rijden, dan zou het wel eens anders kunnen aflopen.
0: Ja, afschuwelijk als je daar dan in de file staat. Marion die reageert, gelukkig nooit in eigen land meegemaakt, maar de dreiging is groot, het is gortdroog. Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt en niet een smeulende peuk weggooit. We hebben wel een keer in Turkije gezien hoe in de verte een brand werd geblust met behulp van vliegtuigen die water kwamen scheppen uit de Egeïsche Zee. Jaap van S, ja, die is brandweerman. Hij zegt, ja, ik heb wel de nodige kleine bosbrandjes in de Groenekansche bossen uit moeten maken. Zeker in de jaren 90, toen wij nog een pyromaan hadden. Daarnaast ben ik nog steeds waarnemer bij de brandweer luchtsurveillance, waarbij we met het vliegtuigje Charlie van boven vanaf de bossen op de heuvelrug en in het Gooi in de gaten houden. En daarmee heb ik de afgelopen jaren ook een aantal beginnende bosbranden kunnen opsporen. Wel eens meegemaakt, Edwin?
2: Gelukkig niet. Nee,
0: ik ook niet gelukkig.
2: Ik ben ook niet zo iemand die zelf naar het bos gaat eigenlijk. Ja, dan moet je toch misschien wel een hond voor hebben om dat sneller te doen.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk wel fijn om daar in die omgeving te zijn. Maar ja, daar in Frankrijk en Spanje, dat lijkt mij ook heel naar.
0: Heel eng. Ja. Ja. Nou, laat het even.
2: Je Charlie, hè, dat het genoemd wordt. Dat, ja. Als je, dat zie je dan ook af en toe zo door de lucht gaan. Je houdt alles goed in de gaten.
0: Ja, zeker. Nou, Jaap van S, die doet dat inderdaad. Vanavond praten we erover door bij Koop. Dus laat even je reactie achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht of gebruik de app van RTV Utrecht.
2: Ja, ik heb hier een krant voor mijn neus. Nou, daar heb je echt geen angst hoef je te hebben voor bosbranden, want het regent en het regent maar deze zomer. Oh. En er is ook nog eens de finale of de finish van de Vierdaagse. Dat is nu wat later. Dat was bij ons nu vorige week al, maar toen pas eind juli. We duiken zo meteen ook even in het nieuws. Wat koninklijke berichtjes nogal. Oeh. Je had het over de vakanties, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, goed, ze gaan hier ook weer even lekker erop uit. Straks de Beatles ook weer met een mooie bijdrage. De Jukebox met 2 keuzehits deze keer, waar je weer een keuze uit kan maken. Nou, en dan hebben we ook nog een leuke uitsmijter tegen 3. Een fijn slotakkoord. Het wordt weer een programma met een hoop verrassingen en ook een beetje zomer. Ja. En die komt dus uit die zomer dat het zo hard regende. Maar we hadden wel Summer in the City van Love & Spoonful.
0: Haha, hartstikke goed. Blijf lekker luisteren, maak er een hele mooie middag van. En heel veel plezier zometeen bij Edwin.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: meteen maar even uit de hoofd. Lou Christie. Hij leek wel een beetje op Frankie Valli, maar dan zonder Four Seasons. I'm Gonna Make You Mine was de boodschap.
1: Studio 60's.
0: En hoge temperaturen ook vandaag. Misschien luister je wel ergens aan het water naar Radio en Utrecht. Nou, wij hebben ook genoeg hier op de radio. Want ik heb deze bijvoorbeeld op mijn lijstje staan van Grapefruit. Deepwater en sommige provincies momenteel code geel vanwege de hitte. En niet voor Utrecht geldt dat, maar we hebben hier wel Donovan dan weer. In de krant van 29 juli die ik hier bij me heb, regent het alleen maar. Zo kan het dus ook zijn op deze dag. En in de jukebox straks twee zomerse deuntjes om uit te kiezen. Nou, het wordt weer een uurtje na ooit. Een uitje na ooit. Vakantietrip naartoe. Of nostalgie tussen 2 en 3.

Grapefruit. De naam van dit gezelschap. En we plukken hier graag de vruchten van het verleden, zoals je weet. Een frisse duik in de geschiedenis van de jaren 60. Deepwater en John Lennon, die hielp ze ook nog een handje. De Beatles zijn er ook weer vandaag, hè, zometeen met een bijdrage. En daarop heeft John Lennon overigens ook een hoofdrol deze keer. Maar zover is het nog niet. Is maar eens even de krant erbij. Het nieuws van 29 juli, maar dan in 1966. Toen was het overigens vrijdag. We beginnen maar even in het Koningshuis. Ik lees dat Prins Klaus en Prinses Beatrix weer terug zijn gekeerd van een verregend Schiphol na een reis van 4 weken in de West. De foto houdt de prins een paraplu boven zijn vrouw. Overigens gaan ze volgende week op vakantie naar de zon in Italië. Dus komt nog wel wat mooi weer aan voor ze. Ze zijn immers ook nog maar net getrouwd, hè? En dat slechte weer was ook een spelbreker bij de laatste dag van de 50ste Vierdaagse van Nijmegen. Door een haag van tienduizenden belangstellenden stroomden zo'n 14.000 wakkere tippelaars naar de finish. En dat dus ook in de stromende regen. En op de foto politieman H. Krauwel, die de enige Veenendaalse deelnemer was. Hij wist zijn krachten vakkundig te verdelen en bereikte nog fris en monter de finish in Nijmegen. Maar de regen verstoorde dus wel deze glorieuze intocht. En van al die nattigheid hadden ze ook last in Zeist, lees ik, bij het shot tennis toernooi. Over de hele dag konden er maar 14 partijen worden afgewerkt. En op de foto zie ik hier Paul Korver in actie in zijn partij tegen Bert van Sloten. En best toepasselijk om dan nu al met de nieuwe herfst-wintercollectie van Chanel te komen, lijkt me zo in de krant van vandaag. Utrecht Nieuwsblad schrijft daarover. En ook een mooie foto van een chic geklede dame in een theaterpakje. Het ensemble heeft een lang jasje en een rok met overslag tot net boven de knie. En als materiaal is witte matraszijde gebruikt en met gouddraad bewerkt. Ziet er mooi uit. De hals bestaat uit honinggekleurde veren en het haarornament is van goudbad. Dus dat is de herfst-wintermode van Chanel komend seizoen. En dan nog even een advertentie, wat autonieuws. De Volkswagenfabrieken gaan namelijk het zogenaamde kevermodel, dat is de VW 1200 en 1300, nu ook uitbrengen als VW 1500 met een motor van 1,5 liter en 54 pk. En volgens de fabriek zijn de bijzondere voordelen van het model een hogere snelheid, maximum en kruissnelheid 125 km per uur, en ook een acceleratietijd van 0 tot 80 km per uur van maar 13 seconden. En de prijs van het nieuwe type gaat 5990 gulden bedragen. Tot slot nog even voor de fans van Batman. Goed nieuws, want die komt namelijk naar Nederland. Hij is de nieuwe held van de Amerikaanse televisiekijkers. En hem niet te kapot te krijgen bestrijden van de misdaad. En de KRO heeft een serie van 13 Batman-verhalen aangekocht. En deze worden vanaf 22 oktober eenmaal per maand op zaterdagavond uitgezonden van 7:05 tot 7:05. En Batman komt dan in plaats van Silvers en Ivanhoe. Dus je moet er nog wel even op wachten, pas in oktober, 1 keer per maand, genieten van Batman. Nieuws van vandaag, 60 jaar geleden. En een regen aan fijne muziek hebben we zeker. Want het zonnetje scheen helemaal niet, maar we hadden wel Love and Spoonful.

0: Beetje van Simon & Garfunkel, maar die waren hier niet te horen, want hij werd ook gedaan door Harper's Bazaar. Feeling groovy.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Ook wel heerlijk voor deze zomerse middag. En uiteraard ook weer een bijdrage vanuit Liverpool. Hier zijn John, Paul, George en Ringo weer. De LP Rubber Soul heb ik even uit de platenkast gehaald. En vooral een hoofdrol voor John vandaag. Het nummer wat ik ga draaien is een beetje geschreven uit frustratie. Hij was niet echt tevreden over zijn leven. Anno 1965 of zo. Het succes van de Beatles uiteraard wel nog altijd stijgende was. Hij was terechtgekomen op een landgoed in Weybridge, waar vooral heel veel deftige mensen woonden. En dat ging hem al snel vervelen, ondanks het mooie huis wat hij had. En daar ontstond dus dit liedje uit.

0: sporten is? Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Het regio nieuws van 3:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: We beginnen even met brand in Nieuwegein.
7: Ja, in een bestelbus van PostNL daar is brand gevlogen. Dat gebeurde bij een laat- en losplek van het bedrijf. Het vuur sloeg over naar het pand ernaast. Dat is ontruimd en er is flinke schade aan de gevel. De brandweer heeft de boel nu onder controle. Het gebeurde allemaal op industrieterrein Het Klooster. Daar rijden nog een half uur geen bussen. In Meidrecht blijven een lunchroom, een kapsalon en een woning een maand dicht na beschietingen. Daar. De burgemeester grijpt in omdat bewoners zich onveilig voelen en de burgemeester wil de rust terug. Voor een vierde woning is een waarschuwing gegeven. Bij nieuw gedonder gaat die ook dicht. Winkeliers en bewoners rond het Eemplein in Amersfoort hebben minder overlast dan de afgelopen jaren. Er is volgens hen meer politie op straat en ook zijn de handhavers en toezichthouders, meldt de lokale omroep. Volgens de politie komt dat door gebied verboden dat het nu allemaal beter gaat. Wel zijn er meer meldingen gemaakt van overlast door verwarde mensen. En in onze provincie barbecued deze zomer bijna een derde minstens 2 keer per maand. Dat blijkt uit onderzoek. 3 keer raden van wie? Inderdaad, de verkoper van barbecues. Het zijn meestal nog altijd wel de mannen die achter zo'n ding staan. Ben jij een beetje van het barbecue trouwens?
6: Nou, ik vind het wel gezellig, maar ik ga zelf niet graag het vlees braden, nee.
7: Nee, je gaat er zo van stinken.
6: Bij mij is dat niet zo.
7: Nee, ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Vrouwen zorgen dan weer voor de boodschappen, zo blijkt uit dit onderzoek. Nogal stigmatiserend allemaal. Ja. Ruim 8 op de 10 ziet barbecue nog altijd als een mannending.
6: Ja, in de jaren 60 was dat zeker zo nog waarschijnlijk. Hè, met dat uurtje wat wij hebben. Het, ja. Was het ook vooral nog voor de heren. Maar ik denk dat de dames het heel goed kunnen ook, hoor.
7: Nou, dat geloof ik best. Ik laat me graag voor zorgen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou ja, meer nieuws op rtvutrecht.nl via onze app. Hè. Dan nog het weer. Blijf vanavond en vannacht warm, want dat is het nu ook al. Morgen iets minder heet, maar nog wel altijd 28 graden.
6: Ja. Doe wel voorzichtig, hè, met het vuur.
7: Zeker met deze temperaturen.
6: Ja. Ja. Dankjewel. Nog even naar de weg, want er is een melding van de A12, zegt de ANWB, van Utrecht naar Den Haag. Dat is bij knooppunt Lunetten naar de A27 richting Hilversum. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. Je kunt daar keren bij de af- en toerit Houten.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

Marvin Gaye. En het geluid van Motown. En Kim Weston er ook nog bij It Takes Two. Dat is al gezellig, maar het kan met nog iets meer. En lekker aan zee met vandaag twee zomershits. Dit is keuze 1. De vraag is ook vandaag weer, wat vind je de leukste? Deze Summertime van Billy Stewart uit Porgy & Bess hebben we dan. En dit is gewoon van Nederlandse makelaar.

En daar zal het lekker druk zijn, zo denk ik vandaag, daar bij de zee. En Ernie Bender en de Utrechtse Jets die hier ook nog op te horen zijn. Het strandfeest. Wat zullen we doen? 1 of 2, je mag het even laten horen in onze app. Of mail het als je wil naar studio@rtvutrecht.nl.

En dat zijn zelf ook gerespecteerde mannen, de Kings vandaag. Ray Davies, vooral een Dave uiteraard met z'n tweetjes. Kreeg nog een leuk berichtje net. Fijn, die ouwe van de Cats net. We zitten heerlijk aan het water hier aan de Rijnse plas te luisteren. Dat schrijven Roelof en Geertje en ook onze kinderen John en Stephanie. Hoewel die de hele tijd lekker in het water liggen en ze hebben gelijk. Zalig hier, wij onder de groene parasol met de radio aan. En dat zonnetje schijnt ook hier in de studio. Met lekker 22 graden. Hier is Del Shannon.

Donovan, die andere Bob Dylan. Mellow Yellow was dat. Je ziet ook hier en daar wel wat gele parasols op de foto's die binnenkomen. Mensen lekker in de tuin aan het luisteren of op andere plaatsen. Liefst ook een beetje in de schaduw. En Ruud is zelfs helemaal in Berlijn met een paar mooie foto's. Dankjewel daarvoor. En gezellig ook daar dus luisteren naar Radio M Utrecht. Je kunt ons overal mee naartoe nemen. En ik had gevraagd of je me nog even wilde helpen ook met het samenstellen met twee echte zomerse hits. Billy Stewart hadden we met Summertime. En die andere was van Nederlandse makelij van Ernie Bender en de Jets vanuit Utrecht. En dat leuke gezellige strandfeest met dat kinderkoor erbij. Dan is het ook helemaal vakantie. En de stem van deze Ernie is helaas ook al niet meer. Hij stierf in 2022. Maar we hebben hem nog wel bewaard op deze plaat. Hij kreeg de meeste stemmen, meer dan 60%. Dankjewel voor het meedoen.

0: bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.

0: Dat goede gevoel, zeg maar, wat we altijd weer hebben zo als we naar die plaatjes uit de jaren 60 luisteren. Ook vandaag weer. En overal wordt er dus lekker meegeluisterd. Ik noemde net al even de Harijnse Plas. En Ruud vanuit Berlijn, die een mooie foto erbij stuurde van het oude afluisterstation van de Amerikanen daar. Ja, dat was in de jaren 60 allemaal nog. Hè. Tegenwoordig wordt dat gebruikt door kunstenaars. Ik weet niet of jij het wel eens gezien hebt, Jos, daar. Ben je er wel eens geweest in Berlijn?
1: Ja, ik ben vorig jaar in Berlijn geweest. In een prachtige stad. En ik heb nog maar een klein stukje kunnen zien.
0: De Teufelsberg. Teufelsberg. Berg.
1: Nee, daar ben ik dan niet geweest.
0: Maar waar moet je dan dus vooral zijn, zegt Ruud. Zegt een mooie foto hier gezien. Toen was het allemaal nog oost en west in de jaren 60. Ja. Nou, we hebben het alweer gehad bijna 3 uur. Dus jij mag zo weer.
1: Ja, ik dacht, ik ga eens met Utrecht aan de slag. De provincie Utrecht. De vraag is, welke platen hebben iets met de regio Utrecht? Gaat de tekst over Utrecht of over Zeist of over Nieuwegein, over een plaats in de provincie? Of zijn er artiesten? Welke artiesten zijn in de provincie geboren en hebben leuke plaatjes gemaakt? Er
0: kwam
1: een leuke reactie binnen van Justin de Wild tot Herman Berkien, van Stef Bos noem maar op.
0: Ja, de stad Utrecht is niet zo moeilijk, maar echt de rest van de regio, daar moet je wel even voor speuren. Maar er zijn dus al wel reacties op gekomen zo meteen.
1: Henk Dissel, Le Baron. Rock, er komt van alles binnen. Hartstikke leuk.
0: Dat was in de jaren 60, ja. Je moet me net weten waar ze geboren zijn. Hè? Dat is wel een dingetje.
1: Ja.
0: Nou, zometeen dus vooral veel Utrecht in de zon bij Jos.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar en hield 3 verdachten aan van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het een onderzoek naar terrorisme is. De Nederlander die gisteren om het leven kwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Er staat daar een vuilstortplaats in brand. 10 dorpen in de buurt zijn ontruimd. België gaat Frankrijk helpen met het blussen van de bosbranden bij Bordeaux en stuurt brandweerwagens en watertrucks. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. En waarschijnlijk zijn er meer doden, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten tienduizenden mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Hansard was 56. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later bewolking en dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel, Martijn.
9: Even een file van de ANWB. Staat bij de Rijnbrug. Dat is de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting. Die floept er net uit. Dus het is druk bij de Rijnbrug. Hou dat in de smiezen. Zometeen een van de leukste zomerhits die er zijn gemaakt. En ik hoop dat die de vakantie 100 gaat halen.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
8: Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
10: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Hot town, summer in the city, back of my neck.

De zon die spuit uit je radio. Het is bloedheet buiten. En binnen brandt hier de airco. Zoekmachine, bandje uit Guadeloupe. En nu op Radio M Utrecht. Ik doe iets nu wat niet mag. Ik doe het raam open. En dan ben ik in overtreding, want de airco staat aan. Ik doe het heel even. Tot er iemand binnenkomt. En dan ga ik ermee stoppen. Want het mag natuurlijk niet, hè. Je mag niet. Nee, het mag officieel niet. Dus misschien doe ik hem zo wel weer dicht. Ik zeg goedemiddag, leuk dat je luistert. Het leek mij nou eens leuk om het bij Utrecht te houden, de provincie. Met de vraag, wat is nou Utrechts? Welke teksten in plaatjes gaan over de regio Utrecht? Laat even weten, er wordt behoorlijk gereageerd. Spinvis, zegt Michael Simons, een nieuwe gein. En we maken er ook een Utrechts sfeertje van. Straks natuurlijk ook Herman Berkien, Azen.

0: Voetbalseizoen staat op het punt weer te beginnen. Henk Dissel uit Zeist. En deze komt uit, uit Veenendaal.
1: Radio!
0: Radio Stef Bos natuurlijk. En ja. Waar is hier de nooduitgang? Heb je een idee welke teksten gaan over Utrecht, de regio, en welke Utrechtse artiesten is leuk om nog eens te horen? Rijk de Gooier wordt genoemd. Natuurlijk Stef Bos, Herman Berkien. Stuur een berichtje via de app van de RTV Utrecht.

Alvin Bishop uit de 70s. Fooled around and fell in love. Je bent bij Radio M Utrecht. Het is bloedheet. Misschien komt er nog wat koele lucht uit je luidsprekers. Dat zou zomaar kunnen. Vandaag houden we het in de regio. Welke platen of teksten hebben te maken met Utrecht? Jeroen die zegt... neem nooit een meid uit een café van Herman Berkien. Die heb ik dan weer niet, maar ik heb wel deze gevonden van Herman.

0: mijn zuigtrompet afviert. Dan voel ik mij zo.
1: Ja, dat is ook Utrechtse humor van Herman Berkien. Irene die zegt, Wim Sonneveld, die is toch ook Utrechts? Jazeker.
2: Ach, meneer Sonneberg. De humor is weg in Amsterdam. Chagrijnen zijn het, allemaal. Neem mij nou. Ik loop vanmorgen de Ferdinand Bol. Ik heb 2 borrels op, meer niet. Ik zie boven aan een ladder een vent staan. Die staat met een grote baal in de muur te hakken. Ik roep naar boven, hé, hey, dat doe je verkeerd. Hij komt naar beneden en hij zegt tegen me, wat zeg je? Ik zeg, dat doe je verkeerd. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, dat moet je een ander laten doen.
1: Dat is Wim Sonneveld, Utrechter. Er worden ook mensen gezegd, natuurlijk, Henk Westbroek, laten we die...

0: Veel mensen zeggen Jos de Jets uit Utrecht. En dit was een internationale hit zelfs voor de Jets. Ik heb Ronald, geboren in Utrecht in de Lange Nieuwstraat, hè Ronald?
1: Ja, klopt.
0: En woon je daar nog? Of,
1: Nee, ik woon al jaren in Nieuwegein.
0: De Utrechters wonen vooral in Nieuwegein, denk ik wel eens.
1: Ja, volgens mij ook, ja. Nieuwegein, Houten.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat klopt.
0: En Ronald, ik hoor bij jou nog dat echte Utrechtse taaltje. En ik vind dat leuk, want ik hoor het steeds minder. Jij ook?
1: Ja, klopt, ja. Mijn jongens hoor ik het ook niet. Volgens mij leer ik het nooit af. Mijn vrouw hoor ik het af en toe dan wel eens op z'n Utrecht. Want die komen ook uit Utrecht. Hoor ik wel eens Utrechts praten.
0: Ja, ik vind dat we het erin moeten houden, Ronald. Gewoon lekker ja, Utrechts praten.
1: Ik vind het ook. Ik vind het een heerlijk taaltje. Zo ben ik geboren.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, de Friezen hebben er een echte taal van gemaakt. Moeten wij dat ook doen, of niet?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Mm-hmm.
1: Moeten we wel een beetje erin houden.
0: Ja, moeten we...
1: Ik vind wel, als ik in Utrecht loop, dat ik iemand aanspreek dat je lekker Utrechts praat.
0: Vind ik ook. En lekker Herman Berkien draaien. Dat gaan we straks ook nog doen. Ja. Ook nog andere Utrechters. Rijk de Gooier. Ik heb natuurlijk ook nog Stef Bos.
1: Ja.
0: Noem maar op. Ze zijn er. Herman van Veen, Zonneveld. Paul van Vliet, die is hier niet geboren, maar die heeft het wel over Nieuwegein, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Vertel eens.
1: Ik zat toen eraan te denken toen jij dat zei. Ik rij over de A2 richting Nieuwegein-Zuid.
0: Ja, ja.
1: En dan moest je eraan zitten in de filewatten en dan moest je dos of Vlegelweide of zoiets.
0: Ja.
1: En er is heel veel om te doen geweest.
0: Het is gewoon hier in de buurt gesitueerd. Hier is Paul van Vliet. Hagenees heeft het over onze

0: zo. Gaat over blauwalg in het zwemwater. Hoe is dat bij ons? Zometeen hoor je.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt. Een wandelmaatje. Of tweedehands vinyl van je favoriete artiest. Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Half 4, Casper Kooi. Casper, ook in een t-shirt, korte mouwen. Heerlijk.
11: Zeker, maar wel een lange broek aan.
0: Dat dan weer wel.
11: En jij?
0: Ik ook, want we hebben airco. Anders krijg ik het koud. Hè. Dat doet ook niet. We hadden het over zwemmen, over blauwalg. En ik lees, we kunnen hier met gerust hart een duik nemen.
11: Zeker, in onze provincie is de kwaliteit van het water op bijna alle officiële zwemlocaties goed. Terwijl het aantal waarschuwingen in de rest van het land juist is verdubbeld. Alleen bij ons is er een waarschuwing voor zwemluft. Dat is een nieuwe sluis. Daar kan je mogelijk huidirritatie en maag- of darmklachten krijgen door bacteriën. Meldt zwemwater.nl. Justitie eist een half jaar cel en verplichte behandeling tegen een man die dreigde een handgranaat naar politiebureau Paardenveld in Utrecht te gooien. Hij belde vorig jaar een dag lang 112 met bedreigingen. Het gaat om een bekende van de politie die eerder al eens veroordeeld is voor bedreiging. De uitspraak van de rechter die is volgende maand. In Baarn is een ernstig motorongeluk gebeurd. Het gebeurde op de Zandheuvelweg bij de afslag naar Eemhart. De motor en een auto raakten daarbij zwaar beschadigd. En de advocaat van René Verschuur zegt dat een warme, eerlijke en moedige man is overleden. Verschuur was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag 7 jaar geleden. Instanties hadden toen meer kunnen doen, zei hij. En na juridische strijd kreeg hij dan ook gelijk. René Verschuur stierf een natuurlijke dood en was 61. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nou, het is warm. Ondanks de lange broeken die we allebei aan hebben. Dat blijft trouwens zo, vanavond en vannacht. Het wordt plakken. Morgen is het iets minder heet, maar hou nog wel rekening met 28 graden maximaal.
0: Zo, ja. Vandaag de warmste dag van de week, hoorde ik al. Dus daar zien we door te komen, hè?
11: Ja, dat is lekker in de airco zitten.
0: We kunnen dus gerust zwemmen in onze regio, behalve bij Zwemlust in Nieuwersluis. En waar kunnen we dat ook weer checken voordat je de duik neemt?
11: Oh ja, dat zei ik net. Dat was zwemwater.nl.
0: Zwemwater.nl, en daar kun je gewoon kijken waar is het zwemwater oké. Okay.
11: Ja, maar het is op de meeste plekken is het gewoon oké. Okay.
0: Ja, ben jij een zwemmer? Dat je zegt van jongen, we springen er eventjes lekker in, gezellig?
11: Ik ben niet zo van het water, eerlijk gezegd. En van zwemmen niet. En zeker niet in natuurwater. Ik vind dat altijd dat vieze troebel gedoe tussen meteen. En dat vind ik helemaal niks.
0: Ik heb dat eigenlijk ook. Ik ben dol op het strand en de zee, maar ik ga niet in zee.
11: Nee, ja. Ik ben ook bang voor kwallen trouwens.
0: Wat zijn wij scheiterig,
11: nou,
0: Kasper.
11: Watjes zijn we.
0: Oh. Hey, over een uurtje weer.
11: Ja, tot zo.
0: Ik heb zometeen in de Beach Boys, hoort bij dit weer. En het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. Zoek de overeenkomst.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg

0: krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/allinclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
4: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

de Beach Boys met surfen en zo. Er is er maar één geweest, één Beach Boy die echt kon surfen. En die andere deden alsof. Het spelletje. Ik weet niet waar je bent. Of je ergens op vakantie luistert via de app van RTV Utrecht. Doe mee met de 3 voor 4 en win iets leuks. Een koeltasje bijvoorbeeld van Radio M Utrecht. Of de shopper of het schort. Doe mee met de 3 voor 4. Het gaat om 3 platen. Die heb ik uitgezocht vandaag. En er is een overeenkomst. Het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat de namen van de artiesten meedoen. Of één onderwerp. De 3 voor 4... Hier is aanwijzing nummer 1. Jigsaw.

Ja, ik zal het niet te moeilijk maken met deze hitte. Dan moet je nog zwetend dit oplossen. De 3 voor 4. Dit was Jigsaw, de eerste. Straks de derde. Ik weet niet wanneer je kwartje gaat vallen. Bij de meeste mensen bij de tweede. Ja. De 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Hij is dus makkelijk. Ik zou het zelf hebben kunnen oplossen. Kan je nagaan.

warm om te dansen, dus als je zin hebt, doe het gewoon. Norman Greenbaum, mooie gospel uit de 70's bij Radio M Utrecht. Laat even weten wat de overeenkomst volgens jou is. En stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Dan heb ik hier nummer 3.

0: Met Willem.
1: Willem! Ik wilde net zingen van Toe Willem wordt wakker, want mij je nam op.
0: Hey Willem. Ja, Willem was wakker.
1: Willem was wakker. Willem, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jos.
1: Hoe is het in Nieuwegein?
0: Zonnig en warm.
1: Zonnig en warm. En dat is fijn, neem ik aan, in Nieuwegein.
0: Aan de ene kant wel, aan de andere kant mag het voor mij wel wat minder zijn.
1: Ja. Ik wilde bijna zeggen, gaan we alweer zeuren over het weer. Maar het is wel inderdaad heel heet, hè Willem?
0: Ja, het is behoorlijk warm. Ja. En ik ben er niet zo liefhebber van.
1: Nee. Nou ja, als je de radio hard zet, dan gaan de speakers, die laten de lucht bewegen. Nou heb ik geen verstand van natuurkunde, maar misschien maakt het dan wat uit.
0: Ja, maar dan versta ik of jou niet, of jij krijgt de piep op de radio.
1: Zo is het. Nieuwegein, Paul van Vliet had het over de Arreslee-drift. En die schijnt echt te bestaan, hè, bij jullie.
0: Ja, die bestaat echt. Het is de dissociatie-drift.
1: Ja, dat vind ik wel helemaal leuk. Zeg, jij heet Van Keken.
0: Ja.
1: Willem van Keken, en dan denk ik...

0: is Herman van Keken familie van jou, Willem, of niet?
1: Dat is in de verte is dat familie. Hij is van de Zuid-Hollandse kant, okay. Om zo maar te zeggen.
0: Wat leuk zeg. Ja, dit was toch een hit zeg. Papi, loopt toch niet zo snel. Hey Willem, even een vraagje. De 3 voor 4, wat is jouw antwoord? Wat heb je? Wat is de overeenkomst? Wat is jouw kwartje dat viel?
1: Mijn kwartje was Sky.
0: Sky. Dat is volgens mij helemaal goed. We hadden Sky High van Jigsaw. We hadden Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. En Adele met Skyfall. Er waren mensen die dachten dat het allemaal over James Bond ging. Dat is niet waar. Hij was heel makkelijk omdat het zo warm was, Willem. Ja. Hey, wat mag ik je sturen? De shopper, puzzelboekje, notitieboekje, koeltasje of het rode schort waarin je iedereen kan koken?
1: Nou, ik heb hem hier al 2 keer hangen. Oh, maar gezien het weer vind ik een cool tasje wel interessant.
0: Stuur ik die op. Willem, dankjewel. Doe nieuwe geitengroetjes van ons, hè?
1: Ja, zal ik doen. En jij, plezier met je uitzending, weddens.
0: Dankjewel. En hier is een kandidaat voor de vakantie 100. Bellen!

Smokey Robinson van dat label met die lekkerste letter M. We hebben het over Utrecht straks. Welke teksten gaan over de provincie? En welke artiesten zijn hier gewoon geboren? Robert Long natuurlijk.

0: Straks, het gaat over Utrecht met de mooie letter U. Blijf gewoon luisteren.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Martijn, dankjewel. Geen files, maar wel Eric Clapton zometeen.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Goedemiddag.

0: Eric Clapton bij Radio M Utrecht. Ik krijg een berichtje van Helene, die is aan het werken in de zorg. In een huis met een plat dak. Het is 28 graden. En dan voel ik me toch, schuldig is een groot woord, maar dan vind ik dat toch een beetje. Wij hebben een airco hier bij RTV Utrecht en de meeste huizen voor ouderen, verzorgingshuizen, daar is gewoon geen airco. En die oudjes die zitten met 30 graden op een kamer. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ik vind dat er gewoon een airco moet zijn. Sterkte. We hebben het over Utrecht. Ik wilde eens vragen welke teksten van zangers, zangeressen, groepen gaan over plaatsen in de provincie Utrecht. Of welke artiesten zijn hier gewoon geboren. Dan heb ik even kijken. Michel, die zegt Spinvis. Ja, natuurlijk. Die komt natuurlijk uit Nieuwegein.
1: Het wordt

Ik hoorde van Henk Temming dat er binnenkort een box uit gaat komen met alles van het goede doel. Maar dan ook alles, alles, alles, alles, alles. Ook platen die je niet kent. Probeerseltjes, dus houd dat even in de gaten. Muziek uit Utrecht, natuurlijk. Henny Heinsman die gaat voor Henk Dissel uit Zeist

Crusaders, een lekkere jazzband. En hiermee werd Randy Crawford bekend. Ik weet het nog heel goed. Dit is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Waar ook in de wereld. We zijn overal te ontvangen. Hè? Ook op je vakantieadres via de app van RTV Utrecht. En maandag gaan we beginnen met de vakantie 100.

0: idee. Ik heb Schelte uit Maarsen aan de lijn. Schelte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij het wel eens gehad dat je op vakantie was en dat plaatje ergens hoorde op je vakantieadres? En als je dat plaatje hoort, dat je weer aan die vakantie moet denken?
1: Ja, 100%. Dat heb ik absoluut. En ik heb er een paar opgegeven. En die brengen me meteen weer terug naar het moment in de vakantie dat ik dat ergens hoorde.
0: Ja, je hebt je vakantie 100 top 3. Tony Esposito, Papa Chico. Ja. Wham met Club Tropicana. En Don Henley met The Boys of Summer.
1: Ja.
0: Als we dat nou hebben over Don Henley, welke vakantie was dat?
1: Ja, dat was een vakantie in Zeeland.
0: Oké, okay. Wow.
1: Ja. En dat was in de buurt van Renesse was dat.
0: Wauw.
1: En was ik met heel veel vrienden en vriendinnen 6 weken lang aan het werk.
0: Ja.
1: En daarna vakantie vieren, ook in Zeeland.
0: Is het waar wat ze zeggen over Renesse?
1: Ik denk het wel. Ik ben bang voor wel.
0: Ik denk het wel. Heb je die vrienden nog steeds? Zie je ze nog?
1: Een aantal zeker, ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Hier is die hit waar u op gestemd heeft. Ik wil iedereen oproepen, alle luisteraars. We vinden het leuk als je meedoet. Ga even naar de app van RTV Utrecht en stem op je favoriete vakantiehit. Voor de vakantie 100 maak je top 3. En maandag om 3 uur mag ik beginnen met de vakantie 100. Schelte, fijne dag hè, vandaag.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Hoi.
1: Succes. Hoi.
0: Here is Don Henley and the Boys of Summer.

0: jongens, het was 1968. Ik was een klein jochie en ik durfde geen korte broek aan. Echt waar, Kasper. Ik had van die spillenpootjes. En je zag mij niet in een korte broek. Dat is inmiddels goed gekomen. Ik heb redelijk ontwikkelde kuiten.
1: Ja, dus echt?
0: Ik ga ze niet laten zien, maar dat mag. Dat is wel oké. Manfred Mann, 1968. Er wordt goed gestemd op de vakantie 100. Er zijn erbij, zoals Manfred, die heeft al tientallen keren gestemd. Maar Manfred, er telt maar één. Er telt er maar één. De computer die. En dat kan een top 3 zijn. Doe even gezellig mee. Stem even via de app van RTV Utrecht. Komt alles goed.
2: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3:00.
0: Ja, bedankt voor het stemmen nu al via de app van RTV Utrecht. Even verder klikken, komt alles goed. Nou, Kasper, je bent in de studio. De airco doet het lekker, hè?
1: Ja, fijn. Ja,
0: zometeen het nieuws uit onze buurt. Een bioscoop pakt uit in Utrecht met de nieuwste Spider-Man-film. Ik wist niet dat die uit zou komen.
1: Ja, vandaag.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zometeen meer.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Half vijf. Casper Kooi zit hier met een t-shirt, korte mouwen. Casper, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nieuws uit onze buurt begint met het OV.
3: Ja, want oh jee, treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. Dat kwam door, je kan het haast je voorstellen, sneeuw, maar dat hebben we wel gehad, hitte en grote storingen op het spoor. Ruim 85% kwam op tijd op de eindbestemming aan. Meldt de NS met het hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het trouwens wel iets beter bij het bedrijf, want de NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog 9 miljoen euro verlies.
2: Wanneer ging jij voor het laatst met de trein, Casper?
3: Ik heb nog steeds zo'n flexabonnement, maar ik ga zelden, moet ik bekennen. Ja.
2: Zou de airco het doen? In de trein, volgens mij wel, hè?
3: Volgens mij zit je daar redelijk cool.
2: Die goede trein. Ja. Dat is wel een optie. Ik hou hem in gedachten.
3: FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar met 3-1 gewonnen. De ploeg kwam vlak voor rust op voorsprong, maar na de rust stond de tegenstander even voor. En daarna maakte David Min nog 2 goals en wonnen we dus. In Utrecht is een bioscoopzaal bij de jaarbeurs helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Het loopt namelijk storm voor die nieuwe Marvel-film. Voor Spider-Man, A Brand New Day, zijn in Nederland meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop over de toonbank gevlogen. En vandaag is die film dan ook daadwerkelijk in première gegaan.
2: Je zei net tegen me, je kinderen lopen al te springen.
3: Ja, die wilden heel graag gaan.
2: Ja.
3: En ze zijn ook vandaag ook meteen gegaan.
2: Oh, wauw.
3: Ja, ze konden niet wachten op papa.
2: Super.
3: Helaas. En geen zwembad met superglijbaan en geen animatieteam. Gewoon een paar staplaatsen, prachtige natuur en stilte. Steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n, ja, dat heet dan adult-only camping in IJsselstein.
4: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
5: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is s'avonds toch wel lekker om 10:00, 11:00 dat gewoon lekker rustig is.
6: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
3: Ja, het aantal van dit soort adult-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen.
2: Is het iets voor jou of zeg je, die kinderen moeten er gewoon bij, dat hoort erbij?
3: Nee, ik heb kinderen, dus die moeten mee.
2: Die moeten mee?
3: Ja, die moeten mee, het kan niet anders.
2: Ik vind het wel zielig dat ze je niet hebben meegenomen naar Spider-Man. Maar goed, daar heb je het nog wel over.
3: Ja, misschien willen ze wel voor een tweede keer mee. Is het een beetje camping weer of is het goed weer om naar de bioscoop te gaan? Nou, het blijft warm en dat is vanavond en vannacht ook zo. Het wordt plakken. Morgen dan is het iets minder heet dan vandaag, maar nog steeds wel maximaal 28 graden. Er staat wel iets meer wind dan.
2: En morgen iets koeler, hè? Dat is mooi.
3: Ja.
2: Om 5:50 hebben wij het uitgebreide weer. Casper, over een half uurtje heb je de update. Dankjewel.
3: Ja, tot zo.
2: Twee files gevonden van de ANWB op de A28. Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder. 7 minuten. Ongeluk is de oorzaak met een vrachtwagen. Ze hebben daar de rechte rijstrook dicht. En dan de Rijnbrug, Kesteren richting Veenendaal. Tussen A15 en Rhenen, daar 5 minuten. We hebben zometeen een van de meest zwoele plaatjes uit de top 40 in de jaren 70. En als ik het hoesje al zie, nou, dan belooft dat niet veel goeds.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: Moet je dat hoesje nou eens zien kopen? Hè? Dat is toch, ja...
1: Twee verrukkelijke dames, bedoel je?
0: Met een paar rozen. Ik heb het over de rozen. Prachtige rozen, de Baccara.
1: Oh, ja, die staan er ook op, ja.
0: De Baccara-roos. Het was niet te geloven. Hij was de top 40, de top 30 en de top 50 niet uit te branden.
1: Nee, maar het is ook zo lekker. Het begint ook zo leuk, hè? Ja. Dat rustige en dan bouwt het lekker op.
0: Nee, even kijken. Ik zal nog een heel klein stukje laten horen hoe dat begint.
1: Accordeon.
0: Ja, dit bedoel ik. Dit is al mooi, hè? En dan had ik er wat zeemeeuwen bij gevoegd.
1: Doe nog eens.
0: Laat eens horen. Wacht, ik zal er, dat is het mooie van componeren.
1: Eén keer nog.
0: Het begint met zeemeeuwen. En dan deze plaat, dan krijgt het een andere lading.
2: Welkom vanaf het zendschip Veronica.
0: Ja, het strand, ja, heerlijk. Niet te geloven. Ah. Koop, je doet Utrecht, kom thuis straks. Je gaat het hebben over iets wat Europa toch
1: teistert.
0: Behoorlijk bezighoudt.
1: Ja. Het is zo droog, één vonkje en het kan hier ook losgaan. Hè. De bosbranden in Frankrijk en Spanje spreken natuurlijk boekdelen. Het lijkt een beetje stil te staan en wie weet hebben ze het binnenkort onder controle. Maar
0: laten we het hopen.
1: Het is zo droog al zo lang, een klein buitje. Je helpt al niks. En ja, het is ook weer een bloedje heet aan het worden. Dus dat betekent één vonkje en dan heb je een enorm drama, denk ik.
0: Ja.
1: Dat is ook onze dagvraag op Facebook geweest vanochtend. Heb jij het wel eens meegemaakt, een brand? Überhaupt? Jij, Jos?
0: Jaren geleden, dat was mijn eerste reis naar Spanje. Was ik nog heel jong, ging met een touringcar, weet je wel, zo ging dat. En toen waren we in Blanes of in Malgrat de Mar of zo. En toen zagen we de rookwolken al over het strand trekken. Toen gingen we naar huis met die bus. En toen moesten we op de Route du Soleil, letterlijk door het vuur met die bus. En toen stond er een file. En dat vond ik wel eng. En dan voel je wel hoe eng het is.
1: Ik ben op zoek naar dat soort verhalen. Ze staan ook al op Facebook, mensen die dat van dichtbij hebben meegemaakt. Niet altijd een bosbrand, maar ook bijvoorbeeld een boerderijbrand. Brand is zoiets heftigs.
0: Ja.
1: De natuur neemt het dan zo van je over. En ik had het er toevallig eerder vandaag over met een mevrouw die ik ergens tegenkwam. En die vertelde dat ze net een jaar gezeild had. Dat is ook wat, op het water.
0: Ja.
1: En die maakt zich zorgen omdat het schip lag nog op bij een eilandje. En zij was bezorgd of daar ook brand was vanwege het schip. Hè.
0: Ja.
1: Dat kan ook natuurlijk. En zij vertelde dat zij ook op het water de natuurkracht heeft leren kennen. Dus brand, maar ook water. Dat neemt ons allemaal over als het uit de hand loopt.
0: Uiteindelijk doen we ons best om er wat aan te doen, maar de natuur is vaak toch het sterkste.
1: Hoe lang brandt het al niet?
0: Ja, dat gaat maar door.
1: Maar goed, ik ben ook wel een beetje bezorgd over de Nederlandse natuur. Het is hier ook heel droog.
0: Je moet het voorkomen. Ik heb één keer gehad kopen. Ik vind wandelen leuk en dan in het bos. Daar kwam ik rokende mensen tegen. Het was ook een keer in de zomer.
1: Ja.
0: En ik ben erheen gelopen. En degene die naast me liep, die zegt: Jos, niet doen. En dan doe ik het toch. Ik zeg: zou je alsjeblieft je sigaret uit willen maken?
1: Ja.
0: Want het is zo droog. En toen, we hadden we helemaal niet door.
1: Ja,
0: dat kan dus ook.
1: Natuurlijk kan dat.
0: Ja.
1: Ja, gelukkig wel zeg. Maar dat is het, hè. Het is een peukje of het is toch even barbecue bij het tentje. En daar ligt dan weer een bos achter. Pas op. Nou, dat weet iedereen ook wel. Maar het ligt op de loer. Ik spreek met iemand van de veiligheidsregio. En ik heb later een paar fragmentjes van de branden in Spanje en Frankrijk.
0: Okay.
1: En ik wil een aantal mooie verhalen voorlezen.
0: Heb je ooit eens een brand of een bosbrand meegemaakt? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Koop toi straks.
1: Dank je.
0: Ik heb het over Utrechtse teksten, Utrechtse muziek uit de regio Utrecht. Ik kan niet om Herman Berkien heen natuurlijk.
1: Hier met die accordeon.
0: Ja, hier is hij geweldig.

0: Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone man betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lewitje en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lewitje is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lewitje?
1: Als een...
0: Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lewitje is zo muzikaal als een...

Backstreet Boys bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Ik heb het over teksten die over Utrecht gaan. Of artiesten die in Utrecht zijn geboren. Utrechtse bandjes. Een bekende Utrechtse band in die tijd was Le Baroque uit Baren. En daar heb ik een stukje van.

Dankjewel, Monique. Met Monique. Oh, jongens. Ik hou van zo'n spaghetti uitlaatje. Zo leuk. Ik kan niet volledig zijn met Utrechtse artiesten. Nee, er wordt ook nog genoemd duo Toos en Kort. Willem, ja, had ik wat we kunnen draaien. Henk Wissel uit Zeist heb ik gedraaid inderdaad. Bedankt voor al die leuke suggesties voor Utrechtse artiesten. Nou, ik zometeen Koop. Hij is er klaar voor. Ben je klaar voor? Hij is klaar voor. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. 5:02, tijd voor het regionieuws. Tenminste, dat is er over een half uurtje. Maar de samenvatting nu al met Casper. Casper, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Treinreizigers kwamen in de eerste helft van dit jaar iets vaker te laat aan. De NS had last van sneeuw, hitte en grote storingen op het spoor. Het bedrijf uit Utrecht maakte wel 25 miljoen euro winst. In het hele land is het oppassen met zwemmen in de natuur. Je kunt aardig ziek worden van blauwalg. Maar in onze provincie is de waterkwaliteit op bijna alle officiële zwemlocaties goed. En in Baren is een bronzen beeld gejat. Wat erachter is gebleven, ziet er een beetje lullig uit. En daar hoor je zo meteen meer over.
9: Je maakt het spannend. Tot over een half uurtje.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
15: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
16: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
17: Hot town, summer in the city, back of my neck in the
18: zomer.

0: Underneath the Blanket Go bezinkt met humor een verlegen jonge man die zich liever verstopt onder de dekens dan indruk te maken op de ander. Een luchtig pianogedreven nummer vol zelfspot, geschreven en gezongen door Gilbert O'Sullivan.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: Ach, het is alweer woensdag 29 juli. Weet je het nog? Ja, de hitte hangt zwaar over de provincie en wij vallen deze week in voor aard. En vergeef ons als we af en toe net iets anders klinken. Hij is er over een paar weken weer, hè? En vanmiddag meldt de veiligheidsregio Utrecht het hoogste bosbrandrisico voor de Heuvelrug. De droogte is extreem. En zo dadelijk bellen we een specialist die uitlegt hoe reëel het gevaar is en wat Frankrijk en Spanje ons deze zomer al leerden. Nou, draai de klok even terug naar 29 juli 1964. Jawel, vanaf een metalen platform op zee klinkt voor het eerst Radio Noordzee. Geen studio aan boord, wel drie bandrecorders en een signaal tot in Amersfoort te ontvangen.
2: Hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee. Hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee.
3: Luisteraars in Nederland, dit is de stem van het Remeiland die u bereikt vanaf de Vrije Noordzee. Dit is uw Radio Noordzee.

Wilt u dat de remprogramma's zullen voortduren? Word dan deelnemer aan de TROS, de Televisie- en Radio-Omroepstichting. Stuur deze aanmelding per brief of kaartje aan de REM, Herengracht 543, Herengracht 543 in Amsterdam.

0: Splitsing, wind en zeilen. Ja, je hoort het woord Noordzee. Dat zat ook in ons fragment vandaag, 1964. De start daarvan, Radio Noordzee vanaf het Remmeiland. En wind, dat is er niet zoveel. En dat is misschien ook wel een dingetje op het ogenblik, hè. Op de Heuvelrug is het keurig droog en dat voel je. Het bosbrandrisico staat er op het hoogste niveau. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht is specialist natuurbrandbeheersing en legt uit hoe reëel het gevaar is en of de beelden uit Frankrijk en Spanje deze zomer misschien ook nog iets veranderen aan onze aanpak. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij houdt je dagelijks bezig met het risico op natuurbranden. Hoe groot is het risico op dit moment echt?
1: Nou ja, wat we natuurlijk zien is dat we al een lange tijd te maken hebben met een periode van droogte. We hebben natuurlijk afgelopen weekend wel enige regen gehad. En dat geeft dan tijdelijk een kleine verlichting. Maar de droogte die is absoluut niet weg. En daarmee is het risico ook nog steeds zeer prominent aanwezig.
0: Ja, dat is langer droog dan voorgaande jaren, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, wat we zien is dat we eigenlijk in de afgelopen 10 jaar steeds vaker met dit soort periodes te maken krijgen. Waar het vroeger nog een uitzondering was, hè, het recordjaar is nog steeds 1976, zien we dat we in de afgelopen jaren steeds vaker in de buurt komen, of zelfs nu er misschien wel overheen gaan, het recordjaar 1976 gaan evenaren, of misschien het record wel wordt gebroken.
0: Ja. Ja, des te meer reden om hier heel goed naar te gaan kijken. Waar in onze provincie is het risico het grootst en waarom juist daar?
1: Nou kijk, de Utrechtse Heuvelrug is met een kleine 23.000 hectare aan omvang na de Veluwe het grootste aan aangesloten bos- en heidegebied. Dus dat is logischerwijs een belangrijke focus voor ons als het gaat over natuurbrandrisico. Ja. Maar dat betekent niet dat er in een stadspark geen brand kan ontstaan door droogte.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar hoe groter het gebied, hoe gevaarlijker als dat natuurlijk ook in de brand vliegt.
1: Zeker, dat zien we. En ook op de Heuvelrug zien we natuurlijk een enorme verwevenheid met gebruiksfuncties, hè. Er liggen 45 campings, 150 zorglocaties, 2 dierentuinen, er liggen dorpskernen. Ja, die combinatie maakt het nog wel eens extra ingewikkeld.
0: Nou zeg, ik begrijp dat we fase 2 hebben op het ogenblik. Wat betekent fase 2 concreet voor de brandweer? Iets met extra verkenning of zo?
1: Ja, wat wij doen is natuurlijk het publiek informeren over het risico. Met als doelstelling mensen laten we elkaar helpen om te voorkomen dat er een natuurbrand ontstaat. Want we weten nog steeds dat het merendeel van de natuurbranden wordt door de mens veroorzaakt. Vaak door onvoorzichtigheid, soms door een technisch probleem, maar helaas soms ook moedwillig. Dus onze doelstelling van fase 2 is, let op, er is echt wel een serieus risico. En laten we met elkaar zorgen dat die brand niet ontstaat en niet kan escaleren.
0: Nee, nou, we zien de resultaten in Frankrijk en Spanje. Hè. Heftige beelden zijn dat. Heeft de veiligheidsregio daar goed naar gekeken? Of misschien zelfs al een beetje van geleerd? Verandert dat iets bijvoorbeeld aan protocol of aanpak hier?
1: Ja, wat wij al een tijdje roepen is dat de wijze waarop we in Nederland ons voorbereiden op natuurbranden, zoals we dat in de afgelopen 20 jaar gedaan hebben, is niet toereikend voor de komende 20 jaar. De situatie verandert, de omstandigheden veranderen. En dat vraagt ook om een andere aanpak. En een van de dingen, en dat illustreert ook wel de beelden van afgelopen weken, die natuurlijk indrukwekkend zijn vanuit Spanje en Frankrijk, is dat preventie alleen maar belangrijker wordt. Op het moment dat we niet goed nadenken over de inrichting van ons gebieden, dan gaan we dat in de bestrijding, dat gat nooit dichtlopen. En dat is niet alleen vanuit natuurbrandrisico relevant, maar als je nu naar de natuur kijkt, deze droogte heeft ook effect op onze natuur. Dat betekent dat zowel vanuit natuurwaarde nagedacht moet worden over die inrichting, als vanuit natuurbrandbestrijdingskant naar gekeken moet worden. Mm-hmm. En daarom is het zo belangrijk dat we daar samen in optrekken met alle partijen, zoals de natuurbeheerders, de terreinbeherende organisaties, maar ook de provincie, de gemeente. Dit is echt een gezamenlijke opgave.
0: Ja, ja. Hoe ziet jouw dag, hoe zien jouw dagen er anno nu uit?
1: Nou, het zal u niet verbazen dat ik veelvuldig contact heb met de media. Maar wat wij natuurlijk doen is het jaar door, iedere dag die droogte monitoren, is er kans op ontstaan van de brand. Maar ook als het gaat over welke brandgedrag, welke brandverspreiding kunnen we nou gegeven de omstandigheden verwachten. En welk antwoord hebben wij daarop als brandweer. Hè? Dus normaal gesproken gaan we bij een melding met 1 specialistische auto op pad. Ja, op het moment dat het risico hoger wordt, doen we dat gelijk met 2 of vanuit 4 kazernes. Ja. Om op die manier te zorgen dat de brand niet kan escaleren. brand klein gehouden kan worden en dat we dus erger kunnen voorkomen.
0: Wordt daar nu al op geoefend?
1: Daar oefenen wij al jaren op. Dus dat is echt iets wat we al heel lang doen. Wat we ook doen op dit moment is ons verkenningsvliegtuig is in de lucht, Charlie. Die bekijkt het gebied ook van boven, zodat we ook een beginnende brand heel snel kunnen detecteren. En onze specialistisch opgeleide en getrainde mensen op de grond direct de plaats kunnen gaan om te handelen.
0: Het allerbelangrijkste is het publiek vooral betrekken bij wat je doet. En ze vooral deelgenoot maken van waar je voor moet oppassen.
1: Het risico beheersbaar houden in ons land en op de Utrechtse Heuvelrug kunnen we alleen als we dat gezamenlijk doen.
0: Ja, welke tips wil je nog meegeven tenslotte?
1: Nou, uiteraard, gooi niet achterloos een peuk weg. Maak geen vuur in de natuur, ook geen kampvuur, maar ook geen barbecue. Zet je auto niet voor allerlei afsluitingen, dus voor de slagbomen van de natuur. Hou de inrichten vrij. Het zijn eigenlijk allemaal open deuren, maar ik blijf ze herhalen. Om de reden dat we keer op keer zien dat het toch gebeurt. Dus blijf alsjeblieft je gezonde verstand gebruiken. Dan houden we met elkaar de Utrechtse Heuvelrug veilig. En kunnen we er ook in de toekomst op wel blijven genieten.
0: Nou, dat is een mooie. Daar sluiten we mee af. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. Dank voor het gesprek. En meer informatie over dit onderwerp en dit verhaal vind je op rtvutrecht.nl. Ja, gek hè. Dan gaan we zo weer met vrolijke muziek verder. Ja, zeker, Ricky Martin.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak?

0: meldt de NS met hoofdkantoor in Utrecht in de jaarcijfers. Met het geld gaat het wel beter bij het bedrijf. De NS maakte 25 miljoen euro winst. Vorig jaar was er nog een verlies van 9 miljoen. In onze provincie is de waterkwaliteit op bijna alle officiële zwemlocaties goed, terwijl het aantal waarschuwingen in het hele land juist is verdubbeld. Alleen is er bij ons een waarschuwing voor zwemlust in Nieuwersluis. Daar kan je mogelijk huidirritatie en maag- of darmklachten krijgen door bacteriën, meldt zwemwater.nl. In Baren is een bronzen beeld uit de Pekingtuin gestolen. Beeld is bij de voeten afgezaagd en alleen de sokkel en twee schoenen zijn achtergebleven. De gemeente is eigenaar en die heeft aangifte gedaan. Het gaat om een beeld van een moeder en een kind. En dit is ook een grote zaak, vandaag groot in het nieuws. ABBA heeft de rechtszaak tegen de kapotte kachels gewonnen. Voor de rechter in Utrecht is hun nummer volgens de rechter in Utrecht is hun nummer terecht van Spotify gehaald door de platenmaatschappij van ABBA.
1: Ben zo blij, hoppa, ben je weg van mij. Is was ik te dik, maar nu heb ik stik.
0: Ja, het is een parodie, hè, op Take a Chance on Me. Maar wel een inbreuk op de auteursrechten van ABBA, zegt de rechter. Ook had de kapotte kachels een commercieel belang, want Dikke Pens, zoals het nummer heet, zorgt ook voor de nodige bekendheid intussen. Nou, meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is een record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Ja, het zit hem in de details. Hè?
2: 1948, toen maar, zei ik.
0: Ja, precies.

0: We gaan even kijken op de weg. A27 Utrecht richting Almere. Is het een beetje rommelig tussen Hilversum en Eemnes? Maar 5 minuutjes, maar toch hou hem even in de gaten. Dan de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Daar staat een file vertraging van 10 minuten.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
3: Dit was een uittip.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Utrecht komt thuis met KoopG.

0: Iedereen vindt dat leuk. Wat? Nou, dat iemand aardig voor je is. Stella Lefty, Boston. 6:10, Radio M Utrecht. Je luistert naar Utrecht komt thuis. Spanje en Frankrijk houden het hard vast. Want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf. Met temperaturen tot ruim 40 graden. Geen goed nieuws voor de bosbranden die nu redelijk onder controle zijn. Zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Deze correspondent, en dat is Saskia Houttuin, legt uit hoe het zit.
1: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Nou, 14 verschillende plekken. Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. En daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle. Onze dagvraag vandaag op Facebook. Heb jij wel eens een bosbrand van dichtbij meegemaakt? De beelden uit Frankrijk en Spanje zijn heftig. En ook onze Heuvelrug ligt er kurkdroog bij. Dat hoorde je zojuist. Rookverbod tot oktober. 1 vonk kan genoeg zijn. Nou ja, Bob die begon er vanochtend al mee. Connie ging ermee door tussen de middag en wij maken hem nu af. Vertel je verhalen, een rookkolom, een vuurtje dat je zelf uittrapte. En de sterkste reacties die ga ik voorlezen. Coole Michael heeft gereageerd. Hij heeft een YouTube-kanaal waarop hij schrijft: ik ben een jongen met een verstandelijke beperking en YouTube is mijn hobby en ik verdien hier geen geld mee. Coole Michael heeft een reportage gemaakt over de bosbranden in Frankrijk.
2: Welkom bij Coole Michael. Op dit moment zijn er enorme bosbranden in Frankrijk. We gaan even kijken naar video en foto's die ik heb gevonden op internet. En ik heb gekozen voor amateurbeelden te zoeken om echt zo goed mogelijk te laten zien wat er in Frankrijk gaande is. Laten we gaan kijken.
0: Ja, en dan zien we vervolgens heel veel foto's en zo brengt Michael in beeld wat zich bij die bosbranden afspeelt.
2: En zou je toegekomen bij de laatste foto van die enorme bosbranden, waar je ook een brandweerman de brand ziet blussen. En aan het werk is in het brandgebied. Bijzonder verhaal, de bosbranden in Frankrijk. Iedereen in Frankrijk, heel veel sterkte. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Coole Michael.
0: Nou, dankjewel Coole Michael voor jouw bijdrage. En jullie hebben massaal gereageerd op Facebook. En daarop stond ook het verhaal van Hans Hopman. Goedenavond Hans, of goedemiddag nog.
3: Goedemiddag is het nog, ja.
0: Ja. Ik begrijp dat jij een keer een bosbrand hebt meegemaakt. En wel in Nederland, hè?
3: Ja, in Nederland, ja. We waren jaren geleden op de Schelling. En we zitten bij ons vakantiehuisje en mijn vriend en ik zien ineens uit het bos een rookpluim omhoog komen, heel langzaam. Ik zeg, dat is niet goed. Dus wij meteen naar de overkant van de weg. Het was een pad langs een boerderij, meteen bij die boer aangeklopt. En er was een heidebrand. En die heidebrand die was niet groter dan zeg maar 5 bij 5 meter. Maar we konden er al niet meer bij komen van de hitte. En door de wind verspreidde zich dat heel erg snel. En dat naderde dan ook een soort dennenbos. En die boer, en die naam vergeet ik nooit meer, die man heette Willy Wortel. En die had een grote watertank en die ging voor de bomen. Begon die alvast te sproeien en natuurlijk was direct de brandweer gemeld. Maar het is werkelijk onbegrijpelijk hoe heet dat is. Je komt er gewoon niet bij. Je komt er niet bij. En gelukkig, omdat wij het op tijd gezien hadden, is alles gered, het hele dennenbos. En uiteindelijk zijn de twee jochies van, die waren toen de tijd 12, 13 jaar, die hebben bekend dat ze dat een keer hadden gestoken.
0: Oh, echt waar?
3: Ja. Echt waar.
0: Moest jij nog verplaatst? Want je zei, we zaten daar in een huisje.
3: Ja, we zaten in een huisje, dat was net aan de andere kant van de weg. En we hoefden daardoor niet te verhuizen. Maar het is angstig. Het is super, super, super angstig.
0: Ja, je zal het nooit vergeten, hè? Ik heb wel eens
3: je vergeet het nooit meer. En ineens laait het op en vlammen. En de heide stond allemaal in de brand. Nou, gelukkig gingen de dennenbomen niet in de fik.
0: Wat doet het met jou als jij de brandbeelden ziet uit Spanje en Frankrijk?
3: Ja, dan moet ik altijd weer van dit moment denken. En ik heb gewoon medelijden met die brandweermannen. En als je dat hoort, dat de schoenen, de hitte van de schoenen aan de buitenkant bij die mannen 60 graden is, hè?
0: Ja, het is wat.
3: Dat is niet te geloven. 60 graden en zweten en die dikke slangen sjouwen. Ik heb dat toen op de Schelling ook gezien. Dat is immens wat die mensen moeten doen om te voorkomen dat dat een supervuur wordt.
0: Nou, dat geloof ik zeker. Nou, jouw verhaal is indrukwekkend. En ik bedank je dat je even meegedaan hebt vandaag en dat je het verteld hebt. En jij gaat het nooit meer vergeten, denk ik.
3: Nooit meer.
0: Nee.
3: Oké. Okay.
0: Ik wens je desondanks een fijne avond, hè.
3: Gaan we erom.
0: Dankjewel, Hans Hopman.

0: Smokey. Ja, een beetje een rare naam in dit geval, hè? Als we het net hebben over die bosbranden en over rook en onze Facebook-vraag. Nou, kijk er nog maar eventjes naar. Je vindt het allemaal op Radio M Utrecht. Weerbericht. Margot, een hele fijne middag gewenst.
1: Ja, goedemiddag, Koop.
0: Ja, wat zal ik nou eens zeggen om jou een beetje op gang te helpen? Dat is niet nodig, denk ik, hè?
1: Ik loop al leeg, hoor.
0: Nou, loop maar eens leeg.
1: Het was natuurlijk heet vandaag.
0: Ja,
1: hè? Ik noem het niet meer warm, maar gewoon heet. Met temperaturen die vanmiddag opliepen naar 32,7 in de beeld. En ook precies 32,7 in Cabauw. 23 graden is normaal voor de laatste decade van juli. Dus we zitten er bijna 10 graden boven. En het is niet de eerste keer natuurlijk dat we van dit hete weer hebben. Deze maand, afgelopen maand. En nog 2 dagen te gaan, dan is juli 2026 voorbij en we kunnen nu eigenlijk al concluderen dat die tweede maand van deze zomer heel erg warm is verlopen met waarschijnlijk een gemiddelde maandtemperatuur van 1907-1908 en dat is goed voor een 8e plaats op het rijtje van de warmste juli maanden. Dus er waren nog warmere, maar ik kan er steeds slechter tegen, lijkt het wel. Ik had vanmorgen nog het idee van het is droge warmte, nou we kunnen lekker naar buiten en ik word er gewoon een beetje moe van, denk ik. Het komt ook omdat we het natuurlijk al zo vaak hebben gehad. En ja, gelukkig is het maar 1 dag, Koop, deze uitschieter naar boven.
0: Oh ja, hoe is het morgen dan?
1: Eerst maar even komende nacht, want het is wel een behoorlijke plaknacht.
0: Een plaknacht, ik wist het. Ja.
1: We zitten nog steeds in die hele warme lucht. Maar het is wel zo dat in de loop van de nacht de wind langzaam gaat draaien. Vandaag kwam die uit het zuiden. Nou, daar komt ook die warme lucht vandaan. Hè? En in de loop van de nacht dan draait de wind langzaam naar het westen. Toch blijft die temperatuur in ieder geval vanavond nog heel lang boven de 25 tot 30 graden. Pas na middernacht gaan we langzaam naar beneden. En morgenochtend om 6 uur zien we, denk ik, in onze provincie temperaturen van een graadje of 18, 19 in grote steden boven de 20 graden. Hè? Want de stenen in de stad geven de warmte gewoon weer af. Dus het is plakken. Maar morgen gaat die westelijke wind toch voor iets verkoeling zorgen. Geen 32, 33, maar 28 graden.
0: Oh ja.
1: Het is nog steeds warm, hoor.
0: Ja.
1: Maar geen tropische temperaturen meer. Met een westelijke wind, met veel zon en in de middag ook een paar wolken. En tot buien komt het in onze provincie niet. Waarschijnlijk wel later op de dag in Limburg, in het oosten van Gelderland en in het oosten van Overijssel. Maar bij ons niet.
0: Nee.
1: Droge dag, iets minder warm dan vandaag. En na zon ook een paar wolken en een westenwind.
0: Even die wind, hè?
1: Ja.
0: Die westenwind, die is toch wat koeler?
1: Die is toch wat koeler, maar die heeft even zijn tijd nodig. Want als we echt willen dat die temperatuur zakt, dan moeten we nog even geduld hebben. Vrijdag 26 graden en zaterdag 25 graden. Dus wat dat betreft, er komt wel wat verkoeling aan. En morgen gelukkig al minder warm dan vandaag.
0: Ja, ik heb wel begrepen dat de afgelopen jaren dit steeds langere periodes zouden kunnen worden. Kun jij iets verder kijken? Wat zie je gebeuren?
1: Nou, ik zie dat vrijdag en zaterdag die temperatuur inderdaad iets omlaag gaat. Maar het blijft zomers, hè? 25 graden. Op zaterdag is nog steeds zomers. Misschien een enkel buitje vrijdag later op de dag. Maar het blijft ook droog. Dat ook genoemd hebbende. En dan zie ik eigenlijk vanaf zondag die temperaturen weer omhoog gaan. Maar ja, ik wilde het eigenlijk niet vertellen. Want ik heb zoiets van, we zijn zo toe aan een gewone zomerperiode. Met 20 tot 25 graden. Met mooie stapelwolken en zon. Maar we gaan opnieuw weer omhoog. En dat komt omdat de warme lucht nog heel dichtbij ligt. Hè, boven Spanje, Portugal en ook boven Frankrijk. Waar de temperaturen vrijwel dagelijks oplopen naar zo'n 35 tot 40 graden. En als die wind maar eventjes een zuidcomponent krijgt. Ja, dan wordt het ook bij ons weer een beetje warmer. Wat ik wel zie is dat we niet dik boven de 30 graden uitkomen volgende week. Maar vanaf maandag zo rond de 29, 30 graden uitkomen.
0: Ja.
1: Maar dat is ook nog hartstikke heet natuurlijk.
0: Het is ook warmer dan het zou moeten zijn, denk ik. Hè?
1: Het is veel warmer dan het zou moeten zijn. En normaal is het 23 graden. En daar zitten we vandaag bijna 10 graden boven. 33 graden.
0: Het is onvoorstelbaar. Margot.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Dank even voor dit verhaal. Droogte is het, dat is ook al een tijdje. En dat komt natuurlijk allemaal een beetje samen met die hitte. Nou ja, zullen we over een uurtje nog eens afspreken?
1: Gaan we doen.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank je wel. Daarmee is bijna 6:02. Kasper Kooij, goedenavond.
10: Goedenavond.
9: Jij hebt alvast even een overzicht van het regionieuws om 6:30.
10: Treinreizigers kwamen in de eerste helft van het jaar iets vaker te laat aan. De NS had onder meer last van het weer. Het bedrijf uit Utrecht maakte wel €25 miljoen winst.
9: Dat dan weer wel.
10: In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is het record uit 1948 verbroken. Je hoort onze weervrouw.
11: Gelukkig is het maar 1 dag, deze uitschieter.
10: Want morgen wordt het namelijk koeler. En in Utrecht is een bioscoopzaal bij de jaarbeurs helemaal in Spider-Man-sfeer aangekleed. Voor die nieuwe Spider-Man-film, A Brand New Day, zijn in Nederland al meer dan 100.000 kaartjes in de voorverkoop verkocht. En vandaag is hij in première gegaan.
9: Mooi, ga je hem kijken?
10: Ik ga hem zeker kijken.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.

0: zoekt naar geluk. Een mannenstem, een vrouwenstem. Ja. Spago was dat.
1: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.
0: De tweede helft van de week gloort alweer. Nou, vanavond is het alweer bijna donderdag, hè? En terwijl de Heuvelrug kraakt van de droogte, bellen we zo een heel ander verhaal vanaf diezelfde Heuvelrug. Een kleinschalige glamping bij Leersum, waar je kampeert zonder ooit zelf een tent op te hoeven zetten. Luxe safari-tenten midden in de natuur met uitzicht tot ver over de heide. Henk van Garderen die vertelt er zo meteen alles over. En wat doe jij? Ga jij voor het tentje of ga je voor de safari-tent? Of ga je... Nou ja, blijf even luisteren, dan hoor ik het wel straks. Muziek eerst, Sting en Rob de Nijs.

0: een heel persoonlijk liedje waarin een rivier symbool staat voor alles wat blijft. Ook als een mensenleven eindigt. Geschreven rond het overlijden van zijn vader met jeugdbeelden van paarden en een pontje over het water. Wat een prachtig liedje, 6:15, Radio M Utrecht. En we gaan eventjes de regio in. Normaal schuift op deze dag het woensdagbureau Hengeveld aan, maar door de vakantieperiode hebben we deze week een andere gast. Aan de Utrechtse Heuvelrug bij Leersum ligt glamping, of glamping zeggen sommige mensen, mooi rust. Kamperen zonder ooit zelf een tent te hoeven opzetten. Aan de telefoon de man achter de safari-tenten, Henk van Garderen van glamping Mooi Rust in Leersum. En zijn safari-tenten liggen al 3 generaties op familiegrond op de Heuvelrug. Goedenavond, Henk.
1: Goedenavond.
0: Hey, ben jij, laat ik daar even mee beginnen. Ben jij bang voor de lang aanhoudende droogte en de mogelijkheid voor brand?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee?
1: Het ligt op een... Ons veld ligt op een weiland en ja, het goud is gemaaid en daar hebben we eigenlijk normaal gesproken geen last van. Zeg maar.
0: Nee. Maar goed, als je de droogte meerekent en je ziet de bosbranden allemaal in het zuiden van Europa, dan denk jij van nou, wij zijn goed voorbereid?
1: Zeker. We hebben uiteraard ook brandblussers in de tenten staan. Mocht het nodig zijn, dan kan er ingegrepen worden. Maar tot nog toe is het eigenlijk afgelopen jaren de andere droogteperiodes niet voorgekomen.
0: Nee,
1: dus
0: ja,
1: dat geeft hoop, zeg maar.
0: Ik zou zeggen, houden zo, hè. Wat maakt Mooi Rust voor jou anders dan een groot vakantiepark hier in de buurt?
1: Wij hebben een kleine locatie. Dus zoals groepen, families, gezinnen en dergelijke... kunnen de locatie gewoon per tent of zelfs per 3 huren, zeg maar. Waardoor ze dus het hele terrein aan zichzelf hebben. Er is veel rust, er is veel ruimte. Je hebt weinig of geen geluid, zeg maar, behalve de natuur. Geen mensen tegenover je in een caravan of in een camper of iets dergelijks. Dus het is allemaal vrij uitzicht en ja, veel comfort en ruimte.
0: Ja, kun je ons eens even meenemen als je vanaf de ingang, zeg maar, het terrein oploopt. Wat zie je dan?
1: Het is een voormalige boerderij, deels. Dan zie je links wat schuren staan, rechts zie je de tenten staan, zeg maar. En achter het weiland, met het uitzicht, wat ik net beschreef.
0: Dus het is een oase van rust?
1: Ja, je kijkt uit op de Utrechtse Heuvelrug. Rondom is het bos en s'avonds zie je dieren in het veld. Dat kan variëren van een ree tot een buizerd of een haas of een konijn. Dus het is echt een. Voor een liefhebber is het een oase van rust en ruimte.
0: Ja.
1: Dus.
0: Jullie trekken vaak ook groepen aan, hè, die de hele locatie per dagen exclusief huren. Wat zijn dat? Wat is dat voor type mens?
1: Het zijn vaak wel actieve mensen. Dus mensen die van wandelen houden, fietsen houden, erop uittrekken houden. De meeste gaan erop uit. Sommigen blijven bij de tent en ja, hebben de kinderen, zeg maar, onder tent die ook kunnen spelen met eenvoudige dingen waar. Dus gewoon een zandbakje, een fietsje, een dingetje. En die zijn s'avonds snel in slaap, laat ik maar zeggen. Daar zijn ze altijd erg verbaasd.
0: Ja.
1: Daar zijn ze altijd erg verbaasd over. Maar dat is
0: zo?
1: Ja, zonder elektronica en zonder allerlei luxe dingen, zeg maar. Heel simpel, met een paar kleine dingen zijn ze tevreden. En zijn ze s'avonds goed in slaap, zeg maar.
0: Ja, dus dat is een heerlijk uitgeruste vakantie. Wat doen de gasten doorgaans? Je hebt al even verteld, je kan hier wandelen, je kan hier fietsen. Zijn er andere activiteiten in de buurt?
1: Ja, de Heuvelrug heeft natuurlijk een uitgestrekt gebied met veel kastelen, veel cultuur. Je kan zwemmen, je kan wandelen, je kan fietsen, winkelen. Ja, er zijn diverse dingen te doen, wat musea en dergelijke in de dorpen, zeg maar in de wijde regio. Dus er is eigenlijk voor iedereen, van jong tot oud, en uit alle lagen is er wel iets te doen. En kun je er zelf van maken, net wat je zoekt, zeg maar.
0: Ja, jullie liggen ook dicht bij de Amerongse Berg, hè, met zijn mountainbike routes. Komen er veel fietsers naar Mooie Rust?
1: Regelmatig, ja. Er zijn vaak mensen inderdaad met een simpel e-bike of ook wel met mountainbikes die, zeg maar, de routes op de Amerongse Berg, die best wel netjes aangelegd en ook wel bekend zijn, gaan volgen.
0: Ja.
1: En daar vandaan, zeg maar, bij mij komen overnachten af en toe. En dat is een beetje wisselend. Er zijn soms groepen, er zijn soms 2, 4, 6 personen. En dat is een beetje wisselend. Maar,
0: ja, ja. Zie jij mensen regelmatig terugkeren na een jaar?
1: Ik heb wel afgelopen jaren diverse gasten, zeg maar, ook families en ook groepen wel terug zien komen. Ja. En dat is altijd wel leuk om te zien. En dan kun je weer, zeg maar, weer opnieuw een leuk verblijf aanbieden. En vaak zijn mensen wel tevreden. En waarderen ze de rust, de ruimte en hoe het heb staan, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik. Jullie zitten hier al meerdere generaties. Hoor jij daarbij, bij die generaties?
1: Ik zit bij de laatste generatie. En hiervoor was het even een boerderij, zeg maar. En daarvoor was er al, eigenlijk sinds de jaren 50 was er al sprake van opvang van gasten. En wat tenten, wat vakantieverblijven door mijn opa en dergelijke. Dus er is eigenlijk van, uit het verleden is er al een soort van start gemaakt. En, ja. Die heb ik dan weer opnieuw leving geblazen. Zeg maar.
0: Wat trok jou daar zo in aan?
1: Ja, de locatie is heel geschikt en het is sowieso leuk om gasten te ontvangen en ermee om te gaan en om mensen gewoon een leuk verblijf te bieden.
0: Ja.
1: Dat is gewoon altijd wel een leuke manier om de locatie ook te runnen of te draaien. Zeg maar.
0: Je hebt nooit bij jezelf gedacht, ik ga die boerderij weer in ere herstellen.
1: Nee, dat zit niet zo in mij, zeg maar. Ik ben niet zo'n... Nee, ik vind het leuk, de dieren, maar je hebt ook zorg nodig, heb ik aandacht nodig. Dit is gewoon een leuk product, wat, om het zelf te zeggen, als bedrijf zijnde, wat gewoon goed past en wat ook goed bij mij past, zeg maar. Dit meeste cirkels nog rond, zeg maar.
0: Ja, het is een bedrijf, hè, dat zeg je uiteraard. Heb je plannen voor de toekomst?
1: Ik hoop nog wat te kunnen uitbreiden in de komende jaren met wat meer tenten of wat meer soorten recreatie. Maar het hangt een beetje vanaf hoe het loopt en wat dat wordt toegestaan uiteraard. En nog draait het lekker en ben ik tevreden. En zo kunnen we langzaamaan stapje voor stapje kijken naar waar we heen groeien, zeg maar.
0: Ja, heb jij veel moeite om vergunningen te krijgen? Is dat een lastig traject?
1: Het kost net als op heel veel plekken best wel even tijd. En, maar op zich, als je een goed plan hebt, dan kom je vaak wel tot elkaar en kun je wel komt die vergunning wel los. Het kan best wel even een tijdje duren. Je moet wel geduld hebben vaak. Dat is wel de clue. En uiteraard een goed plan. Dat moet elkaar staan.
0: Ja. Zijn jullie het hele jaar open trouwens?
1: Nee, dat is, de tenten die zijn niet in die zin voorverstandig. Dus je moet ze wel zeg maar aftappen. En vanaf eind maart een beetje tot eind oktober zijn ze goed te verhuren. En daaromheen is het zeg maar ook fijn dat er even rust is. En dan kun je de boel weer schoonmaken. En bekijken wat je het volgende jaar gaat doen. Dus het heeft ook een nuttige functie in de winterperiode, zeg maar.
0: Ja, ga je dan zelf ook op vakantie in die periode?
1: Ik wissel een beetje af. Het hangt er vanaf hoe het uitkomt, zeg maar. Meestal op deze tijd is het natuurlijk lastig. Meestal in het najaar of voorjaar, dan pak ik een weekendje of een midweekje. En dan ben ik zelf ook even elders bij anderen, zeg maar, op zoek. Dus,
0: ik zou bijna zeggen, je hebt altijd vakantie natuurlijk op je werk. Maar goed, het is ook werk, hè? Je moet er natuurlijk van alles aan doen. Heb je lange dagen wat dat betreft?
1: Nou, dat valt mee, hoor. Het is goed te doen. Als je het goed voorbereidt en duidelijk communiceert, dan dan is het vaak... Prima te doen. De basis is natuurlijk een goede layout. Hè. Je hebt de tenten gewoon goed ingericht van tevoren en start. En daar vandaan kun je de boel ook makkelijk weer klaarmaken en voorbereiden voor de volgende gasten. Zeg maar. Dus het valt op zich wel mee.
0: Ja. Nou, even, ik stel nog één vraag en dan moet je even heel eerlijk zijn. Wat vind jij zelf het mooiste plekje op Mooie Rust?
1: Als je vanaf de tent naar achter kijkt, is gewoon een bijzondere locatie, zeg maar. Een mooi uitzicht. Die heb ik ook pas gepost op Instagram, zeg maar. Om dan kun je zien van hoe het erbij staat en wat mensen echt zien als ze de tent huren. En qua omgeving en natuur en dergelijke. Dus een beter sfeerbeeld krijg je niet, zeg maar.
0: Dat uitzicht, dat doet het hem, hè?
1: Ja.
0: Ja, mooi. Absoluut. Henk van Garderen was dat van Glamping Mooi Rust in Leersum. Dank je wel. Ik wens je een prachtige avond toe. En wie meer wil weten, www.mooirust.nl.

0: Jasper is al aangeschoven, die leest zo het regionieuws. En daarin het volgende. Wie lekker naar het strand wil bij de strook aan de Loosdrechtse plassen, moet niet met de auto komen. Dat zegt de gemeente.
1: 1, 2, 3, 4.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen.

0: half zeven, Radio M Utrecht. Een stralende zon hier in de Hengeveldstraat. En binnen straalt het ook. Daar zit Casper. Casper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: In Baren is iets gestolen.
1: Inderdaad, een bronzen beeld uit de Pekingtuin. Het beeld is bij de voeten afgezaagd en alleen de sokkel en twee schoenen zijn achtergebleven. De gemeente is eigenaar en heeft aangifte gedaan. Het gaat om een beeld van een moeder en een kind. De Stichtse Vecht vraagt mensen om met de fiets naar het strand te gaan. De gemeente verwacht daar drukte bij de strook aan de Loosdrechtse plassen. Er zijn daar niet zoveel parkeerplekken. Ook worden bepaalde wegen eenrichtingsverkeer en komen er verkeersregelaars. FC Utrecht heeft een oefenduel tegen een club uit Qatar met 3-1 gewonnen. De ploeg kwam vlak voor rust op voorsprong. Na de rust stond de tegenstander even voor, maar daarna maakte David Min nog 2 goals. En zo wonnen we dus. Een paar staplaatsen, mooie natuur en stilte. Steeds meer campings en vakantieparken die zichzelf adverteren als uitsluitend voor volwassenen. Deze mensen staan op zo'n adult-only camping, zoals dat wordt genoemd, in IJsselstein.
2: Ja, de rust is gewoon heel lekker hier. Ja. Dus wij genieten met volle teugen.
3: Wat oudere mensen uiteraard komen hierop af. En het is 's avonds toch wel lekker om 10:00, 11:00 dat het gewoon lekker rustig is.
4: Geen gillende, krijzende kinderen. Ja, dat is gewoon ideaal.
1: Ja, het aantal adult-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met meer dan 40% toegenomen.
0: Er zit blijkbaar een verdienmodel in.
1: Dat kan je stellen.
0: Ja.
1: Het is ook lekker weer trouwens om op de camping te staan. In de beeld is het met 31,7 graden de warmste 29 juli ooit gemeten. En daarmee is een record uit 1948 verbroken. Toen was het 0,2 graden koeler. Je hoort onze weervrouw.
5: Nog 2 dagen te gaan, dan is juli 2026 voorbij. En we kunnen nu eigenlijk al concluderen dat die tweede maand van deze zomer heel erg warm is verlopen. Met waarschijnlijk een gemiddelde maandtemperatuur van 1907, 1908. En dat is goed voor een 8e plaats op het rijtje van de warmste juli maanden. Dus er waren nog warmere.
1: Ja, het blijft warm, vanavond en vannacht ook. Plaknacht. Morgen is het iets minder heet dan vandaag. Er staat iets meer wind. En dan wordt het maximaal 28 graden.
0: We moeten er weer even doorheen, hè, door die nacht.
1: Het is weer zweten,
0: ja. Deken eraf, deken erop. Of
1: ventilator erop.
0: Of, ja, ventilator helpt goed.
1: Ja, ja, ook tegen de muggen.
0: Dat is een goede tip trouwens.
1: Ja,
0: ja, absoluut. Casper Kooi, dank je wel. Ik spreek jou dan morgen weer.
1: Morgen weer.
0: Morgen weer. Tot dan, fijne avond.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
10: Utrecht komt thuis met Koop Geersing.

0: de zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3:00.
3: Ja, Jos die heeft er nu al zin in. Hij is er morgen weer. Maar ook de hele volgende week dus met die Vakantie 100. En kijk maar eventjes in onze app. De R2 Utrecht app of op de website. Dan kun je meestemmen. Hartstikke leuk, hè? Nog één keer de dagvraag van vanavond. Facebook heb je vast wel gezien. Heb jij wel eens een bosbrand van dichtbij meegemaakt? Nou, Bob, Connie en ik vroegen het je vandaag alle drie. En de reacties liegden niet om. Rookkolommen boven de hei, vonken die maar net op tijd gedoofd werden. De Heuvelrug is kurkdroog en het rookverbod geldt tot in oktober. Zei ik nou Heuvelrug? Nee, Heuvelrug. Nou ja, wat vooral blijft hangen, bijna niemand van jullie heeft zelf een bosbrand meegemaakt, maar de verhalen die er wel zijn, zijn niet mis. Jaap, die trekt de meeste aandacht. Als brandweerman blust hij al jaren kleine bosbrandjes in de Groenekansche bossen. En vanuit een klein vliegtuigje houdt hij nog steeds de Heuvelrug in het gooi in de gaten, speurend naar rook die anders niemand opmerkt. Joker gaat nog veel verder terug, bijna 60 jaar naar een brand in het Harde die ontstond vlak na een bezoek van prins Bernhard. Een verhaal dat ze zich nog herinnert alsof het gisteren was. En Sera en Marion die zagen allebei hoe blusvliegtuigen water uit zee schepten. De ene in Zwitserland, de andere in Turkije. Beelden die je niet snel zult vergeten. En Elze moest als kind toekijken bij een boerderijbrand. De geelrode vlammen die uit het dak schoten vond ze fascinerend en beangstigend tegelijk. En Ruud vraagt zich hardop af waarom niemand het heeft over alle zuurstof die met die bussen verdwijnt, die bossen. Koop eens toe aan de maaltijd, hoor je het? Jolie hoopt vooral dat Defensie voorlopig geen oefeningen inplant. En Klazina, Marieke, Gerda, Johanna en Henny hebben het zelf nooit meegemaakt, maar wensen samen sterkte aan iedereen die er wel mee te maken hebben. En van de mensen die alles moeten achterlaten tot de brandweer die dag en nacht paraat staat. Droog is het overal en dat merk je maar goed, hè? Ja, morgen weer een nieuwe dagvraag. Die gaat weer een beetje over de vakantie. Charles naar voren.

0: Heel druk stelletje eigenlijk, hè, als je het zo bekijkt. 7:10. Dan gaan we even naar de rust van Mago. Dag Mago.
1: Hallo Ko.
0: Ik had het even nodig naar dit drukke plaatje.
1: Even... Nou, ik heb even lekker zitten stoeldansen, hoor. Ja. Want het is wel mijn muziekje uit de jaren 80.
0: Zijn je nou stoeldansen?
1: Ja, ik heb zo'n bureaustoel. En daar zit ik op natuurlijk als ik hier in de weerkamer zit. En ja, ik kan daar ook op dansen, heb ik gemerkt.
0: Ik had een heel ander iets, maar dat is een stoelendans. Ik denk, die loopt rond haar stoel en dan met iemand. En dan als de muziek afgelopen is, gaat een van beiden zitten.
1: Ja, ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik zit helemaal in mijn eentje in de weerkamer. Ja. Maar ik heb zo'n stoel met van die wieltjes eronder. En als er dan een nummertje op is lekker ritme heeft... Ja. Dan ben ik aan het stoeldansen in de weerkamer.
0: Nou, dat is hartstikke leuk om te weten. Ik zie het voor me eigenlijk. Ja, maar je hebt ook een groot scherm voor je, meerdere waarschijnlijk. En je hebt allerlei kaarten bestudeerd vandaag. Mm-hmm. Nou ja, een uurtje geleden hebben we natuurlijk al wel geconstateerd... dat het boven natuurlijk warm is voor ons, hè?
1: Ja, ja, 23 is de norm voor de laatste decade van juli. En vandaag zijn er bijna 10 graden daarboven uitgekomen. Ja. 32,7 graden in de Bilt. Een tropische dag, hè, boven de 30 graden. Dat noemen we in de meteorologie een tropische dag. Mm-hmm. Het is zo dat die warmte vooral een combinatie is... door heel veel zonneschijn, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En die zon die gaat bijvoorbeeld morgen ook op om... 6:10 en die gaat weer onder om 9:30. Dus in feite kun je zo'n 15 uur zon opvangen. En ook nog eens de aanvoer van hele warme lucht als de wind uit het zuiden komt. Want ja, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Maar boven Frankrijk en boven Spanje en boven Portugal... daar zit nog steeds de hele hete lucht met temperaturen van meer dan 40 graden.
0: Ja, het is ook wat, hè?
1: Het is wat, hè? Ja, het is echt afschuwelijk deze zomer natuurlijk. Hè. We hebben het de hele dag al over die bosbranden gehad. En dan komen wij er nog gelukkig van af. Maar ik heb ongelooflijk veel medelijden met de mensen en de natuur in Frankrijk en ook in Spanje. Want die hebben echt een hele zware zomer te verduren.
0: Ja, dat is het zeker. Als we het dan toch een beetje over Europa hebben, kun je even een rondje maken, denk je?
1: Zeker, we kunnen wel een rondje maken. Waar heb ik het kaartje? Die heb ik net weggeklikt. Ja, ik zie dat de temperaturen boven de 35 tot 40 graden... zich niet alleen beperken tot Frankrijk en Spanje en Portugal... maar bijvoorbeeld ook in Italië is het bloed en bloedheet... met temperaturen van 35 graden. Hele hoge temperaturen zien we ook aan de andere kant van de Middellandse Zee... in Griekenland en Turkije, ook daar 40ers. Maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. In het zuidwesten van Duitsland ook vandaag temperaturen boven de 35 graden. De Alpen, bijna kokend. Hè? Dat gletsjereis dat smelt als sneeuw voor de zon. Het gaat harder dan ooit. De enige koele plek op dit moment in Europa, Scandinavië. Daar zien we temperaturen van heerlijk hoor. Bijvoorbeeld in Stockholm 24 graden, 16 graden in Finland. Dus wat dat betreft zit daar de koele lucht. Dus wil je een coolcation hebben, dan kun je naar het noorden van Europa.
0: Ja, hoe is het dan in Engeland zelf, zeg maar?
1: Ah, Engeland, ja, helemaal niet. Zit natuurlijk ook bij Europa. Ook daar is het hartstikke warm. Met ook in Londen vandaag weer temperaturen boven de 30 graden.
0: Wow.
1: Iets minder warm was het vandaag in Ierland en Schotland. Want daar is de wind inmiddels al gedraaid naar het westen. Dus daar hebben ze profijt van de grote Atlantische Oceaan.
0: Ja, en dan gaat bij ons ook iets gebeuren, hè?
1: Ja, nou, het is maar een heel klein veranderingetje. Het is namelijk dat windrichting verandert. Het heeft te maken met een klein lage drukgebiedje. Dat ligt nu op de Noordzee. En dat trekt de komende 24 uur richting Denemarken. En dan draait bij ons de wind van de zuid naar de westhoek. Verder zit er geen weer op. Dus geen wolken, geen buien of zo. Maar wel een winddraaiing. En als de wind vanaf de Noordzee komt... dan is dat in ieder geval geen tropische lucht meer. Dus die temperaturen die zullen vanavond en vannacht nog hoog blijven. Op dit moment boven de 30 graden. Einde van de nacht 17 tot 19 graden in de steden. 20 graden. En morgen dus 28 graden. Dus dat scheelt al 4 tot 5 graden. Nou vind ik 28 graden nog steeds een beetje te veel van het goede.
0: Ja, ja.
1: Maar er komt verandering. Hè? Dus ook de komende dagen zien we de temperaturen wat afnemen. 26 op de vrijdag, 25 op de zaterdag. En vrijdag zou er een enkele bui kunnen vallen. Misschien, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Want die droogte die houdt nog wel even aan.
0: Dat houdt ook niet over wat dat betreft.
1: Nee.
0: Hè? Nee. En dan de week die volgt?
1: Ja, die temperaturen gaan weer oplopen. Er zit een hele duidelijke oplopende trend vanaf zondag weer in. En zaterdag is dan de koelste dag. Een zomerse dag met 25 graden met mooie stapelwolken, zon en een noordelijke wind. En daarna gaat de wind naar het noordoosten draaien. En ook uit die hoek in Duitsland komt weer warme lucht. Dus het wordt 27 graden op zondag, 28 op maandag. En waarschijnlijk blijft het ook de rest van de week zomers tot lokaal tropisch warm in Nederland. Met soms ook een enkel warmte-onweersbuitje, maar dat is een druppel
0: op de groeiende plaats.
1: Ja.
0: Dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man van 20 die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
9: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
8: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
10: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
8: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: de zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerden de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty. Zomer, zie je bij ons. When the weather is hot.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om na.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hier in Nederland kennen we Barry Manilow voornamelijk van het liedje Mandy, dat vaak uit volle borst wordt meegezongen. Maar Barry Manilow is natuurlijk meer dan Mandy alleen. Je hoorde Can't Smile Without You. En dat hij wel meer liedjes op zijn repertoire heeft staan, blijkt wel uit het feit dat hij in Las Vegas nog steeds optreedt met avondvullende shows. Voor heel veel geld, dat wel. Is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Daarom hoorde je hem dicht bij huis op Radio M Utrecht. In de Love Songs. Het wordt weer een heerlijk uurtje. Elvis Presley is erbij, Bonnie Tyler. Onlangs overleden, dus even een extra eerbetoon. Lady Gaga en Bruno Mars gaan voor je optreden, net als Michael Jackson. En nu Gabriel.

0: ik wil.
1: Volumia was dat met Hou Me Vast. Op Radio M Utrecht hoor je nu een van de meest gevoelige liedjes van Michael Jackson over zijn beste vriendje. Een rat, genaamd Ben.

Een in memoriam. Toch een beetje te jong gestorven. Als onze conclusie Bonnie Tyler en Totally Eclipse of the Heart. Op Radio M Utrecht hoor je de mooiste liedjes over de liefde. Zometeen Clouseau, maar eerst nog de man die de liefde uitgevonden lijkt te hebben. Julio Iglesias.

Elvis Presley en Crying in the Chapel. Ik had hem aan het begin van de uitzending al aangekondigd. Je wist natuurlijk nog niet dat het deze zou worden. Een mooi liedje van Foreigner. Heet I Wanna Know What Love Is. En je hoort hem nu op Radio M Utrecht.

I Don't Believe in If Anymore, Roger Whittaker. Hij maakt muzikale schilderijen en één daarvan kleurde jouw avond op Radio M Utrecht. Ik heb nog twee liedjes voor je vanavond. Procol Harum, die draai ik zo meteen na Ilse de Lange.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.